0: Agenda.
1: Organiseer je iets? Wil je dat mensen op je voorstelling afkomen? Vertel het in de Agenda. Iedere zaterdag en zondagochtend van 8 tot 10 bij NH op de radio.
2: Wij geven je de kans om het aan heel Noord-Holland te vertellen.
1: Bel ons tijdens de uitzending of spreek alvast nu een voicemail in op 088-8505-707.
2: 088-8505-707.
0: De Agenda, elke zaterdag en zondag van 8 tot 10 bij NH.

0: Ik ben Indy en ik kom uit Alkmaar.
1: Ik ben Iets uit het mooie Heemskerk.
2: Ik ben Soraya en ik kom uit Amsterdam.
3: Ik ben Matt en ik kom uit Amstelveen.
4: Ik ben Roos en ik kom uit Warmhuizen.
5: Ik ben Alicia en ik kom uit Lisserbroek.
6: Thuis in heel Noord-Holland.
7: Het is 3:00.
8: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. President Trump zegt van plan te zijn om de straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied uit te roepen. Hij wil dat doen na de oorlog met Iran. De opmerking komt op een moment dat de vredesonderhandelingen tussen de VS en Iran zijn vastgelopen. Iran zegt zich niet te laten intimideren door de VS. Door hoge temperaturen en extreme droogte woeden er veel natuurbranden op het Europese continent. Momenteel woeden er branden in onder meer Duitsland, Frankrijk, Spanje, maar ook in Kroatië, Servië, Bulgarije en het Verenigd Koninkrijk. Daar woeden er momenteel 37. Miljoenen Britten hebben daarom een waarschuwingsbericht ontvangen op hun telefoon. Hoogleraar Jason Arday, die onlangs vertrok bij de Universiteit van Cambridge, is volgens Britse media doodgevonden. De Londense politie denkt niet aan een misdrijf, maar het onderzoek gaat door. Arday werd in 2023 de jongste zwarte hoogleraar ooit bij de prestigieuze universiteit. Maar hij kwam onder vuur te liggen na beschuldigingen van plagiaat en liegen over zijn cv. Maar zelf ontkende hij dat. Jorinde van Klinken heeft op de EK Atletiek in Birmingham goud behaald bij het discuswerpen. Ze is de eerste Nederlander ooit die dat voor elkaar heeft gekregen. Van Klinken won met bijna 2 meter voorsprong. Ondertussen heeft Femke Broeders-Bol op de EK brons gepakt op de 800 meter. Goud ging naar de Zwitserse Audrey Werrow en zilver naar de Britse Kelly Hutchinson. Broeders-Bol heeft met haar prestatie de Nederlandse recordtijd verbroken. In 1992 werd dat neergezet door Ellen van Lange op de Olympische Spelen van Barcelona. Het weer, er trekken wolkenvelden over het land. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 15 tot 21 graden. Komende dag valt in het westen en noorden een bui. Later in de middag kan ook in het oosten een bui voorkomen. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: adres onbekend is op vakantie. Dus nemen de vakantiekrachten het deze zomer graag van ze over.
1: Vakantieadres.
0: Elke zondag van 12 tot 2 hoor je Vakantieadres met Bastiaan Meijer en Bas van Teylingen. Stuur ons jouw gekste, grappigste of meest bijzondere vakantiekaart. Stuur dat naar NH ter attentie van Vakantieadres, Schravenlandseweg 80, 1217 EW in Hilversum.
2: Of mail naar vakantieadres@nhradio.nl.
1: Vakantieadres.
0: Elke zondag van 12 tot 2 hier bij NH.

0: Ik ben Ronnie en ik woon in Westzaan.
1: Ik ben Arnes en ik kom uit Hilversum.
2: Ik ben Eden, uit Egmond.
3: Ik ben Annabel en ik kom uit Amsterdam.
4: Ik ben Ingrid en ik kom uit Amsterdam-West.
5: Ik ben Leonele en ik kom uit Naarden. Thuis in heel Noord-Holland.
6: Het is 4:00.
7: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Indonesië is getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,7. Het vond plaats voor de kust van het eiland Flores op een diepte van 10 kilometer. Bij de beving vielen 2 doden, maar het aantal kan nog oplopen. Na de beving zijn er ook nog naschokken geweest. De autoriteiten waarschuwden na de beving voor een mogelijke tsunami. Mensen langs de kust werden opgeroepen om hun woningen onmiddellijk te verlaten en hogere gebieden op te zoeken. Inmiddels is de waarschuwing weer ingetrokken. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij de Straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied wil maken. Hij wil dat na afloop van de oorlog met Iran regelen. Dat zei hij tijdens een speech op een politieacademie. Trump zei ook dat de VS volgens hem de zeestraat feitelijk al in handen heeft vanwege de Amerikaanse maritieme blokkade die schepen van Iran tegenhoudt. De opmerking komt op een moment dat de vredesonderhandelingen zijn vastgelopen. In reactie zegt Teheran zich niet te laten intimideren door dreigementen of machtsvertoon van de VS. Door hoge temperaturen en extreme droogte woeden er veel natuurbranden op het Europese continent. Momenteel woeden er branden in onder meer Duitsland, Frankrijk en Spanje, maar ook in Kroatië, Servië, Bulgarije en het Verenigd Koninkrijk. Daar woeden er momenteel 37. Miljoenen Britten hebben daarom een waarschuwingsbericht ontvangen op hun telefoon. De provincie Brabant gaat er voorlopig vanuit dat de vergunningen van 5 pluimveehouders worden ingetrokken. Toch is het besluit nog niet definitief, want de boeren kunnen nog met nieuwe plannen komen. Daarna volgt het definitief besluit. Tijdens een spoeddebat in de provincie was er kritiek op de manier waarop het provinciebestuur met de betrokken boeren communiceerde. Het weer, trekken wolkenvelden over het land. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 15 tot 21 graden. Morgen kans op buien. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Non-stop muziek.
8: De NH Muziek Mix.

0: Muziekmiddag.
1: Iedere zondag.
0: Het beste uit 60, 70 en 80.
2: De Muziekmiddag.
0: 1970.
2: 1982.
0: 1965.

0: ben Lisa en ik kom uit Horen.
1: Hallo, ik ben Jan uit de Haarlemse Molenwijk.
2: Ik ben Sandra en ik kom uit de Wieringermeer.
3: Mijn naam is Kelsey Verbrugge en ik kom uit het allermooiste hoofddorp.
4: Thuis in heel Noord-Holland.
5: Het is 5:00.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Indonesië is getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,7. Het vond plaats voor de kust van het eiland Flores op een diepte van 10 kilometer. Bij de beving vielen 2 doden, maar dat aantal kan nog oplopen. Na de eerste schok zijn er ook naschokken geweest. De autoriteiten waarschuwden voor een mogelijke tsunami. Mensen langs de kust werden opgeroepen om hun woningen onmiddellijk te verlaten en hogere gebieden op te zoeken. Inmiddels is de waarschuwing weer ingetrokken. President Trump zegt van plan te zijn om de straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied uit te roepen. Hij wil dat doen na de oorlog met Iran. De opmerking komt op het moment dat de vredesonderhandelingen tussen de VS en Iran zijn vastgelopen. Iran zegt zich niet te laten intimideren door de VS. Luigi Mangione heeft voor de rechter bekend dat hij verzekeringsbaas Brian Thompson heeft gedood. Thompson werd in december 2024 op straat in New York van dichtbij doodgeschoten. Na een dagenlange klopjacht die groot in het nieuws was, werd de 28-jarige Mangione opgepakt. Door te bekennen hoopt hij een zwaardere straf te ontlopen. 3 schilderijen die dit jaar in een museum in Italië werden gestolen, zijn weer terecht. Het gaat om werken van Renoir, Cézanne en Matisse. Samen zijn ze meer dan 9 miljoen euro waard. De politie vond de schilderijen bij een huiszoeking. Ze zaten in een kartonnen doos in een gangkast. Op camerabeelden van de kunstroof vlakbij Parma was te zien dat de dieven maar 3 minuten nodig hadden. De politie kwam ze op het spoor door spullen die ze achter hadden gelaten tijdens de roof. Volgens het museum zit een georganiseerde bende achter de diefstal. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het westen en noorden kunnen buien vallen. In de middag kan het ook in het oosten gaan regenen. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Non-stop muziek.
6: De NH Muziek.

0: tekst en uitleg.
1: Tulip Town is een punk-operette met een sterrencast. Theatermaker Steef de Jong is de bedenker van deze bijzondere theatervorm. En hij wist grote namen te strikken als Ilse Warringa en Rob Verheijen. Steef de Jong komt uitgebreid aan het woord over Tulip Town en wat nou eigenlijk een punk-operette is. Verder hebben we de vertaalplaat en natuurlijk de vergeetmeliedjes.
0: Zondag van 10 tot 12.
2: Tekst en uitleg.
0: Met Jos Heremans.
2: Bij NH.

0: Hi, ik ben Emily en ik kom uit Hoofddorp.
1: Ik ben Michiel en ik kom uit Averhoorn.
2: Hi, ik ben Michaela en ik kom uit Egmond aan Zee.
3: Ik ben Reinoud uit Bussum.
4: Ik ben Ingrid uit Assendelft.
5: Thuis in heel Noord-Holland.
6: Het is 6:00.
7: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Indonesië is getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,7. Het vond plaats voor de kust van het eiland Flores op een diepte van 10 kilometer. Bij de beving vielen 2 doden, maar het aantal kan nog oplopen. In meerdere steden op het eiland is schade gemeld. Na de eerste schok zijn er ook nog naschokken geweest. De autoriteiten waarschuwden voor een mogelijke tsunami. Mensen langs de kust werden opgeroepen om hun woningen onmiddellijk te verlaten en hogere gebieden op te zoeken. Inmiddels is de waarschuwing weer ingetrokken. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij de Straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied wil maken. Hij wil dat na afloop van de oorlog met Iran regelen. Dat zei hij tijdens een speech op een politieacademie. Trump zei ook dat de VS volgens hem de zeestraat feitelijk al in handen heeft, vanwege de Amerikaanse maritieme blokkade die schepen van Iran tegenhoudt. De opmerking komt op een moment dat de vredesonderhandelingen zijn vastgelopen. In een reactie zegt Teheran zich niet te laten intimideren door dreigementen of machtsvertoon van de VS. De Italiaanse politie heeft 3 schilderijen die in maart uit een museum waren geroofd weer teruggevonden. De werken van Renoir, Cézanne en Matisse zijn meer dan 9 miljoen euro waard. De politie kwam de dieven op het spoor door spullen die ze hadden laten liggen bij de roof. Op de EK Atletiek in Birmingham hebben 2 Nederlanders podiumplekken behaald. Jorinde van Klinken pakte goud bij het discuswerpen. Ze won maandag ook al zilver bij het kogelstoten. En Femke Broeders-Bol behaalde brons op de 800 meter. Na afloop zei ze heel blij te zijn met haar prestatie. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het westen en noorden kunnen buien vallen. In de middag kan het ook in het oosten gaan regenen. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Non-stop muziek.
8: De NH Muziek.

0: NH Sportcafé met Leo Driessen.
1: Luister, mijn dochter. En dan neem ik altijd op.
2: Ja, natuurlijk.
1: Hij schuit. Ja, waar ben jij? Waar ben ik zaterdagmorgens?
0: Leo Driessen in
3: NH Sportcafé.
4: Ook als podcast.
0: Straks om 10 uur bij NH.

0: Ik ben Maurice uit Rijsenhout.
1: Ik ben Pilar en ik kom uit Amsterdam.
2: Ik ben Jurie van Wij en ik kom uit Hoofddorp.
3: Ik ben Bert en ik kom uit Hippolytushoef.
4: Ik ben Belinda en ik kom uit Weesp.
5: Ik ben Remco en ik kom uit Haarlem. Thuis in heel
6: Noord-Holland. Het is 7 uur.
7: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Indonesië is getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,7. Het epicentrum was voor de kust van Flores op een diepte van 10 kilometer. Er zijn nu 5 doden gemeld. Het aantal kan nog oplopen. In meerdere steden op het eiland is schade. Na de eerste schok zijn er ook nog naschokken geweest. De autoriteiten waarschuwden voor een mogelijke tsunami. Mensen langs de kust werden opgeroepen om hun huis onmiddellijk te verlaten en hogere gebieden op te zoeken. Inmiddels is de tsunami-waarschuwing weer ingetrokken. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij de Straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied wil maken. Hij wil dat na afloop van de oorlog met Iran regelen, zei hij in een toespraak op een politieacademie. Trump zei ook dat de VS volgens hem de zeestraat feitelijk al in handen heeft vanwege de Amerikaanse maritieme blokkade die schepen van Iran tegenhoudt. De opmerking komt op een moment dat de vredesonderhandelingen zijn vastgelopen. Iran zegt dat het land zich niet laat intimideren door dreigementen of machtsvertoon van de VS. 3 schilderijen die dit jaar in een museum in Italië werden gestolen zijn weer terecht. Het gaat om werken van Renoir, Cézanne en Matisse. Samen zijn ze meer dan 9 miljoen euro waard. De politie vond de doeken bij een huiszoeking. Ze zaten in een kartonnen doos in een gangkast. De politie kwam de dieven op het spoor door spullen die ze hadden achtergelaten tijdens de roof. Volgens het museum zit een georganiseerde bende achter de diefstal. En op de EK Atletiek in Birmingham hebben we 2 Nederlanders podiumplekken behaald. Jorinde van Klinken pakte goud bij het discuswerpen. En ze won maandag ook al zilver bij het kogelstoten. En Femke Broeders-Bol behaalde brons op de 800 meter. Na afloop zijn ze heel blij te zijn met haar prestatie. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het westen en noorden kunnen buien vallen. In de middag kan het ook in het oosten gaan regenen. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Non-stop muziek.
8: De NH Muziek.

0: De Agenda.
1: Organiseer je iets? Wil je dat mensen op je voorstelling afkomen? Vertel het in De Agenda. Iedere zaterdag en zondagochtend van 8 tot 10 bij NH op de radio.
2: Wij geven je de kans om het aan heel Noord-Holland te vertellen.
1: Bel ons tijdens de uitzending of spreek alvast nu een voicemail in op 088-8505-707.
2: 088-8505-707.
0: De Agenda, elke zaterdag en zondag van 8 tot 10 bij NH.

0: Ik ben Kirsten, kom uit Goed.
1: Ik ben Lely Zilverweg en ik woon in Zandvoort, het mooie Zandvoort.
2: Ik ben Marjolein en ik woon in Koerdijk.
3: Ik ben Paul en ik kom uit Hoorn.
4: Ik ben Evelien.
5: Uit Beverwijk. Thuis in heel
6: Noord-Holland. 8 uur, Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Voor de kust van het Indonesische eiland Flores is een zware aardbeving geweest. Daarbij zijn 5 doden gevallen, maar het aantal kan nog oplopen. De beving had een kracht van 7,7 en er waren nog 2 naschokken. Op het eiland Flores wonen 1,9 miljoen mensen. Onder meer de grootste stad Maumere werd zwaar getroffen. Daar stortte een deel van een havengebouw in. De passagiers die zaten te wachten raakten bedolven onder het puin. Inwoners langs de kust moesten hun huis uit vanwege een tsunami-waarschuwing, maar die is inmiddels ingetrokken. Door hoge temperaturen en extreme droogte woeden er veel natuurbranden op het Europese continent. Momenteel woeden er branden in onder meer Duitsland, Frankrijk, Spanje, Kroatië, Servië, Bulgarije en het Verenigd Koninkrijk. Daar zijn nu 37 natuurbranden. Miljoenen Britten hebben daarom een waarschuwingsbericht gekregen op hun telefoon, vergelijkbaar met een NL Alert. Nooit eerder zette de Britse regering deze maatregel op zo'n grote schaal in. De provincie Brabant gaat er voorlopig vanuit dat de vergunningen van 5 pluimveehouders worden ingetrokken. Toch is het besluit nog niet definitief. De boeren kunnen nog met nieuwe plannen komen. Tijdens het spoeddebat gisteren over de stikstofuitstoot van de pluimveehouders in de provincie was er kritiek op de manier waarop het provinciebestuur met de betrokken boeren communiceerde. Veel Nederlands succes gisteravond op de EK Atletiek in Birmingham. Jorinde van Klinken heeft als eerste Nederlander ooit het goud gepakt bij de discuswerpen. Ze won met bijna 2 meter voorsprong. De Femke Broeders-Bol won een bronzen medaille op de 800 meter. Ze verbrak ook de Nederlandse recordtijd die in 1992 werd neergezet door Ellen van Lange. En Maureen Koster gaat voor het eerst in haar lange atletiekcarrière met een medaille naar huis. Zij pakte zilver op de 10.000 meter. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het noorden vallen buien. Vanmiddag geregeld zon, al kan er nog lokaal een bui vallen. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
8: Wil je even terug naar je roots? Ontdek het moderne Midden-Oosten op de Bazaar.
9: Dagje uit? Dit moet je zien. Het verhaal van Vincent van Gogh en zijn grote voorbeeld Rembrandt. Kom naar de Oude Noorderkerk in Hartje Amsterdam en beleef de mooiste 360 graden attractie voor het hele gezin. Boek nu tickets op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
10: Ontdek de parel van Noord-Holland. Met honderden outlets, boutiques en markten is de Bazaar het meest afwisselende winkelgebied van Europa. Er zijn producten en gerechten uit meer dan 50 culturen. De Bazaar. Shop, eet en word verrast.
11: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
12: Hallo, eet smakelijk voor straks.
11: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
12: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
13: Hij is onderweg.
12: Wie?
13: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
12: Top. Koffietje, ik trakteer.
13: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
14: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
11: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
15: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
16: Tuurlijk wel!
15: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
17: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
18: Voor wie zijn we ook alweer?
17: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
15: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000. Dewarmte.nl.
17: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.

0: Je hebt de hele dag kunnen luisteren naar de lekkere non-stop muziek op NH. Dan beginnen we ook nog met een hele fijne plaat van Billy Joel. Dat is Uptown Girl.
1: NH, de agenda.
0: En je zit nu in de agenda. Goedemorgen. Kopje koffie al erbij, kopje thee erbij. Mag allemaal. Glaasje water, dat schijnt ook heel goed te zijn om daar de dag mee te beginnen. Dit is de agenda. Iedere zaterdag en zondag de tips om erop uit te gaan. Zo tussen 8 en 10 uur hier op je radio. Hoe fijn is dat? En als je niks organiseert, dan hoef je niet te bellen. Dan kun je gewoon lekker luisteren. Maar als je wel iets organiseert vandaag en je denkt, ja, hallo, die agenda heeft mij helemaal niet gebeld, dan kun je ons bellen op 088 850 51 52. Dat kan de komende 2 uren. Het zou wel een beetje op tijd doen natuurlijk, zodat je lekker in de uitzending kan komen. Maar ja, ik heb natuurlijk ook een paar dingen alvast voor je geregeld. Het is folklorendag op de Zaanse Schans. Gaan we straks even over bellen met Simon, die weet er veel meer van. Net als we gaan bellen met Bart Loosman. En wie is dat dan? Nou, die heeft iets nieuws geopend op het Waterlooplein hier in Amsterdam. Of hier, nou, in Amsterdam.

0: begonnen. Hè? Ik werd zelf gewekt door onweer. Ja. Eigenlijk was het daarvoor al een beetje aan het regenen. Om 4:15 vanochtend.
1: Zo.
0: En daarna zijn er toch meerdere onweersontladingen geweest. En kwam het ook tot regen. En om rond 6:00 was er in Winkel waren 3 daverende donderslagen, meldde Klaas Kaan.
1: Okay.
0: En daar viel 9 mm. Egmond 8, 7 in Sint Pancras, 7 ook in Medemblik. En op dit moment is het nog op veel plaatsen in de provincie. Vooral in de noordelijke helft van Noord-Holland is het aan het regenen en onweren.
1: Nou, we gaan een regendans doen, Jan.
0: Ja, dit is echt pennies from heaven, hè?
1: Ja, dit is wel nodig.
0: Ja, het zuiden van de provincie is het allemaal ietsje minder nog. Maar ook daar zijn een paar buien actief. En dat proces gaat vanochtend nog wel een door. Trouwens, Texel droog. En die buien die worden gestimuleerd door wat afgekoelde bovenlucht. In combinatie met het bijzonder warme zeewater. Je ziet echt dat bovenzee, daar zijn ook de zwaarste ontladingen voorgekomen de afgelopen nacht. Bliksemontladingen. Dat zeewater is zo warm, dat levert zoveel energie af. Ja. En als dan die atmosfeer ook een beetje tussen aanhalingstekens meewerkt, dan krijg je dus buien.
1: Ja.
0: Nou, die buiigheid houdt dus vanochtend op veel plaatsen aan. Vanmiddag is het allemaal wat minder. Kan nog een enkele bui vallen, maar er is ook af en toe zon. Ondertussen komt een koufront dat nog boven de Noordzee ligt, boven onze provincie aan. Dat trekt maar heel langzaam naar het zuiden. Maar de temperaturen, ja, die zijn duidelijk lager dan gisteren. Het wordt op Texel 22 graden. En in het zuiden van Noord-Holland zo rond de 25, misschien in het Gooi net 26 graden. En de wind waait meest matig uit het noorden. Nou, morgen profiteren we van rug van hoge druk. Koufront trekt door naar Limburg, is niet actief meer. En bij ons een wisseling van bewolking, maar ook een periode met zon. Het wordt zo rond de 23 graden en de wind waait uit het noorden. En dan volgende week op maandag nog droog weer op de meeste plaatsen. Maar vanaf dinsdag wordt de buiigheid sterk vergroot. En dat heeft alles te maken met de komst van een actieve depressie die naar Schotland trekt, het noorden van de Noordzee en later naar Scandinavië. En aan de zuidflank daarvan ontstaan storingen die mogelijk ook opgepept worden door het zeewater. Dus de hoeveelheden lijken vooralsnog klein. Maar als het zeewater inderdaad een rol gaat spelen, dan kunnen er juist in onze provincie plaatselijk grote hoeveelheden neerslag
1: vallen. Ja, elke druppel telt, Jan.
0: Ja, dat mag je zeggen, Jan.
1: Kom erop met die druppels. Nou, dan weten we een beetje wel ons te wachten. Je had het net over Pennies from Heaven. Dat is toch een liedje ook?
0: Ja, dat is ook een liedje, ja.
1: Van Louis Prima.
0: Ik dacht het wel, ja.
1: Of Cape K heeft het ook volgens mij gedaan. Maar zullen we een stukje Louis Prima doen? Wat ik dus hier dat zei, dacht ik opeens.
0: Ja.
1: Even luisteren hoor, of dit wel de goede is. And every time
0: it rains, and it's from here. Ja, dat is zo.
1: Louis Prima, ja. Nou, leuk dat je het even zegt, Jan. Zo kwamen we er toch weer op, dat liedje. Goede berichten eigenlijk, want het is gewoon even nodig. Kijk, als we nou de hele zomer al regen hadden gehad, dan is het niet zo leuk voor alle mensen in tentjes en zo zitten op campings. Maar nu is het gewoon klaar en nodig.
0: Ja, zeker.
1: Helemaal
0: ja.
1: Goed. Jan, we spreken elkaar over een uurtje weer.
0: Ja, tot straks, hè.
2: De agenda. Bel of stuur een WhatsApp-bericht naar 08.

0: Taylor Swift op NH en I Knew It, I Knew You.
1: De agenda.
0: Maar er 17 minuten over 8. Goedemorgen op deze 15 augustus in het mooie jaar 2026. Nou ja, mooi jaar. Oh, 2026. En nu aan de lijn over de folkloredag op de Zaanse Schans is Simon Spanje. Simon, goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen.
0: Ben je lekker wakker geworden deze ochtend?
2: Ja, zeker. Ja,
0: door de onweer? Want er was een beetje onweer hier en daar.
2: Nou, ik had wel een stortbui onderweg. Maar er is nu af en toe nog wel een beetje regen. Maar ik ben positief gestemd. Want het lijkt wel weer gedroogd geworden later op de dag. Dus dat ziet er goed uit.
0: Zijn we ook niet meer gewend, hè? Dat het gewoon stortbui is. Dat is toch weer nieuw.
2: Ja, het is wel goed voor de natuur en de boeren.
0: Absoluut. Voor iedereen. Ja.
2: En hoe heet het? Op de folkloredag hebben we altijd dan een moment voor goed weer. Maar nu even een wat minder start. Maar het wordt beter.
0: Alweer voor de zoveelste keer georganiseerd. Sinds hoe lang doen jullie dit?
2: 50 keer ongeveer, ja. We hebben natuurlijk ook al met corona een paar keer niet gehad. Nee. Maar ik heb hier nog een oude foto in kantoor hangen. Die moet om en nabij 76, 77 zijn. En dan zie je inderdaad ook kraampjes staan. En zo lang gaan we terug al, ja.
0: Moet je nagaan. Op de Zaanse Schans. Dus mensen die er nog nooit van gehoord hebben. Nou, dat is eigenlijk heel gek natuurlijk. Nou, Zaanse Schans kan iedereen. Maar ik bedoel ook nog de folkloredag. Ja, wat houdt het in? Gewoon simpel gezegd, gewoon oude ambachten? Of nou ja, vertel maar eigenlijk, Simon.
2: Ja, nou, wat we proberen is eigenlijk een programma in elkaar te zetten met zoveel mogelijk ambacht inderdaad. Dus niet een kofferbakverkoop. Nee. Dus veel heeft een link met iets ambachtelijks. Dus er kan een tollenmaker zijn, een imker. We hebben de klompenmaker die flink uitpakt. En daarnaast hebben we diverse dans- en zanggezelschappen. We hebben politieagenten, de oude kostuums. En we hebben mensen in klederdracht. En dan zijn dat wel verschillende streken. Dus daar kun je nog eens over twisten. Is dat allemaal Zaans? Maar goed, het is leuk dat die. En verschillende tijden ook, sommige ook Victoriaans.
0: Oh.
2: Dus een heel bont gezelschap van mensen.
0: Ja.
2: Ja. De hele Schans doet mee. We hebben ook Molen de Poelenburg, die draait vandaag ook. Die is niet altijd aan het draaien, dus dat is ook leuk. Dus zo is het ook een happening waar iedereen aan meedoet.
0: Ja, dat is een soort van uniek. Waarom draait hij niet zo vaak dan?
2: Nou, dat heeft ook met bemanning te maken. Dus er zijn een paar molens die continu open zijn, zoals de kat en het schaap. Mm. Deze die is bij speciale gelegenheden open. Dus ik vond het wel mooi dat dat zo gedaan is vanuit de Zaanse molen.
0: Je had het net ook even, dat viel me op, over een tollenmaker. Echt, de ouderwetse tol.
2: Edie van Essen is onze tollenmaker en die zetten wij neer. En kinderen die kunnen daar een tol laten maken. En we hebben bijvoorbeeld ook ambachten die we op uitkoop hebben. Dus je hebt mensen die huren een kraam, die verkopen spullen. Mm-hmm. De Edie die maakt de hele dag tollen voor kinderen, maar ook voor volwassenen. En die geven we dan mee. En dat is wel wat anders dan op je iPad spelen. Dus daar hebben we er ook nog wat mee.
0: Een kind van tegenwoordig helemaal niet weet wat een tol is. Dus die krijgt helemaal
2: geen kind, joh.
0: Dat is grappig. Ja, je weet nog wel, vroeger speelden we zeker met tollen en dat die nog worden gemaakt met de handen. Dat is natuurlijk helemaal mooi. Maar goed, dat is een van de dingen. Je hebt heel veel genoemd intussen. Ik denk dat je daar gewoon naartoe moet, hè. Is er ook weer die openlucht modeshow?
2: We hebben ook de Zaanse Kaper. Dus er is wel iets in de trant van de modeshow.
0: Oh,
2: inderdaad.
0: Dat is wel anders. Nee. Ik hou dingen door elkaar.
2: Oké.
0: Maar niet uit.
2: Ja, je zou die gezelschappen met zeg maar Victoriaanse stijl zo. Dat is eigenlijk een modeshow op zich. Want die mensen lopen dus allemaal in kostuums.
0: Kijk.
2: Alle toeristen die hier komen, die geen idee hebben, die vallen ook met de neus in de prijs. Want die zien echt wel mensen in kleding lopen.
0: Dat gebeurt hier allemaal, ja.
2: Ja.
0: Mooi. Op de Zaanse Schans, waar moeten we precies zijn? Want je moet natuurlijk ergens, is er een begin.
2: Het makkelijkste is Schansen 7 in te toetsen en navigatie of het Zaanse Museum aan te houden. Okay. Dat is de parkeerplaats bij de Zaanse Schans.
0: Kan het niet missen,
2: vanzelf. Nee.
0: Helemaal goed, Simon. Vandaag, vanaf hoe laat gaat dit festijn beginnen?
2: Nou, de kraampjes worden nu opgebouwd. Dus ik denk dat we met een half uur, drie kwartier wel klaar zijn. En tot nu of 4:05 zijn we in de lucht. Dus,
0: dat zeg ik vanaf 9:00, hè, dan staat het allemaal wel lekker klaar.
2: Ja.
0: Op de Zaanse Schans folkloredag, Simon, dankjewel. En heel veel plezier vandaag, hè?
2: Ja, en leuk dat je in de uitzending mag komen. Mag ik nog de groeten doen aan een trouwe luisteraar van jullie?
0: Nou, ja, mag. Ja.
2: Nee, Hans Mens. En dat is nog wel een leuke anekdote. Die is ook de accordeonist op de Zaanse Schans. Die staat vaak bij de molens. En die luistert altijd heel trouw naar jullie show. Dus,
0: Hans, zei je?
2: Hans, ja.
0: Ja, die kennen we wel. Hans Mets, zei je. Ja, toch?
2: Ja,
0: die kennen we. Nou, Hans, de groetjes.
2: En succes met de uitzending. Bedankt dat ik even mijn verhaal wil doen.
0: Doei. Bye.

0: Thinking About You.
1: De agenda.
2: Als je dat maar weet. Ik denk de hele tijd aan jou, want ik zit te denken, je zit thuis te vervelen en je moet erop uit voor de tips. Nee hoor, ik ben je natuurlijk helemaal niet aan het vervelen, maar er zitten wel leuke tips tussen. Donald, die belde ons zojuist. Donald, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen.
2: Ja, jij hebt vast een leuk tipje voor ons, of niet?
3: Ja, ik heb een heel leuk tipje.
2: Nou, kom maar op.
3: Dat is pas vanmorgen, hè? Dat is van zondag.
2: Ja, vanmorgen. Ja, zetten we er even bij. Want je zei van, jij moet er wel een beetje op tijd bij zijn. Anders is het morgen eigenlijk al te laat. Dus dan mag je...
3: Nou, het gaat om het leegwaterarrangement wat we doen. Dus in Schermerhorn. En dat begint dus bij de Grote Kerk. Ja, en dan gaan we daar dus... hebben een mooi gesprek over de prachtige ramen die daarin zitten. In die prachtige kerk. En dan gaan we dus, daarna gaan we door naar het rechthuisje. Mm-hmm. Dan krijg je uitleg. En dan gaan we door naar het kleinste huisje en dan gaan we nog een uurtje varen.
2: Het kleinste huisje van?
3: Van Schermerhorn.
2: Van Schermerhorn. Hoe klein is dat huisje?
3: Dat is een klein tuindershuisje. Ja. Wat jaren geleden weer opgeknapt is. En dat was eigenlijk een beetje monumentaal. En daar zie je echt de ouderwetse dingetjes op.
2: Oh, leuk.
3: Dus staan als we daar de kast open trekken, dan zeggen ze allemaal, oh ja, dat herken ik nog van vroeger.
2: Gewoon
3: hartstikke leuk. Ja. En we hebben bewust deze keer gekozen dat we dus in de grote kerk gaan beginnen. Omdat als het zonnetje opkomt, dan zie je die ramen mooi in het oosten. En dat schijnt zo verschrikkelijk mooi door.
2: Dat is mooi inderdaad. Ja.
3: Ja, dat is echt geweldig. En ik krijg een goede uitleg. En we beginnen eerst met een gratis kopje koffie.
2: En wat is daar bijzonder aan?
3: Nou, dat je in ieder geval dat je niet alles hoeft te kopen.
2: Oh zo, ja.
3: Ja, dus je krijgt 17,5 euro kost het hele arrangement. Mm-hmm. Nou, dan ben je ongeveer een uurtje of 4-5 per onderweg.
2: Oh, wauw.
3: Nou, en dan krijg je een heerlijke dag. En het wordt morgen lekker droog weer.
2: Nou, het is wel goed dat je het vandaag aankondigt, Donald. Want als het inderdaad 4-5 uur duurt, dan moet je wel even op voorbereiden. Want het is zo'n halve dag.
3: Ja. Ze mogen brood meenemen, hoor. Je mag in de hele brood kunnen eten. Ja.
2: Ja, dat is een heel arrangement, inderdaad. Wat kun je het beste doen als je hier gebruik van wil maken, Donald?
3: Nou, ik denk dat je het beste kan kijken naar de grote kerk van Schermerhorn. Mm-hmm. Schermer-agenda. Daar zie je in feite er alles op staan. Maar als het je nou niet helemaal uitkomt of je vindt het lastig, neem gewoon €17,50 mee. Ja, dan kan je gewoon afrekenen en dan kan je gewoon meevaren.
2: Oh, dus het kan nogal op het laatste moment
3: tot op het laatste moment. We hebben twee boten, dus we kunnen altijd aan de vlag.
2: Maar goed dat je het vandaag even aankondigt. Alvast vanaf hoe laat gaat dit allemaal van start?
3: Het liefst wel graag om 10:30 binnenkomen. Dan krijgen we koffie en dan beginnen we 10:45. Beginnen we over de kerk te praten.
2: Grotekerkschermerhorn.nl zeg ik nog even.
3: Schermerhorn, Oosteinde 2.
2: Met één O, niet horen, hè? Horn.
3: Nee, de horn. Ja, ja. De horn betekent hoek, hè?
2: Ja, precies. Maar misschien weten sommige mensen het niet. Je weet het niet, hè?
3: Nee.
2: Voor de zekerheid. Grotekerkschermerhorn.nl voor alle informatie. Morgen dus, dan ben je echt een heel dagje zo'n beetje onder de pannen.
3: Ben je lekker dagje bezig.
2: Nou, lekker toch?
3: Het wordt niet zo bloedheet. Nee. Dus het wordt glitterend weer.
2: Iets heel anders. Ik ga zo meteen bellen over een neoceum. Weet je wat dat is, Donald?
3: Nee, dat
2: zei ik ook even toen ik dat in de mailbox kreeg. Wat een neoceum, een museum. Ik snap het allemaal wel, maar gaan we straks wel even over bellen, dan horen we wat het is.
3: Misschien een lichtmuseum, neon.
2: Nou ja, nu je het zo zegt. Ik ga het straks wel even vragen. Ga je ook luisteren, Donald, naar de agenda nu?
3: Ja, ik luister mee.
2: Kun je meeluisteren? Oké.
3: Okay. Ja, ik hou de antenne uit.
2: Maar eerst even op morgen, dus grotekerkschermerhorn.nl voor alle informatie. Dankjewel, Donald.
1: Bel of stuur een WhatsApp-bericht naar 088 850 51 52. 088 850.

0: Neil Christian op NH en That's Nice.
1: De agenda.
2: NH.
0: Ja, er is al een vestiging geopend in Eindhoven, maar nu ook op het Waterloopplein in Amsterdam. Ik heb het over het Neoseum. Ja, hier is Bart Loosman, die weet er veel meer van. Bart, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Welkom in de agenda, de tips om erop uit te gaan. En ja, ik denk dat dit echt iets is ook om de kinderen mee te nemen, de kleinkinderen, nou ja, jezelf ook meeslepen, naar het Neoseum. Ik had het net al even in de uitzending over, maar dan mag jij dan uitleggen, Bart, wat is dat nou eigenlijk?
3: Ja, nou, het Neoseum is eigenlijk een plek waarin we jou meenemen op een hele bijzondere reis of een hele bijzondere expeditie. En dat doen we met VR, dat zo realistisch is dat je brein denkt dat het echt is en je dus echt ergens anders bent.
0: Virtual reality, even voor de mensen die denken VR, wat is dat? Nou, dat dus. Dan ga je met zo'n bril opstaan, Bart?
3: Ja, dus een bril en een headphones. En dan loop je vrij door meer dan 100 vierkante meter oppervlakte. Mm-hmm. En dan voelt het gewoon alsof je bijvoorbeeld helemaal in het oude Egypte bent. Oh. Dus dat jij door de woestijn loopt, door de oase, de nijlpaarden ziet en dan de tempels in loopt met een fakkel in je hand. Terwijl je dus Egyptische ontdekkingen doet.
0: Maar even praktisch gezien, dat is eigenlijk een ruimte met niks erin? Of hoe werkt dat?
3: Sorry, een router met niks erin?
0: De ruimte waar je in loopt, die 100 vierkante meter waar je het over had.
3: Ja, dat is een lege ruimte. En de grap is ook, je kijkt dan ook terug en iedereen zegt hetzelfde. Was ik in zo'n klein hokje, terwijl het meer dan 100 vierkante meter is. Ja. Maar voor je gevoel was je in uitgestrekte landschappen.
0: Goh. Ja, ik zeg, probeer me er iets bij voor te stellen zonder die bril op. Moet je nagaan, dat is best wel knap eigenlijk.
3: Ja.
0: Je hebt het nu over het oude Egypte. Of kun je ook kiezen dat je misschien iets anders wil?
3: Ja, we hebben nu in Amsterdam 3 belevingen. Voyage to the Pharaohs, dan nemen we je dus echt mee naar het oude Egypte. En dan ga je door verschillende locaties en steeds verder terug in de tijd. Dat je uiteindelijk 3000 jaar geleden in de tempels was zoals ze er toen uitzagen. Mm-hmm. Eentje door de ruimte, ga je naar nieuwe sterren, maak je een spacewalk, ontdek je nieuwe planeten. En een kunstgalerij, waarbij je eigenlijk een soort van reis maakt langs virtuele kunst. Door verschillende bijzondere locaties.
0: En die kunst, bijvoorbeeld, is dat ook echte kunst die we herkennen of is dat gewoon onzin?
3: Het is een beetje gemixt. Het mooie van diepte is dat wij dus ook schilderijen hebben die in de diepte zijn. Dus dat je niet zo'n plat schilderij hebt, maar eentje die helemaal bijna als een soort van kijkdoos is.
0: Zo'n 3D-achtige toestand.
3: Precies.
0: Nou, maar dan moet je dan echt kiezen tussen die drie? Of mag je ze ik doe ze gewoon even lekker alle drie?
3: Wij zien best wel veel mensen binnenkomen, zeker in Amsterdam, die zeggen van ik wil ze eigenlijk gewoon alle drie doen. Oh. Maar ook in Eindhoven komen er soms mensen terug die wel 3 of 4 keer al geweest zijn. En zeggen ik wilde in Egypte die kamer nog beter bekijken of dit. Of ik had dat nog gemist.
0: Mooi.
3: Ja.
0: En doen jullie ook iets met geur of zo erbij of is die beleving niet?
3: Dat gesprek had ik gisteren toevallig. Momenteel hebben wij dus audiovisueel, dus wat je ziet en wat je hoort. Dat is al wel zo sterk dat je merkt dat je rest van je lichaam een placebo-effect erop heeft.
0: Oh ja, je gaat dat ruiken terwijl je het niet ruikt.
3: Nou ja, in elk geval voelen. Terwijl het niet echt. We hadden gisteren een persoon die kwam terug en die zei: ik heb 5 dagen wakker gelegen, want ik ben ervan overtuigd dat jullie mij op een rijdend platform hebben gezet. En dan zei hij: nee meneer, kijk er maar naar binnen. Het is gewoon een kale ruimte. Maar hij zei: mijn hele lichaam zei tegen mij: ik beweeg, ik ga voorwaarts.
0: Ja, bijzonder dit. Nou ja, het is weer zo'n, ik zeg het heel vaak in de agenda, je moet er gewoon naartoe gaan. Maar goed, daar heb je op nu wel een tipje meegekregen. Als je thuis zit te luisteren, ik wil eens even iets anders doen. Het is nog binnen ook, dus de weersomstandigheden maken niks uit, hè? Ja. Bart?
3: Nee, klopt.
0: Nee. Daar kun je gewoon naartoe. In Eindhoven hebben jullie al zo'n vestiging geopend. Dat is blijkbaar een succes, want nu zit je gewoon op het Waterloopplein. Dat is natuurlijk wel even een A-locatie, hè?
3: Ja, daar zijn we heel erg blij mee. Ja, bereikbaarheid vinden wij belangrijk. Mensen combineren ook vaak onze reizen, zijn 20 minuten. Dus we vinden het belangrijk dat we bereikbaar zijn en het leuk te combineren met een drankje of even de stad in.
0: Precies.
3: En daar was deze locatie heel geschikt voor.
0: Op het Waterloopplein 6B in Amsterdam vind je vanaf nu het Neoseum. En dan kun je daar 7 dagen in de week terecht?
3: Momenteel 4 dagen en dat schalen wij op naarmate wij meer en meer bezoekers krijgen. Maar wij garanderen iedereen altijd een plekje.
0: Nou, ik vind het wel een origineel iets. Ik dacht, ik kom eens iets nieuws tegen. Laat ik daar eens een keer over praten in de agenda.
3: Ja, kom ik hier langs, zou ik zeggen.
0: Ja, gaan we zeker doen. En de website nog even noemen op het eind, als je wil.
3: Neoseum.com of neoseum.nl, Neoseum Amsterdam in Google. Ja. We zijn het enige Neoseum in de wereld.
0: Nou, daar kom je dan wel uit. Ja. Dankjewel Bart, leuk dat je ons even meenam naar bijvoorbeeld Oude Egypte. En de sterren kun je natuurlijk ook bekijken vanuit het ruimtestation. Ja. Ik wens je een hele fijne, mooie, gezellige zaterdag verder.
3: Dankjewel.

0: Deze Vicky Sue Robinson houdt wel van een beetje percussie. Dat hoorden we ook in het liedje. Turn the beat around, zo heet het. Hier in de agenda op NH.
1: NH.
2: De agenda.
0: Nou, dat zei ik. Yvonne, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Marcel.
0: Ja, het is zo'n ochtend dat het... het loopt eigenlijk best wel lekker, want er zitten best wel al wat tips in de agenda. En de mensen kunnen er ook nog bij weer een tipje op het welbekende nummer 088-850-5152. Maar we gaan eerst even ruim baan maken voor de keramisten in de Rijp. De grote kerk in de Rijp, hè, Yvonne?
3: Ja, dat klopt, ja. Daar exposeren vandaag en morgen ruim 15 keramisten... En dat is echt de moeite waard om te gaan bezoeken.
0: Ja, en jij bent er zelf een van, neem ik dan maar aan, Yvonne?
3: Deze keer niet, want ik ben mijn moeder aan het verhuizen.
0: Oh, je kan daar zelf even niet meedoen.
3: Nee, helaas.
0: Maar je maakt zelf ook wel keramiek, toch?
3: Ik maak zelf ook keramiek, ja. Ja. Volgende keer ben ik er weer bij, maar genoeg vandaag te zien.
0: Precies, want wat we kunnen allemaal zo een beetje verwachten. Kun je ons een beetje meenemen daarin?
3: Jazeker. Er zijn heel veel beelden te zien. Beelden ook met een knipoog. Dus echt grappige beelden. Moderne keramiek met porselein. Met onder andere goudlusten daarin. Sieraden zijn er. Heel veel dierensculpturen. Konijnen, paarden, vogels. Wat ik zelf ook heel erg mooi vind, dat zijn de speciale stooktechnieken die dus te zien zijn, zoals raku en zeggarvrijing. Dat geeft hele mooie aardetinten op moderne sculpturen. Handgemaakte unica, doosobjecten, borstbeelden, keramiek met poëzie. Ja, er is echt heel veel te zien. Ja, echt de moeite waard om te gaan kijken.
0: En is keramiek altijd, dat weet ik niet hoor, ik vraag maar, ik ben ook maar dom. Is er altijd iets op een vaas of op een kopje, dat soort dingen? Of kan het ook op een andere manier?
3: Nou, het kan ook echt wel veel breder zijn. Hoe vazen en kopjes, die ken je natuurlijk wel vanuit het gebruikskeramiek. Maar ja, er wordt ook echt heel veel sculpturen gemaakt van keramiek. Dus echt kunst. Ja, borstbeelden. Die beelden met een knipoog bijvoorbeeld, dat zijn echt losstaande objecten die je gewoon voor te sieren en om echt van te genieten in huis kan zetten. Dus het zijn echt kunst. Veel van de keramisten exposeren ook bijvoorbeeld bij de kunstuitleen in Alkmaar en omgeving. Dus het is heel breed wat dat betreft.
0: En waar gaat jouw voorkeur naar uit? Heb je een bepaalde stijl of waar je van geniet qua kleuren, combinaties? Of maakt het zomaar niet zoveel uit?
3: Ik hou heel erg wel van aardetinten. En dat is bijvoorbeeld van Jetty van der Zwet. Die doet die zeggarvrijing. Ik ben zelf ook gek van de beelden met het knipoog van Rexo Stoop. Ja, dat zijn echt hele mooie gemaakte beelden, maar ook met knipoog. Dus ook echt wel heel grappig.
0: Maar hoe doe je dat? Want zeg maar, humor moet dan uit zo'n beeld spreken, maar ik kan me er niks bij voorstellen.
3: Je moet het gewoon komen.
0: Ja, gaan we weer. Ja, natuurlijk.
3: Nou, hij heeft bijvoorbeeld Houtijn en vrouwen die vanuit zijn jeugd zeg maar geïnspireerd. Ja, echt vrouwen die je aankijken dat je denkt van wat wil je nou eigenlijk van me? Het roept ook wel wat op, weet je. Je ziet heel veel keramiek die echt kunst is, die ook wat oproept, die een interactie aangaat met de kijker. En dat vind ik altijd wel mooi als dat gebeurt.
0: Ja, zoals je het vertelde, word ik in ieder geval enthousiast. En als ik enthousiast word, zijn er altijd wel een paar mensen die meeluisteren die dat ook zijn.
3: Dat hoop ik.
0: Ja, dat weet je niet natuurlijk, inderdaad. Je weet niet, als je ervan houdt, dan is het leuk om even te kijken. Nou, misschien juist ook wel als je nu een beetje bedenkt, weet ik niet. Juist gaan misschien wel eens een keertje. Wat dacht je daarvan?
3: Ja, het is het weer er wel naar, zeg maar, om eventjes gewoon...
0: Even iets anders.
3: Even wat anders. Ja, en het is heel gevarieerd. De expositie is echt heel gevarieerd. En er is ook nog een loterij, dus dat is ook heel leuk natuurlijk voor mensen die daar aan mee willen doen. Ja, en ik vind die variatie die in de Rijp te zien is, vind ik eigenlijk het mooie van deze expositie.
0: Ja, nu wil ik het eigenlijk nog hebben over die loterij, maar goed, laat dat maar even voor wat het is. Laten we gewoon die kant op gaan, naar de grote kerk in de Rijp, daar moeten we zijn. Vanaf hoe laat mogen we daar binnen?
3: Het is vandaag en morgen vanaf 11 uur tot 5 uur.
0: Morgen en vandaag dus ook vanaf 11 uur tot 5 uur in de grote kerk in de Rijp. Deze keramisten staan er allemaal. Je kunt dat werk natuurlijk gewoon aanschaffen. Als je wil, hoeft niet hè.
3: En of in gesprek gaan met de keramisten, want er zijn er heel veel aanwezig. Dus dat is ook leuk.
0: Hoe leuk is dat?
3: Nou,
0: ik vind het een hele leuke tip.
3: Dankjewel.
0: Dankjewel dat je het even wilde melden. Succes met verhuizen. Ging je vandaag, wat zei je nou?
3: Ja, klopt. Ik ben met mijn moeder bezig aan het verhuizen.
0: Nou, heel veel succes daarbij.
3: Dankjewel. Fijne

0: Mooi, hè? Anja die stuurde een appje. Weer een mooi lied met een mooie stem gezongen. Nou, Anja, dat was Bruno Mars dus. En het liedje heette Risk It All. En het was inderdaad een mooi lied. Eerste uurtje agenda zit erop. Wees niet getreurd, dames en heren. Er is er nog een uur agenda te goed. En nou, dan mag je zo meteen lekker naar luisteren. Er zijn ook nog wat voicemailtjes binnengekomen. Die zal ik ook even behandelen. En je kunt natuurlijk een voicemail inspreken als je iets organiseert vandaag. Op 088-8-505-707. Dat is 088-8-505-707. Spreek maximaal een minuutje in. En je komt hier in de uitzending in de agenda. En dan komen er duizenden mensen op je evenement af. Nou, dat weet ik niet. Maar er komen in ieder geval mensen op af. Want dan moet je wel iets leuks organiseren. Ik spreek je straks in de tweede uur van de agenda. Kop je koffie erbij? Ja, tot zo. Lekker hoor. Ik had wel zin.
1: NH Sportcafé met Leo Driessen.
2: Luister, mijn dochter. En dan neem ik altijd op.
3: Ja, natuurlijk.
2: Hij schuit. Ja, waar ben jij? Waar ben ik zaterdagmorgens?
1: Leo Driessen in
4: NH Sportcafé.
5: Ook als podcast.
1: Straks om 10 uur bij NH.
6: Dat laatje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
7: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
8: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
9: Dus het maken van staal wordt schoner.
10: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
11: Maar moet dat dan in Nederland?
12: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
7: En wat levert dat dan op?
10: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
7: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
13: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
14: Wil je er echt even tussenuit? Kom slenteren en mensen kijken op de bazaar.
6: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
14: Ontdek de parel van Noord-Holland. Met honderden outlets, boutiques en markten is de Bazaar het meest afwisselende winkelgebied van Europa. Er zijn producten en gerechten uit meer dan 50 culturen. De Bazaar. Shop, eet en word verrast.
15: Ik doe het voor gezonde nieren.
16: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
17: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
18: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
19: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
0: Tuurlijk wel!
19: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
18: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
19: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
20: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
21: Hey ondernemer, hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
20: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
3: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
4: Ik ben Carina en ik kom uit Tuitjehoren.
5: Ik ben Gloria uit Amsterdam.
22: Ik ben Nicola en ik kom uit Laren.
23: Ik ben Margriet uit Schaarsen.
24: Ik ben Jaap uit Haarlem, Schalkwijk.
25: Thuis in heel Noord-Holland.
26: Het is 9 uur, Katrien Straatman met het NOS-journaal. Het dodental van de aardbeving in Indonesië ligt inmiddels op 20. En het aantal kan nog oplopen, omdat er ook nog mensen onder het puin liggen. De beving was vannacht voor de kust van het eiland Flores en had een kracht van 7,7. Onder meer de grootste stad, Maumere, werd zwaar getroffen. Daar stortte een deel van een havengebouw in. Passagiers die zaten te wachten raakten bedolven onder het puin. Langs de kust gold eerst een tsunami-waarschuwing, maar die is weer ingetrokken. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij de straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied wil maken. Hij wil dat na afloop van de oorlog met Iran regelen, zei hij tijdens een toespraak op een politieacademie. Trump zei ook dat de VS de zeestraat feitelijk al in handen heeft vanwege de Amerikaanse maritieme blokkade die schepen van Iran tegenhoudt. Maandag dreigt een staakt het vuren van 60 dagen af te lopen zonder zicht op een vredesakkoord. Miljoenen Britten hebben een bericht op hun telefoon gekregen vanwege het risico op natuurbranden. Het is de eerste keer dat de Britse regering deze maatregel zo groot inzet. Er woeden op dit moment in het Verenigd Koninkrijk 37 branden. Ook op het Europese continent zijn er veel natuurbranden door hoge temperaturen en extreme droogte. Botik van de Zandschulp heeft op het tennistoernooi van Cincinnati de tweede ronde bereikt. Hij won in 2 sets van zijn tegenstander uit Kazachstan. Van de Zandschulp zou eigenlijk tegen Talon Griekspoor spelen, maar die meldde zich vlak af van tevoren af met een buikspierblessure. Jesper de Jong bleef steken in de eerste ronde. Hij ging onderuit tegen de Amerikaan Alex Michelson. Het Masters toernooi in Cincinnati wordt gezien als laatste grote test voor de US Open die eind deze maand begint. Het weer, zon en wolken, maar vooral in het westen en noorden regent het nu en dan. Vanmiddag is er meer ruimte voor de zon en het is nog steeds vrij warm met 24 tot 32 graden. Morgen ook zon en wolken, maar meest droog en dan wat koeler. Dit was het NOS-journaal.
27: Dit is een uittip.
28: Gezellig filmkijken onder de sterren? Filmhuis Alkmaar organiseert van 12 tot en met 16 augustus... Stuntset Cinema bij Ten Westen. Met 4 geweldige roadmovies op het programma. Tickets koop je via filmhuisalkmaar.nl.
27: Dit was een uittip.
29: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
30: In het echte Amsterdam is er Kema Vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Let op! De hele maand augustus varkensbraadworsten 7,99 per kilo. Kijk op kemavlees.nl.
31: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
32: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
33: Mam, waar is mijn zwemband?
34: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
35: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
36: Geeft ruimte.
3: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
35: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
37: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
0: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah! Mam?
1: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
37: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
1: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
2: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
6: Drie sterren slot.
2: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
7: De agenda.

0: Paul Simon op NH en het liedje heet Kodachrome.
1: De agenda.
0: En daar zit je in de agenda 9 minuten over 9 bijna. Mooi hè, om dat te zeggen, maar dat is het ook echt. De tips om erop uit te gaan op deze 15 augustus 2026. En dan met een dag iets meer regen zou er voorbij kunnen komen. Vraag ik zo meteen wel aan Jan Visser. Maar het is ook wel even lekker hè, dat die temperaturen een beetje gezakt zijn. Want als je er dan op uitgaat, dan is het ook wel lekker om gewoon te kunnen bewegen zonder dat je kletsnat wordt van de zweet. Maar dan word je nu misschien wat natter van de regen. Horen we zo meteen wel. Eens even zien, wat hebben we allemaal in de agenda? Ja, straks ga ik over iets bellen waarvan ik denk dat het misschien al vol zit. En ik dacht juist, ik ga vandaag bellen, want het is morgen. Waar heeft hij het over? Ja. De keuken van Hilversum, daar gaat het over. Hoe dat zit, dat ga ik zo meteen wel samen met jou uitzoeken. Dan horen we wel waar het schip strandt. En dan is er nog de laatste literaire wandeling dit seizoen. En dat is ook morgen, maar dan moet je je voor aanmelden. Dus ik dacht, nou weet je, dat doe ik het gewoon vandaag. En waar is dat dan? In Groet. Groeten uit Groet. En er komen nog wat voicemailtjes binnen. Verder zie ik nog een braderie in Hoofddorp. Nou, dat is ook altijd leuk, gewoon een braderietje meepikken. En er is een wildplukwandeling in Castricum. En de rest

0: Marcel. Dat wordt op Texel 22 graden. En in het Gooi nog net 25 graden, wellicht 26. Een beetje afhankelijk van de zon. En de wind die waait vandaag uit het noorden en is matig aan de kust, later vanmiddag vrij krachtig. Nou, morgen dan profiteren we van rug van hoge druk. Koufront trekt dan langzaam over ons land, maar wordt door die rug van hoge druk gedeactiveerd, zou je kunnen zeggen. Dus het blijft morgen vrijwel overal droog. We hebben wat wolkenvelden, maar ook zonneschijn. En de temperatuur die komt uit op zo'n 23 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. Ja, en dan volgende week, Marcel, maandag nog droog weer. En daarna dan krijgen we toch voor iedere dag te maken met buien die soms van onweer vergezeld kunnen gaan. En als alles op de goede plaats valt, kan ook het zeewater een belangrijke bijdrage leveren. En als dat gebeurt, de warmte van het zeewater, dan kunnen er grote hoeveelheden neerslag vallen.
1: Ja, nou, dat is wel even nodig. Ik denk dat we het nog niet redden dan. Dan mag er nog wel meer bij qua neerslag. Maar goed.
0: Ja, maar het begin is er.
1: Het begin is er, ja. Ja, ik hoorde vanmorgen inderdaad ook al een onweersklapje toen ik de deur uitstapte. Dus we gaan die kant op. Nou, dat is wel even nodig. Dankjewel, Jan, en tot morgen.
0: Ja, tot morgen.
2: De agenda. Bel of stuur een WhatsApp-bericht naar 088.

0: Boston staat even goed op de kaart de afgelopen tijd door deze hit van Stella Lefty. Want het heet inderdaad Boston.
1: De agenda.
0: Dan krijg je dat 9:15 in de agenda. En we gaan naar iets toe wat zich nog lang niet afspeelt. Dat doen we normaal nooit in de agenda, dat weet je. Hè? Want het is altijd voor vandaag of morgen of voor de komende dagen. Maar nu iets voor de pas over een paar weken zelfs volgens mij. Herman, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: We gaan het hebben over de 5e editie Open 35. En dat wordt op zaterdag 29 augustus, dames en heren, om 12 uur afgetrapt met de keuken van Hilversum. En er kunnen 600 Hilversummers genieten van een lunch op het Marktplein, hè?
2: Dat, zo is het, ja.
0: Ongelooflijk eigenlijk. Dat duurt nog even 29 augustus. Dus ik dacht heel netjes van de week, laten we alvast gaan bellen. Dan kunnen mensen zich ervoor in.

0: schrijven, hebben ze nog even de tijd. Maar Herman, hoe zit het nu in elkaar? Wat is er gebeurd?
1: Ja, het is de derde keer dat we deze lunch ook organiseren als aftrap van Open 035. Maar niet eerder waren de inschrijvingen zo snel vol. Dat was echt binnen 5 dagen gebeurd dit jaar.
0: Ongelooflijk, dus het is eigenlijk al vol, maar...
1: Ja, inderdaad, maar, want we wisten dat we ook bij jullie in uitzending mochten komen. En het is natuurlijk dan een beetje jammer als mensen niet meer zouden kunnen inschrijven. Dus we hebben samen met Hilversum Marketing nog een winactie opgezet. Dat we nog een aantal kaarten, we hebben er gewoon wat stoeltjes bij gezet. En mensen, als ze de socials gaan volgen van Hilversum Marketing, dan wel van Open 035, dan komt de oproep voorbij om je aan te melden en kans te maken op echt een van de laatste stoeltjes.
0: Ja, want wat gaat er nou precies gebeuren? Want er zitten nog een hoop mensen te luisteren en denken, ja, oké, wat krijg ik daarvoor terug? Wat gaat er gebeuren?
1: Dat is een hele goeie. Het is ooit ontstaan om de rijkdom, zeg maar, van Hilversum te laten zien. Er wonen meer dan 35 nationaliteiten in Hilversum. En die hebben over het algemeen hun eigen keukens ook natuurlijk, wat ze eten. En wat is er mooier dan samen te eten met elkaar en elkaar op die manier te ontmoeten, elkaar te leren kennen. Open te staan voor de culturen van andere mensen.
0: Ja, dus koken en eten verbindt, hè, zou je dan kunnen zeggen. Het is dus in een vorm van een gratis lunch, hè, helemaal voor niks. En dat hebben we dan een aantal Hilversummers gemaakt, hè, die lunch. Dus wat je zegt, iedereen komt met wat aandragen, of hoe werkt het?
1: Ja, nou, met name, we hebben elk jaar benaderen we al die verschillende culturen, landen. En dit jaar hebben we onder andere Ethiopië, Bolivia, Afghanistan, Turkije en Syrië. En die gemeenschappen die maken dan inderdaad allemaal lekkere hapjes. En die nemen ook een deel van hun achterban mee. Zodat er inderdaad echt een fantastische mengelmoes van verschillende culturen en achtergronden van Hilversummers op het marktplein.
0: Ik ruik het al, Herman, al die geuren door elkaar. Ik krijg nu al trek van, terwijl het helemaal nog niet aan de orde is. Het wordt dus allemaal buiten opgegeten op het marktplein. Dus ongeveer 600 mensen schuiven dan aan, hè, Herman?
1: Klopt. Ja,
0: dat is een hoop. Dan moet je een hoop koken, inderdaad. En dat is het dus pas, even voor de duidelijkheid, zaterdag 29 augustus. En nu zeg jij van, ja, het is in principe vol, maar via de socials van jullie, dus Open 035, zijn er nog een aantal kaarten beschikbaar.
1: Klopt.
0: En hoe werkt dat dan? Gewoon volgen, hoe werkt dat dan?
1: Ja, ga de Facebookpagina volgen van Open 035 of Instagram. Of die van Live Hilversum. Dat is de pagina van Hilversum Marketing. Mm-hmm. En daar komt een deze dagen de oproep op om een kans te maken op een van die plekjes.
0: Ja, en het leuke is dat je niet alleen eten, maar het is ook live muziek, hè?
1: Er is ook nog live muziek bij, inderdaad. Vanuit een aantal AZC's, asielzoekerscentra, zijn er een aantal jonge artiesten die ook weer vanuit hun cultuur muziek brengen tijdens de lunch.
0: Ja, eigenlijk zou het zo moeten zijn als je bijvoorbeeld iets opgediend krijgt uit Afghanistan, dat je dan ook die muziek erbij hoort. Of is dat een beetje idioot?
1: Ja, we gaan kijken ongeveer. Of dat een beetje te matchen, want die keuken is er.
0: Het eten is gemengd en de muzikaal is het ook gemengd. Dus in principe zit het vol, maar wat je al zei, als je de socials volgt, dan kun je nog kaarten binnen harken, om het zo maar even oneerbiedig te zeggen. Want het is allemaal gratis.
1: En naast de keuken gaan we natuurlijk de hele dag ook nog door met heel veel verschillende activiteiten. S'avonds nog een optreden van het Radio Philharmonisch Orkest. Een kwart over 8 is dat. Dus mensen die dan misschien geen plekje bij de lunch kunnen krijgen, zijn ook van harte welkom, want alle activiteiten de hele dag zijn gratis.
0: Nou, er is genoeg te doen daar. Keukenvanhilversum.nl voor al informatie. Is dat handig, Herman, om het nog even te noemen?
1: Ja, zeker. Hartstikke goed.
0: De keukenvanhilversum.nl voor alle informatie. Pas zaterdag 29 augustus, maar dan weet je het nu alvast. Kun je het in je agenda zetten. Herman, dank je wel.

0: Uit de oude doos is toch wel lekker, hè? Mango Cherry was dat en In the Summertime op NH in de agenda. Het is bijna 9:30 en je weet wat er gaat gebeuren. Vanaf 10:00, hè? Het NH Radio Sportcafé live op de radio. Met Leo Dries aan het hoofd van de tafel. Leo, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ben je blij dat het een beetje afgekoeld is?
1: Nou, wij zitten hier nog in de weet je, dat blijft hangen in een
0: oude
1: gebouw. Blijft het hangen, hè?
0: Ja, dat blijft hangen.
1: Ja. Wat heb ik nou meegenomen? Hier, kun je het horen?
0: Een airco, een dingetje, hoe heet zo'n ding? Een bladblazer. Nee, weet zo'n
1: ja,
0: ding.
1: Bladblazer.
0: Je hebt een bladblazer meegenomen.
1: Ja, dat betekent wel dat...
0: Ja?
1: Dat onze medewerkers een deur verderop zijn geblazen.
0: Oh.
1: En alle slagroom van het gebak af is.
0: Ja.
1: En Cora zelfs het pad niet gehaald heeft tot nu toe.
0: En de mosselen zijn uit de pan, ja.
1: Ja, maar Cora die komt wel de uitslagen doen.
0: Oh, toch wel, hè?
1: Die werken.
0: Oei.
1: Ja.
0: Oké.
1: Okay. Ja. Nou, die werkt er wel, Arend.
0: Ja.
1: Nina. Nou, daar zijn we heel blij mee.
0: Oh, Nina is er, maar Cora komt ook. Oké, okay, zo. Ja.
1: Nou ja, Cora die komt dan de uitslagen.
0: Alleen de uitslagen doen en dan weer weg.
1: Nou, we gaan even doen bewaking bij de deur, dus we zien wel.
0: Kijk of ze erin komt.
1: Even. Ja, we gaan het natuurlijk hebben over de nationale kampioenschappen. Open nationale kampioenschappen Punniken. Dit weekend zijn de voorrondes, hè?
0: Ja, in Nieuwe Niedorp.
1: Kwalificatierondes zijn dit weekend.
0: Ja.
1: Zeer teleurstellende resultaten tot nu toe. U hoort mijn stem van Michiel Blijman. Ja. Maar ja, daar wordt het dadelijk meer over. Er zullen klappen vallen, denk ik. Nou, uiteraard de column van Bert Dijkstra. Michael van Praag is er ook. We hebben Leon Anoké. Dat is de voorzitter, directeur van Telstar. Dat vorige week zo geweldig won van NEC.
0: Ja, toch, hè? Netjes.
1: En gisteravond ook een wedstrijd gespeeld.
0: Ja.
1: Waarover laten
0: we het? We het even niet over hebben.
1: Nee, dat even niet okay. Over hebben.
0: Nee, die drukken we weg. Oké, okay, ja.
1: Nou, en het WK hockey begint, hè?
0: Ja, begint het?
1: Ja.
0: Ik hoorde het net van jou.
1: Om 10:00 al hier om de hoek. Beginnen ze al te rammen te beuken.
0: Oké.
1: Okay. Nee, vanmiddag spelen de vrouwen en de mannen. Maar daarom hebben we hier ook, en mede daarom, want ook om andere redenen. Maar Tom van het Hek, de 221 interlands, 106 doelpunten. Tegenwoordig is hij voorzitter van de Nederlandse Sportraad. Dus in alle opzichten een uitstekende gast.
0: Uitstekende gast hier. Daar
1: kan ik heel blij mee zijn. Nou, en Hedwiges Maduro, die kan wat vertellen over de link tussen de nieuwe bondscoach, het Spaanse voetbal en het Nederlands voetbal. En hoe Xavi dat dan allemaal aan elkaar moet gaan breiden. En...
0: tekst en uitleg wordt dat, de duiding.
1: Tekst en uitleg, is dat niet een mooie titel voor een...
0: radioprogramma.
1: Voor een radioprogramma.
0: Ja, op zondag misschien leuk. Nou ja.
1: Ja, dat lijkt me leuk. Ja, goed idee. Hey, heb je nog een muziekje of wat?
0: Jawel.
1: Weet je dat we hebben ook een technicus. Die staat op zijn handen in zijn zij.
0: En waarom eigenlijk? Ja, ik ook
1: waar
0: trouwens.
1: Waar gaat dat werk?
0: Ik ga ook even wat doen.
1: Wil je nog weten? Mag nog één ding. Wil je nog weten of het gedicht van Arend er is? Wil je dat weten?
0: Nee. Okay. Niet te weten. Nee, ga ik wel gewoon vanuit dat het er is. He?
1: Ja.
0: Het is er altijd, daar gaan we vanuit. We gaan om 10:00 gewoon luisteren. We blijven luisteren. Daar komt het eigenlijk op neer. Sportcafeetje.
1: Heel oeuvre is het.
0: Leuk hoor. Ja, nee, ja. De dichtvorm in de boeken komt nog, toch? Of een boek in dichtvorm.
1: Ja, en een sequel en een serie en een boek.
0: Netflix-serie.
1: Ja, en een voorloper op het boek en een naloper op het boek.
0: Wat een lawaai opeens. Komt er een vliegtuig over, Leo?
1: Ja, ik hoop wel over, ja.
0: Jeugdneuzig. Wat is dit, joh?
1: Ja, ik moet even bijsturen.
0: We gaan zo meteen luisteren of jullie er nog zijn.
1: Zeker.
0: Doei. Succes, hè?
1: Ja, ook een beetje carrière.
0: Ja, nou, dat wordt even lastig.

0: Dit is de voicemail van de agenda. U heeft één nieuw bericht.
1: Goedemorgen. Vandaag en morgen is het weer nazomeren in winkel. Samen met mijn vader Peter Leguit exposeer ik prachtige landschappen, portretten, macro- en architectuurfoto's. Van 10 tot 5 bent u van harte welkom op de Tulpappel 29 in winkel op locatie 71. Toegang is gratis, ingang is achterom. Kom gezellig langs, we zien u graag.

0: Ja, de temperaturen zakken en meteen tijd voor hete chocolademelk. Hot Chocolate was dat op NH en het liedje heet Girl Crazy. Eens even zien, de voicemail. Ja, daar komen nog wat berichtjes op binnen. Maar daar kan altijd meer bij op 088-8505-707. Dan, nou ja, als je iets organiseert vandaag, spreek je daar een stukje in. Maximaal een minuut en dan zenden we dat hier op de radio uit. En van de zomer, dus de afgelopen weken, was het wat rustiger op de voicemail. Dat is altijd zo. Maar ik denk dat het vanaf nu en vanaf eind augustus en begin september weer helemaal vol loopt. Op 088-8505-707. Eens even luisteren wat er nu op staat.
1: Dit is de voicemail van de agenda. U heeft één nieuw bericht.
2: Mijn naam is Leger Jonk van Museum en Beeldentuin Nick Jonk. Wij willen hierbij attenderen op het concert van Ad van der Veen met Kersten de Ligny op zaterdag 15 augustus om 16 uur in Museum Nick Jonk in Grootschermer. Ad en Kersten zullen worden bijgestaan door Timon van Heert op bas en Jan-Erik Hoeven op pedalsteel. Ad van der Veen is een van Nederlands beste singer-songwriters en gaf reeds 35 albums uit. In Museum Nick Jonk treedt hij al 20 jaar jaarlijks op met aan zijn zijden zijn vrouw Kersten de Ligny, die beschikt over een hemelse stem. Dat Ad van der Veen een geweldige muzikant en liedjeschrijver is, blijkt wel uit het feit dat de grote Van Morrison hem in zijn voorprogramma vroeg voor een optreden op Paleis Soestdijk. Ad van der Veen is tevens samen met zijn vrouw Kersten de meest fantastische vertolker van de prachtige song If You Needed Me van Townes van Zandt, welke hij opnam op het geliefde eiland Samos met zijn vriend Dimos. De entree voor het optreden van Ad van der Veen in Museum Nick Jonk bedraagt €25... en dat is inclusief koffie met Schermerkoek, bezichtiging van het museum, beeldentuin en atelier Nick Jonk. Reserveren kan via info@nickjonk.nl of telefonisch 06-533-255-69. Tevens is er een grote overzichttentoonstelling van beelden, schilderijen, zeefdrukken, keramiek, aquarellen, tekeningen, sieraden, glas van Nick Jonk te bezichtigen.

0: je een liedje vaak hoort op de radio, dan is het een hit. Ja, dat is dit, mag je wel zeggen. Shanna Spiro en Material Lover was dat.
1: NH. De agenda.
0: En daar luister je naar, gelukkig maar, dat je naar NH luistert. Ik zou gewoon de hele dag blijven luisteren, want dat gaat allemaal maar door. En dat klinkt allemaal fantastisch. Zometeen bijvoorbeeld om 10 uur het NH Sportcafé. Dat is ook een iconisch programma. En als je daar niet van houdt, blijf je ook gewoon luisteren. Dan komt het vanzelf allemaal wel weer goed, hoor. Eens even zien, wat hebben we? Oh ja, natuurlijk. Ik heb Kees de Bakker aan de lijn. Kees, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, ik doe alsof ik je vergeten ben, maar dat is natuurlijk helemaal niet zo. Nee hoor, ik vind het fijn dat je aan de lijn hangt. Want dan kunnen wij het hebben over de laatste literaire wandeling dit seizoen. En dat is even niet voor vandaag, maar wel voor morgen. Maar dan moet je je voor aanmelden. Dus ik dacht, dan bel ik vandaag even.
2: Ja, dat is heel goed. Je bent op tijd. Dus,
0: Ja, en die wandeling die gaat door Groet.
2: Ja, die begint om 11 uur vanaf camping Eldorado. En dan gaan we langs de huizen van een aantal bekende Nederlandse schrijvers. En ja, we hebben het vooral over het verleden. Hè. Dus John Redeker, dat was een architect, of een beeldhouwer. Chris van Geel, Annie en Jan Romeijn. Maar ook Karel van der Vreven, de broer van Gerard. Die had een huisje hier. Nou, en zo gaan we dus een aantal huizen passeren we. En die wandeling duurt ongeveer 2 uur.
0: Ja, het is wel vrij specifiek, dus mensen moeten wel een beetje weten. En al die namen die je net noemde, er moet wel ergens een belletje gaan rinkelen. Anders denk je van, ja, dat zegt men
2: ja,
0: niet.
2: Ja, maar bij elk huis vertel ik ook natuurlijk iets over de achtergrond van de mensen. Okay. Dus kijk, heel veel mensen kennen natuurlijk de familie Brussen. Peter en Jan Brussen, maar ook Kees Brussen, de acteur. Ja. Maar toch zijn er natuurlijk wel van oudere generatie. Dus dan moet je dat wel even plaatsen, zou ik maar zeggen.
0: Ja, nou ja, en de andere kant denk ik ook weer, nu je dat zegt, luister ook een hoop mensen die juist wel van die generatie zijn en juist wel een belletje gaan rinkelen en daar meer over willen weten. Nou, dan zit je
2: dat is ook wel een beetje de doelgroep van de meeste mensen. Precies. Die komen. Hè? Die weten al van tevoren over wie we het gaan hebben. Ja. En men heeft geen idee van wat er hier aan de kusten allemaal gebeurt, behalve dan zeg maar het strand en de duinen en vooral de belangrijke dennenbossen die we hier hebben, Schorrelse duinen. Ja. Maar ook de culturele kant, want Groet is eigenlijk qua activiteit nog belangrijker dan Bergen. Hè? De Bergen heeft al de naam van het grote kunstdorp.
0: Dat klopt. Ja.
2: Maar de kunst gebeurt gewoon hier in Groet.
0: Het komt allemaal uit Groet uiteindelijk. Kees, hoe weet jij dit allemaal? Want hoe kom je aan deze informatie?
2: Ik woon hier nu bijna 30 jaar. En daarvoor nog 15 jaar in Schorrel. Ik kom oorspronkelijk uit Alkmaar. Maar je groeit daarin, zeg maar. Hè? En dan op een gegeven moment zie je ook de schildershuizen van Piet Wiegman of van Dirk Trap of van Harry Kuiten. En dan zie je dat ze hele speciale ramen hebben bij die huizen. Zodat ze ook veel meer licht hebben. Hè? En niet voor niks kwam Picasso hier ook naartoe. Mm-hmm. In 1905, dat is wel een tijdje geleden natuurlijk. Ja. Dat is de blauwe periode. Maar hij kwam hier af omdat het licht zo bijzonder was.
0: En hoe wist je dat dan? Want dat ging dan rond of zo. Van voor het licht moet je goed zijn.
2: In Parijs van Tom Schilper, een journalist.
0: Kijk, mooi.
2: En die zei, je moet een keer naar Schorrel gaan, want daar is een heel bijzonder licht. Nou, dat moet je tegen een schilder zeggen. Ja. Die gaat er natuurlijk gelijk op in.
0: Gaat er meteen achter het licht aan, ja.
2: Ja, en dat geldt in feite natuurlijk ook voor die schrijvers. Je had hier bijvoorbeeld een vriendenkring van Bob van Amerongen en Karel van der Dreven en Jan-Erik Romeijn. En die zeiden alle drie tegen elkaar, wij gaan een huis in Groet kopen. Of dat gaan we laten neerzetten. En het waren eigenlijk communisten, het waren socialisten. Het waren geen mensen die echt op het geld waren. Maar toch hadden ze zoiets van, dit is zo'n belangrijke plaats. We gaan hier zorgen dat we een huis hebben. Nou, dat is eigenlijk ook gebeurd. Dus uiteindelijk heeft Karel bijvoorbeeld ook een zomerhuisje neergezet, zo bij de duinen. En het is een heel sober huis. Hè? Dat zie je eigenlijk, het communistische. Dat
0: staat er vanaf.
2: Ja, maar hij heeft ook heel belangrijke activiteiten of actievelingen uit Rusland laten overkomen, zoals Amalric. En ook een schaker kwam hier. Dus hij trok ook die mensen met zich mee. En ook daar logeerde enige tijd Gerard. Gerard die is overigens in de paardenhemel in de jaren 30 al begonnen met de avonden. Dat is, ja, dat is hier geboren.
0: Dat is daar begonnen, ja. Nou, ik hang nu al aan je lip eigenlijk, Kees. Ik ben bijna vergeten dat ik een radioprogramma aan het maken ben. En dat we in de tijd zitten. Aan de tijd, moet ik zeggen. Nou ja, heel simpel. Dat kunnen we morgen gewoon meemaken. Zo simpel is het. We kunnen deze wandeling meemaken. Jij vertelt daarover. Nou, je vertelt nu al fantastisch. Dus dat komt helemaal goed, Kees. Hoe werkt dat? Moet ik me dan aanmelden?
2: Ja, het handigste is om of een appje te sturen naar 06.
0: Oh, ja.
2: Ja, 208-218-18.
0: Ja, wacht even, want de nummers zijn altijd moeilijk op de radio. Dan moet je dan maar net opschrijven.
2: Ja, dat zeg ik nog één keer. 06-208-218-18. Ja. Maar het is ook makkelijk om gewoon een mailtje te sturen. Dat is voor mij even qua administratie simpeler. Dat is info@conserve.nl, want dat is de naam van mijn uitgeverij.
0: Conserve.
2: Conserve met een conserve.nl. En info@conserve.nl. En dan komt het hier binnen en dan neem ik direct contact op met degene die mee wil lopen.
0: Nou, ik kan morgen wel vertellen dat om 11 uur begint bij Eldorado, dus de camping daar aan de Herenweg 233 in Groet. Ja. En het eindigt zo rond 1 uur.
2: Ja, de deelname is €25, maar voor datzelfde geld kunnen de mensen een boek uitzoeken. Dus eigenlijk kost de wandeling ze helemaal niks.
0: Dus je krijgt er een boek bij, daar komt het op neer.
2: Ja, in feite kun je zeggen dat de wandeling gratis is.
0: Ja, zo kun je het ook zeggen, ja. Of het boek is gratis en de wandeling kost...
2: Ja, maar kijk, het is gewoon zo dat we willen de mensen wat meegeven. Ja. Willen ze ook wat leren, willen ze ook wat vertellen over deze prachtige omgeving. Want het is een van de mooiste kustgebieden van Nederland.
0: Absoluut, nee, dat heb je een punt. Een Schorrel en dergelijke is prachtig. En Groet natuurlijk wel. Groet uit Groet. Ja, groet uit groet. Dankjewel voor deze informatie. Nog één keer, je kunt dat nummer dus appen, wat je net hoorde. 06-208-218-18.
2: Heel goed.
0: En anders even op info@conserve.nl met een C. Dan kun je morgen nog doen aan deze literaire wandeling. Nou, heb ik alles kunnen zeggen.
2: Volgens mij zit alles erin.
0: Gelukkig maar. Kees, heel goed. Dankjewel. Veel plezier morgen.
2: Oké. Okay.
0: En dat is ook meteen de agenda voor hedendag. Morgen is er weer eentje hoor. Gewoon om 8 uur weer inschakelen op de radio. En dan komen er weer heel veel tips voorbij voor die dag. En zometeen luisteren naar het NH Sportcafé met Leo Driessen en een keur aan fijne gasten. Ja, inderdaad, je zou er bijna van gillen. Nou, dat is ook gebeurd. Ik wens je een hele mooie zaterdag. En tot morgen wat mij betreft.

0: helpende hand uit de buurt nodig? Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken tot gezelschap en begeleiding. Voor jezelf of iemand waar je voor mantel zorgt. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis. Dit is een uittip.
1: Wat voor spelletjes speelden kinderen in het oude Griekenland? Je ontdekt het in het Allard Pierson in Amsterdam. Het museum waar erfgoed, cultuur en wetenschap tot leven komen voor het hele gezin. Plan je bezoek op allardpierson.nl.
0: Dit was een uittip.
2: Restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
3: Dat laatje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
4: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
6: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
8: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
9: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
10: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
11: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
9: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
12: Ik ben Paula
13: en ik kom uit Aalsmeer.
14: Ik ben Henk en ik woon in Amsterdam.
15: Ik ben Trudy uit de mooie plaats Horen.
16: Ik ben Nora en ik kom uit Hilversum.
17: Thuis in heel Noord-Holland.
18: Het is 10:00, Katrien Straatman met het NOS-journaal. Bij een Israëlische luchtaanval op Zuid-Libanon zijn 7 mensen gedood en 3 gewond geraakt. Dat meldt het Libanese staatspersbureau. De aanval zou gericht zijn op een huis aan de rand van een dorp. Ambulancepersoneel zoekt in het puin nog steeds naar overlevenden. Het is een van de dodelijkste aanvallen sinds het wankele staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah inging op 20 juni. Ondanks dat bestand voert Israël nog bijna dagelijks aanvallen uit op het zuiden van Libanon. Het dodental van de aardbeving in Indonesië ligt inmiddels op 20. Ook raakten 6 mensen gewond en zijn zeker 2 vermist. Mogelijk liggen er nog meer slachtoffers onder het puin. De beving was vannacht voor de kust van het eiland Flores en had een kracht van 7,7. Vooral de grootste stad Maumere werd zwaar getroffen. Daar stortte een deel van een havengebouw in. Passagiers die zaten te wachten raakten bedolven onder het puin. De Italiaanse politie heeft 3 kostbare schilderijen teruggevonden die in maart uit een museum niet ver van Parma waren geroofd. De werken van Renoir, Cézanne en Matisse werden bij hun huiszoeking aangetroffen. Ze zijn samen meer dan €9 miljoen waard. De Italiaanse politie kwam de dieven op het spoor door een pikhouweel en een brandblusser die ze hadden laten liggen bij de roof. Botik van de Zandschulp heeft op het tennistoernooi van Cincinnati de tweede ronde bereikt. Hij won in 2 sets van zijn tegenstander uit Kazachstan. Van de Zandschulp zou eigenlijk tegen Talon Griekspoor spelen, maar die meldde zich vlak van tevoren af met een buikspierblessure. Jesper de Jong bleef steken in de eerste ronde. Het Masters-toernooi in Cincinnati wordt gezien als laatste grote test voor de US Open, die eind deze maand begint. Het weer, het is wisselend bewolkt en verspreid over het land komen stevige buien voor. Vanmiddag breekt de zon af en toe door, maar er vallen ook nog steeds buien. Koud is het nog steeds niet, bij 24 tot 32 graden. Morgen ook wisselend bewolkt, maar droog en een paar graden koeler. Dit was het NOS-journaal.
13: Goedemorgen, vrienden en vriendinnen van de radio, vrienden en vriendinnen van de muziek, vrienden en vriendinnen van het goede leven. Geen Cora, hoe nu verder? Nina is er. Nou ja, dan is de bediening ook voortreffelijk. Maar en we krijgen in de tweede uur wel de bridge uit. Weet je meer?
19: Weet er meer van, maar ik ga dat niet verklappen.
13: Want?
19: Ja, anders, jij zegt dan toch dat ik niks, dat ik weer mijn mond moet houden.
13: Nee, dus dat zeg je toch altijd.
19: Dat doe ik niet.
13: Lekker
19: maar ik weet er wel veel van. Het is heel verrassend vandaag.
13: Jij weet er veel van?
19: Van Bridge, ja.
13: Oh, van Bridge.
19: Heel verrassend.
13: Ah, oké. Okay. Nou, hartstikke leuk. U hoorde de stem van Michael van Praag. Leon Anneke is er ook. Tom van het Hek is er. Giel Blijboom over het punniken.
20: Ja, het kwalificatiepunniken.
13: Kwalificatietoernooi punniken. Ja, dat loopt de spuigaat uit. Hedwig is maar door.
20: Zeer teleurstellende resultaten.
13: Ja, dankjewel. Bert Dijkstra, jij kan nog niet kiezen welke column het wordt. Nee. Wat zijn de titels?
21: Nou, de een gaat over een invaller met een rolbel. En de ander gaat over een bondscoach die Xavi heet.
13: Nee, Xavi.
21: Xavi.
13: Nou, eerst even de commerciële boodschappen.
22: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
23: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
24: Dus het maken van staal wordt schoner?
25: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
26: Maar moet dat dan in Nederland?
27: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
22: En wat levert dat dan op?
25: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
22: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
28: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
29: Beste Theo, ik heb vandaag een lange wandeling gemaakt naar de Norenkerk. Daar zag ik een oude vrouw die me zo deed denken aan die ene ets van Rembrandt. Een vrouw die bij het lezen van de Bijbel in slaap gevallen is.
30: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Reserveren? Ga voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
31: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
10: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
32: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis weer met Golden eSIM.
33: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner voor talent.
34: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
33: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
35: Hey Remo!
36: Je vermindert eczeemklachten met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
37: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen?
0: Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
1: Hey,
36: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
2: Sportcafé met Leo Driessen.
13: Goedemorgen nogmaals vanuit Café 1890. Een beetje broeierig warm is het hier, hè, Michael? Alsof er iets staat te gebeuren.
3: Ja, ik weet het niet. En dat ventilatortje van jou, dat draait op hoge toeren.
13: Ja, lekker voor
3: ik
13: mij.
3: Ik zag er al vlammen uitkomen, ja. Dus...
4: Maar hij is alleen gericht op Leo, hè?
3: Ja, ja,
4: valt Leo, je dat ook op?
13: Ja. Ik heb hem ook betaald.
4: Dat is een enige fan.
3: Normaal
4: ik denk ook wel dat hij het meeste nodig heeft.
3: Ja, normaal richt je het op je gasten. Maar, ja.
4: Precies.
13: Nou, ik wil zeggen, ik wil hem wel... Willem wel zeggen, dan gaan je haren zo wapperen.
3: Dus. Ja, dat is waar. Heb je gelijk in.
13: Kan ik dat beter weer niet doen.
3: Nee, heb je gelijk in.
13: Oké, waar moeten we het over hebben, Michael, als het jou ligt?
3: Ja, ik heb vandaag een heel interessante hockeyvraag voor Tom.
4: Oh, nou Tom. Is het dameshockey of vrouwenhockey?
3: Het is algemeen hockey.
4: Algemene hockeyvraag?
3: Ja.
4: Dan gaan we voorbereiden.
3: Dat zou ik doen.
4: Met de verdubbelaar.
13: Maar is het een waar u wel het antwoord op weet? Of zet je hem een
3: daar
13: beetje
3: daar weet hij zeker het antwoord op.
13: Ja. Oh. Maar jij eigenlijk ook wel.
3: Nee, ik juist niet.
13: Nee?
3: En we kunnen er in het voetbal ook nog wel wat aan hebben. Nou, meer zeg ik niet.
4: O jee, gaat
13: het echt. Michael is goed. Michael is goed in cliffhangers, hè?
4: Ja, heel goed.
13: Leon, Anoké.
5: Ja, ik denk WK hockey, toen ik hier naartoe reed. Was dat mooi? Ja, laten we vooral een avondje niet Telstar hebben. Dat lijkt me prima.
13: Ja.
5: Maar ik straks wel. Ja.
13: Was het nog wel druk de afloop?
5: Ja.
13: Was er een beetje begrip voor?
5: Nee, maar het was al druk.
13: Ja, dat is ook belangrijk, hè? Ja, alleen nederlagen hoort erbij, hè?
5: Zo is het.
13: En we hadden van tevoren wel gezegd, 3 punten uit deze 2 wedstrijden. Daar hadden we voor getekend.
5: Zeker.
13: Ja. Dus, wij klagen niet.
4: Ja, maar we bepalen wel! Als je er al 3-1 hebt, zou ik niet tekenen voor 3-2.
5: Ja.
4: Toch?
13: Tom?
4: Goedemorgen.
13: Kan ze nu wel van
3: je maakt je wel populair in dit Telstar.
13: Tot de laatste uitlijst. Waar moeten we het als aan jou liggen?
4: Even over de nieuwe bondscoach natuurlijk. Ik ben zo verrast dat mensen meteen zo immens voor of immens tegen zijn. Ja, dat ik denk, nou even rustig. Er zijn een aantal dingen positief daaraan. Er zijn ook wel wat kanttekeningen te maken. Maar het is meteen weer, je bent of helemaal voor of het is al meteen helemaal belachelijk. Okay. Heel interessant hoe dat werkt.
13: Ja.
3: En dat wordt dan geroepen.
13: Sta dadelijk meer, even rustig nou. Dit is even de voorrondje.
3: Hou vast. Ik had dat onderwerp namelijk ook willen kiezen. Maar.
13: Maar?
3: Ja, toen dacht ik, dat doe ik niet. Maar ik ben blij dat Tom het doet.
13: Ja. Waarom deed jij het niet dan?
3: Ja, dat ga je zo wel horen als ik meepraat.
13: Nou, als ik meepraat. Michiel Blijbo.
6: Hallo.
13: Waar moeten we het zeker over hebben als het aan jou ligt?
6: Nou ja, het Open NK Punneke in
13: Durgedam natuurlijk. Ja, daar gaan we het sowieso over hebben, ja.
6: Ik heb de afvallers.
13: Ja, de afvallers? Ja. zijn er nogal wat.
6: Dat is een flink lijstje.
13: Ja, dat kan je dan, hè. Eigen materiaal, waarschijnlijk. Ja. Hedwiges, goedemorgen.
6: Ja, het is eigenlijk een beetje het verlengde van hoe het is gegaan rondom de bondscoach. Maar het maakt me een beetje zorgen om de Nederlandse journalistiek.
13: Kijk,
3: kan je niet vaker komen?
6: Dat hangt van Leo af, hè. Dus nee, maar dat meen ik echt. We hebben altijd wel mening over spelers en trainers. Maar de journalistiek is ook echt...
3: Ja, en ze hebben zelf niks bereikt op dat gebied. Dat vind ik dan nog het mooiste. Maar die hebben het grootste woord. Nou, de journalistiek.
13: Jeetje, man, wat haak je daar gretig op in? Dat lijkt Pavlov wel.
6: Ik kom er zo wel op terug.
4: Mooi onderwerp.
13: Je bent erger dan de hond van Pavlov. Je bent Pavlov zelf.
3: We komen er zo op terug.
13: Ah, goed. We komen er zo op terug. Bepaal jij dat?
3: Nee.
13: Het ligt een schuivelijk onderwerp. Volgende week.
3: Bepaal het niet, maar het gaat wel gebeuren.
13: Maar ga ik ook een paar goede journalisten aan tafel zetten? Ja. Want ik zei dat vandaag niet. Hè, Bert?
7: Ik wou het
13: hier hadden we niet op gerekend. Wat wil je zeggen, jongen?
7: Ik wou het eigenlijk even hebben over de meestervoorspeller aan deze tafel.
13: Ja.
7: De goeroe, de ziener.
13: Ga door.
7: De hoge priester van het voetbal.
13: Ja.
7: Leo Driessen.
13: Ja.
7: Die vorige week tegen alle logica in voorspelde dat de wedstrijd NEC Telstar eindigde in 1-2.
13: Ja.
7: Ja, dan ben je toch van een andere planeet als je dat voorspelt, hoor.
4: Zijn ze daarom op vrijdag gaan spelen? Dus
13: ja, ik kon er niet tussen komen. Ja, maar dat was de enige uitslag.

0: lag zo overal met zijn eigen platenmaatschappij dat hij ineens eigen nummers mocht zingen een tijd lang. Dan kreeg je boetes op. Maar goed, het is inmiddels geloof ik allemaal opgelost. John Fogerty komt binnenkort ook naar Nederland. CCR, John Fogerty, Up Around the Band. Michael, jij eerst. Want, omdat je er helemaal naast me zit.
1: Je bedoelt wat ik van deze plaat
0: daarnaast
1: vond?
0: Zitten. Nee, dat kan niet. Nee, wat je,
1: moet je horen. Kijk, wij hebben in het voetbal enorme discussies over de handsbal.
0: Ja.
1: Je moet die arm moet je strak tegen je lichaam houden. En dan krijg je toch nog vaak een penalty tegen. Dat hangt een beetje van de interpretatie van de scheidsrechter af. Daar hebben wij heel veel discussie over. Maar in het hockey heb je shoot.
0: Ja.
1: Daar kun je dus... Je staat nou eenmaal op je benen. Je kan ze niet omhoog trekken. Maar als je die bal tegen je voeten krijgt... is het een overtreding. Ja. En dan kan je een strafcorner krijgen. Ja. Ik heb dat altijd een heel onredelijke regel gevonden. Hoe kijk jij daar als hockey-expert nou tegenaan?
2: Als ik hem tegenkreeg, altijd een hele onredelijke regel gevonden. En als we hem mee hadden, vond ik het een hele terechte regel. Nou, kijk, ik deel wel met jou... Het is een soort voetzoekertje wat er langzamerhand gebeurt. Hè. Dus je zoekt die voeten.
1: Ja.
2: Andere kant is het ook wel een heel mooi onderdeel van het spel. Want die verdediger, iedereen weet dat dat gebeurt. Dus het hoort ook wel helemaal bij de ontwikkeling van het spel. Maar natuurlijk is het wel zo dat soms helemaal in een hoekje van zo'n cirkel... op een wat lullige manier zo'n voetje, dat je denkt, ja... En als je ziet dat het percentage 1-3 of zo van die corners is... Hè, dan is de straf wel heel groot. Dus een scheidsrechter zou ook officieel, hè, als je hem er opzettelijk opspeelt... mag een scheidsrechter zeggen, ze uitlokken van een overtreding... hup de andere kant op. Maar ja, je hebt niet zoveel scheidsrechters die dat durven te doen. Dus ik deel met je... Kijk, er zijn ook lange tijd stemmen opgegaan... om bijvoorbeeld een corner 1 punt te geven en een velddoelpunt 2... punten. Dat zou buitengewoon interessant zijn voor het hockey, omdat je dan gaat kiezen in een aantal situaties voor dubbele punten of niet.
1: Maar jullie zijn juist een sport die heel goed met de regels omgaat. Jullie proberen iets nieuws en dan wordt het weer teruggedraaid of het blijft.
2: Daar zijn de hockeyers, zelf heel trots op, maar het belukt niet flauw, hè, maar als er nou 4 miljard mensen naar een wedstrijdje van je kijken, zoals bij de WK-finale, waarom zou je dan de regels veranderen? En hockey en korfbal en iedereen, die zijn iedere week de regels aan het veranderen in de hoop van dat het spectaculairder wordt en beter. En ik snap dat, dus ook een aantal dingen zijn ook goed. Hè. Ik ben niet helemaal voor of tegen, maar ik snap ook wel dat voetbal niet zo snel... Weet je, deze sporten hebben dat harder nodig. Die hebben een schreeuw om aandacht en publiciteit en alles nodig. Dus die veranderen die regels. Maar ik deel wel met je, hoor. Soms zit je te kijken en dan is het wel erg lullig. Maar nogmaals, als je meekrijgt, dan heb je een ander gevoel.
1: En hebben jullie ook een VAR?
2: Ja, die is al 10 jaar daarvoor ingevoerd. En wat ik leuk vind aan de VAR bij hockey... is dat je, als je hem fout aanvoert...

0: aanvraagt. Als, je mag hem dus als team één keer aanvragen en heb je het fout, ben je hem ook kwijt. Dus je moet eigenlijk overtuigd zijn, maar de scheidsrechter kan zelf ook een VAR aanvragen. En dat is wel interessant, dat hij een keer als hij heel erg twijfelt of de andere scheidsrechter in zijn oor zegt dit of dat, dat hij dan kan zeggen, oh, dan wil ik even nog een keer kijken.
1: Daar staan ze ook mee bezig in de keukenkampioendivisie, hè? Dat ze een VAR light willen gaan doen.
2: Ja, omdat ze niet zoveel camera's hebben.
1: Ja, daar is dus geen VAR. Maar als dat zo duidelijk is, tegenwoordig heb je allemaal beelden op de bank, dat de scheidsrechter eventjes... Vorige week was er bijvoorbeeld het penalty-moment Rode JC tegen Emmen. Het werd echt aan een shirt getrokken. Dat was echt overduidelijk. Dat een scheidsrechter dan eventjes kan gaan. En dat waarschijnlijk een coach dus ook kan aanvragen van... Hey, kom even kijken. Ja.
2: Okay. Maar het blijft toch altijd het grote probleem. En ook de charme van, daar hebben we het heel vaak over... waar je altijd weer op terechtkomt bij het voetbal... is een grijs gebied. Hè? Ja. Altijd nog een gebied van... Ja. Dat je, wat ze zeggen over... ja, het is eigenlijk een te lichte overtreding. Dat bestaat ook het voetbal. Eigenlijk belachelijk. De gedachte dat een overtreding te licht is. Ja. Eigenlijk is dat toch raar. Dat
1: zoals vorige week bijvoorbeeld, Feyenoord-Sparta.
2: Ja, dat die duwen met twee handen.
1: Ze zeggen licht, maar ja, het is een overtreding. Twee handen duwen.
3: Ja. Er staat in de spelregels niet geschreven dat als je licht duwt, dat het geen overtreding is.
1: Precies.
3: Nee, het is gewoon een overtreding.
0: Maar de logica om daar toch licht geïrriteerd over te zijn, is wel logisch. Nee, omdat als dit een overtreding is, helemaal mee eens. Maar laten we dan gewoon bij elk duel op het middenveld langzamerhand, bij elke bal die uitgetrapt wordt, fluiten voor een overtreding. Want dit gebeurt gewoon 100 keer. En dat maakt dat mensen denken, ja...
2: Maar dat is dat grijze gebied van voetbal. Want we prijzen ook scheidsrechters die veel later doorgaan. Weet je wel, mannelijk voetbal. Ja, als het je niet schaadt. Totdat je zelf een keer geen penalty krijgt omdat hij dat ook laat doorgaan. Ja, dan,
0: nou ja, mensen vinden die VAR prachtig als het doelpunt wordt afgekeurd van de thuisclub. En vreselijk als hij wordt afgekeurd. Ja.
2: Dat wil ik nog vragen. Mag in het hockey de VAR zelf ook in de lijnen komen? Autonoom?
0: Nee, volgens mij. Voor zover ik bekend ben, niet. Misschien, kijk, je weet nooit of iemand stiekem in een oor zegt... ik zou even nu toch even wat vragen. Maar officieel moet een team het aanvragen... en een scheidsrechter kan zelf aanvragen. Dat is de officiële regel.
2: Oké. Want in het voetbal is het... De VAR mag niet waarschuwen aan een scheidsrechter... als bij een andere, dan mag je niet... Maar ik zeg, je gaat toch hoesten... Om het even neer.
0: Ja, tuurlijk. Nee, maar dat is natuurlijk...
1: Dat is een grijs gebied.
0: Tuurlijk.
2: Ja. Dat is ook de charme van het sport. Moet je wel tegen kunnen dat je een keer de verkeerde kant van de... Ja. Ben je tevreden, Michael?
3: Zeker. En ik ben ook blij dat jij ons de gelegenheid hebt gegeven om dit hele onderwerp te behandelen.
2: Nou, dat komt dat Tom er interessant over te praten. Dat is niet jouw verdienst. Leon, zijn we een beetje over de klap heen?
4: Ja, een beetje.
2: Ja.
4: Nee, maar het is... Ik heb het net wat al een beetje gezegd, hè. 2 gespeeld, 3. Dan, als je voor de wedstrijd tegen NEC had ik getekend, denk ik. Dus nu zijn de verwachtingen hoog. Naar bonuspunten in Nijmegen.
2: Weet je welk seizoen we hadden kunnen evenaren? Qua bovenaan staan. We hebben ooit 1 keer 1 wedstrijd bovenaan gestaan in de Eredivisie.
4: 75.
2: Ik
4: zag het gaan. Maar,
2: toen wonnen we uit met 5-1 bij Excelsior.
1: De mooie tijden. Hè,
2: maar PSV won ook met 5-1. Dus moesten we weer delen. Ja, schande. Ja.
4: En zat PSV bovenaan op alfabet, hè?
5: Ja. Maar dat was na 1 wedstrijd.
2: Maar wij speelden uit.
5: Maar dat was dus na 1 wedstrijd bovenaan.
2: Ja.
5: Niet na 2. Na 2 zou het nog knapper zijn, toch?
2: En na 3.
5: Ja. Maar het had nu na 2 gekund.
3: Na 32 is toch beter knapper, dan Bert?
5: Maar na 1 wedstrijd.
2: Blij dat jij er even tussen komt, Bert. Deze had ik wel even nodig.
5: Ja, precies.
1: Ja. Ja, weet je, het verwachtingspatroon is natuurlijk het allerbelangrijkste, hè, rondom Telstar. Dat heb jij ook al een beetje, toch? Vorig jaar, als je het dan vergelijkt, was alles mooi meegenomen in het begin. Iedereen was happy. En nu is het toch van, ja, we kunnen punten pakken, want je hebt het bewezen. Laat het maar elke week zien. Maar dat is eigenlijk niet realistisch.
2: Nee, dat is niet realistisch, Leon, want er staat een heel ander elftal, hè? Tenminste, voor een groot gedeelte, andere staf. Nee, eigenlijk begin je opnieuw. Niet alleen letterlijk aan een nieuwe competitie, maar ook eigenlijk ook opnieuw met een...
4: Nee, klopt. Je begint ook weer opnieuw. En daarom is dat wat het hier gestrekt zegt. Van, dat verwachtingspatroon is gewoon anders.
2: Mag ook wel een beetje toch een beetje ambitie.
4: Ja, zeker. Nee, maar ambitie is prima. Maar een beetje realisme is ook goed. En we gaan het weer zien, dit seizoen.
2: Ja.
1: Tegenstanders veranderen ook, hè?
2: Oh ja, joh.
1: Nee, maar in de zin van denkwijze. Van, ze onderschatten Telstar niet meer.
2: Nee, NEC nog even.
1: NEC misschien... Nee, maar over het algemeen dacht je misschien vorig seizoen van Telstar. Die moeten we gewoon winnen.
2: Ja.
1: En dat is ook veranderd. Je gaat niet meer denken van nou, deze winnen we wel even makkelijk met Telstar daar.
2: Nee, het is het tweede.
1: Iedereen gaat er volop.
2: Ja, nou genoeg de put in. Dank u wel.
1: Dat is een compliment, toch, juist?
4: Zeker.
1: Nou, dat is een compliment.
2: Niet als je daar niet tegenop kunt.
1: Nee. Ja, dan dus. Nee.
2: Maar vol huis was het, hè? Als je nu een accommodatie zou hebben, Leon, van het is nu 6.000 bijna, hè? Wat is een beetje... Ja. Als je na 12 zat, zou dat ook uitverkopen?
4: Nee, ik denk dat 8 realistisch is. Ja? Daar denk ik dat wij op moeten gaan insteken.
2: En kan dat? Kan dat binnen deze accommodatie?
4: Niet in de huidige accommodatie, dus wij zullen daarin wat moeten verbouwen.
3: Ja, nee, maar die gemeente die roept altijd wel, we gaan Telstar helpen. Ja. Maar ik heb gemerkt dat ze het nooit doen.
4: Nee, het is...
3: Moeilijk zeggen, maar ik kan het wel zeggen.
4: Ik kan het ook wel makkelijk zeggen. Maar
3: gelukkig.
4: We roepen veel.
3: Ja, ze roepen heel veel. Ja.
4: En dat roepen ze al heel wat jaren. En dat hebben intern is dat bij Telstar ook heel veel geroepen. Maar uiteindelijk is het gewoon een keer daad bij het woord voeren.
2: Maar wat zou de gemeente moeten doen? Is Telstar het meest geholpen op dit moment? Gezien de infrastructuur moest heel anders. Omdat je op eredivisie. Ja. Dat lijkt redelijk geregeld. Een hoop improvisatie, maar het gaat, toch?
4: Ja. Ik denk ook wel dat er nu ook gewoon wel de tijd is om door te pakken. En, ja. Er ligt natuurlijk weer hele gebiedsontwikkeling ligt klaar. De heel Schoneberg moet opnieuw ingedeeld worden en ingericht worden. Ja, daar kunnen wij allemaal niet op wachten. Dus wij hebben gewoon snelheid nodig. Dus wij gaan om met de tijdsdruk. Dus ja, het is op een gegeven moment ook de vrijheid geven aan Telstar om verder te ontwikkelen. Dat is eigenlijk...
2: Maar is dat binnen het eigen stadion of ga je ergens anders kijken?
4: Nee, dat is op de huidige plek.
2: Ja?
4: Ja.
0: Maar zeg je, hebben we geld nodig van de gemeente of hebben we gewoon vrijheid nodig van de gemeente?
4: Vrijheid nodig. Okay. Dat is belangrijker dan geld. Ja. Geld...
2: Je nooit zeggen dat je genoeg geld hebt.
3: Die gemeentes die verschouden zich meest achter geld. En hier hebben ze helemaal geen geld nodig. De club kan het zelf. Dus geef ze die vrijheid dan gewoon. Help met vergunningen.
0: Ze hebben vergunningen, omgevingsvergunningen, bestemmingsplannen. Dus
3: ja,
0: het is
3: soort gedoe,
0: makkelijk aan deze tafel. Hij kan niet beoordelen, inhoudelijk begrijp ik. Maar het is ook een heel gedoe. Hè. Een gemeente heeft heel veel belangen.
3: Het duurt al zo lang daar. Ja,
2: het is voor een gedeelte ook een vrij chique buurt waar Telstar in zit. En daar wonen mensen die van hun rust meer genieten dan van Telstar.
4: Maar die zijn nu... meer tevreden dan dat wij in de eerste divisie zaten. He, dus de faciliteiten zijn verbeterd. We zorgen dat er minder plastic in de tuin ligt. Parkeer is beter. Ja. Dus de overlast is ook een stukje minder. Alleen het gaat er nu al wel om van... Kijk, als je echt wil, dan kan het. We hebben dat vorig jaar gezien. Dan kan het wel. He, dus als de nood hoog is, dan wordt alles vloeibaar. Ja, en dat is nu ook gewoon nodig.
2: Maar als je, even concreet, hè. Kijk, als ik denk van nou uitbreiden, dan denk ik niet aan de zijkant, maar denk achter de doelen. Daar zou je wat kunnen doen.
4: Is overal. Op alle plekken kan.
2: Ja?
4: Ja.
3: Er was toch ook nog een prachtig plan tegenover de eertribune. Daar een hele nieuwe tribune te maken met supportersruimtes en dergelijke.
4: Ja, er zijn heel veel plannen. Maar uiteindelijk gaat het gewoon om... het moet betaalbaar zijn. En eens in de twee weken treden wij op. En we hebben nog 13 dagen dat wij ook nog het financieel goed moeten doen. Die faciliteiten, daar gaan het met name om.
2: Ja. Leon, je bent een kei gebleken in dit faciliteren. Dat zeg ik niet omdat je... Maar dat is gewoon gebleken. Want je hebt in no-time vorig seizoen van Telstar... van een modale eerste divisieclub... een goed eredivisieclub gemaakt. Binnen de kortste keren. Doorbouwen. Duck-outs nu, hè, erin zitten.
4: Ja, zelfs dat. Ja.
2: Maar kijk je ook nog met een schuin oog naar het elftal? Of zeg je van, nou, dan kan ik met een gerust hart...
4: Een gerust hart heb ik, hè, maar zeker in heel veel vertrouwen in de mensen die dat moeten doen. Maar tuurlijk kijk je daarin in mee.
2: Je bent zelf ook voetballer geweest, hoor. Je komt van Lisse. Ik heb weliswaar niet de prof-status nooit gehaald, maar... Er zijn er wel meer hier aan tafel. jij wel, Hedwig.
1: Ik zit er voor me in te kijken, ja.
2: Ja.
1: Een aardige tafel.
5: Je zou het niet zeggen.
2: maar dat kun je later?
4: Want... Ja, nee, daar zijn de technische mensen als eerste verantwoordelijk voor. Dus die gaan echt voor de mensen invulling. En ik kijk mee hoe het gaat met financiën. En,
2: ja, wat wordt een beetje
4: stomme vragen stellen. Nou, dat is mijn rol.
2: Stomme vragen stellen.
4: Ja.
2: Michael?
3: De meeste bestuurders, en ook hij niet, die stellen nooit domme vragen. Maar die stellen vragen in het belang van het voortbestaan van de club.
4: Zeker.
3: Zo moet je het zien. En daarom is het goed dat hij daar kritisch naar kijkt.
0: Weet jij hoopvol dat je bestuurder kon worden, Leo, met domme vraag? Of die...
2: Ik had het al lang moeten zijn. Ik geloof dat ik deze niet helemaal... Maar ja.
5: Nu word je overgeslagen.
2: Ja. Ik heb maar even. Nee, maar dat is ook een stap die Telstra gezet heeft. Hè? Het faciliteren van het budget. Het is een volwassen budget ook voor spelers gekomen. Nog niet het hoogste van het hoogste, maar wel veel meer dan... En ook daar blijven maar stappen in gezet worden. Dat is wel mooi.
4: Ja.
2: Want er moet nog wat bij qua spelers. Maar het kan ook.
4: Ja.
2: Dus dat is wel een mooie uitgangspositie, ja. Toch?
5: Ja. Dus we kunnen nog wat verwachten ook qua spelers.
4: Kunnen wordt om bijna moeten. Hè? Ja. Dus het is, hoe langer, hoe korter het duurt tot 2 september.
3: 2 september is de datum.
4: 2 september is de datum. Dan wordt het voor ons ook steeds interessanter. Ja.
2: Gaan jullie als nationale bestuurders en als internationale bestuurders nog wel eens over hebben om dat transfergedrocht in te knippen naar een wat meer behapbare tijdspannen?
4: Ik denk dat heel veel landen dat ook wel willen. Volgens mij heeft Jan de Jong het wel goed uitgelegd. Voor mij is één land, dat is in dit geval Spanje, die wil die termijn met name oprekken. En als er iedereen zegt van joh, we stoppen 15 augustus of 1 augustus, dan komt de druk weer vanzelf ergens anders te liggen. Maar als er één land is die zegt van ja, ik wil vasthouden aan 1 september. Ja, dan kun je zeggen, ja, dan doen we geen zaken meer met Spanje. Maar ja, dat gaat ook niet.
3: Maar weet je waarom ze dat doen? Ik heb het vorige keer ook gezegd, maar toen was jij er niet bij. Als je nu naar de loting gaat van de Champions League, dan wachten die grote clubs, want het zijn de grote clubs in Spanje die dat afdwingen, die wachten op de loting en dan kijken ze tegen wie ze moeten voetballen. En dan zie je ze daarna in de bar van het hotel waar iedereen zit, in het Meridien Hotel, zie je al die clubbestuurders, die Spaanse clubbestuurders, met die zaakwaarnemers dealen. Want dan beslissen ze pas of je Jantje nog kopen. Ja, of
5: maar dat geldt toch ook voor de Engelse competitie?
3: Ja, maar goed, die zijn sportiever. Ja.
5: Okay.
3: Die zijn sportiever. En die kiezen zo'n elftal op basis van echte voetbalkennis. En laat het niet afhangen van tegen wie ze moeten in de eerste ronde van de Champions League.
2: Maar het blijft natuurlijk wel een beetje een vreemde situatie. Dat je begint nu aan de competitie met een bepaald elftal. En het kan zijn dat je in
1: Maar waarom beginnen we eigenlijk nu al dan de Eredivisie? Is daar een reden voor? En de andere
0: meeste landen beginnen
1: landen later. 2 weken later, 3 weken later?
3: Dat kun je ook doen, precies. Goeie vraag.
1: Want daar snap ik niks van. Want je hebt nu spelers bij teams zitten die weten dat ze weg moeten. Die zijn helemaal niet met hun hoofd bij de club.
3: Ja.
1: In de kleedkamer hoor je alleen maar van ga je weg? Wat ga je doen? Dat soort dingen. Ja, ik kan hier naartoe, ik kan daar naartoe. En dat is alleen maar moeilijker gemaakt, maar je moet wel presteren. En die punten, die moet je pakken, zeg maar. Maar dat is alleen maar moeilijker voor een trainer, maar ook voor een team. Om, zeg maar, eenheid te creëren. En andere landen hebben dat natuurlijk wel.
3: Ik ga niet over de samenstelling van het programma. Maar het zou wel mooi zijn als wij eens iemand zouden uitnodigen. En met dat die vragen eens konden stellen.
2: Nou, dat lijkt me enorm saai. Dat gaan we niet doen.
3: Nee, dat weet ik. Maar het zou mooi zijn. Daarom zeg ik ook, het zou mooi zijn.
2: Nee, dat is niet mooi. Dat is saai.
3: Oh, het is helemaal niet mooi.
2: Nee, het is heel saai.
3: Ik zou dat nooit vragen aan de KVB.
2: Nee, zeker niet. Zoek jij het nou eens uit. Dan kom volgende week even met waarom dat is.
3: Oké, dat wil ik wel doen.
2: Ja, en dan kort. 2 minuutjes krijg je daarvoor.
3: Nou,
2: en dan gaan we weer door.
3: Dat is, als jij dat kort noemt, dan vind ik dat al heel lang.
2: Ja? Nou, dan maken we het 1 minuut van. Dan moet je het ook kunnen uitleggen.
3: Ik zal dat eens vragen. Dat komt goed.
2: Ja?
3: Ja.
2: Zie je, dan heb je het hele bestuur niet nodig, man. Dat komt allemaal helemaal
3: waar. Nee, dat is waar.
2: Oké, goed. Deze opgelost. En tel ze gewoon voort in de vader volkeren en vrolijk voort. Toch?
4: Zeker, zeker. Ja.
2: Fijn, mooi. Dat is maar hoe was het dan afloop? Was echt grote teleurstelling? Want ja, van iedereen die daar zat, die had...
4: Ja, er bepaalde verwachtingen zijn er op een gegeven moment. Dus ja,
2: ik zei het al in het begin, het is een heel ander team. Hè?
4: Ja. Dus ja, we hebben gewoon even tijd nodig. En we hebben nog een paar spelers bij. En dan gaan we het zien. En dan gaan we tot aan de winterstop kijken van waar we staan, hoe we staan. En dan
2: en welke maatregelen er genomen moeten worden.
4: Zo is het ook. Ja. Ja, halen we de kerst nog met elkaar. Dat wilde je graag horen. Dus die, bij deze.
2: Niemand van Telstra vakantieplannen maken. Dat is onverstandig. Ja. Ja, nee, hartstikke goed, Leon. We blijven zitten, want natuurlijk, want we hebben nog veel meer te bespreken. Als we gauw zeggen, niet weten wat. Tom, het hockey. Hockey.
6: Ja.
2: Jij hebt meer dan 200 interlands gespeeld.
6: Ja.
2: Was er in de tijd dat jij begon, Was het toen ook al voor al die inspanningen die je moest verrichten, stond er een centje tegenover?
0: Nee, er stond, ik kom uit de totale amateurtijd. Sterker nog, wij betaalden ook gewoon contributie op de clubs en dergelijke. En bij het Nederlands elftal krijg je dan wel een soort kilometervergoeding, weet je wel. En als we naar het buitenland gingen, kreeg je een heel klein dagvergoedingje, volgens mij van 12 gulden of zo. En, ja, en de rest was alles. We waren wel blij dat alles geregeld was. Het was fantastisch. Je ging de hele wereld over. En toen
2: maar je was wel 4-5 weken weg. Met
0: ja, je moest je de rest van je leven er wel een beetje op inrichten. En in mijn geval met studeren. Een beetje dealen met de universiteit. Hoe je dat er ging. Je kreeg wel medewerking op allerlei manieren. Mensen vonden het er ook wel leuk. Dus het was ook nooit dat je tegengewerkt werd. En toen ik coach was later. Ik ben eind vorige eeuw 6 jaar bronscoach geweest bij mijn vrouw. Dat was eigenlijk de periode dat heel langzaam begon. Dat kwam ook een beetje eerst doordat het NOC Olympische premies ging geven. Voor medailles bijvoorbeeld. Kregen mensen een kleine uitkering. Kreeg je dat stipendium waar zoveel over te doen is. Hè, voor amateursporters. Een soort zeg maar bijstandsuitkering. En toen begonnen ook hockeyclubs wel hier en daar. Met de eerste kleine contractjes. Moet je overigens voorstellen. Het is in geen enkele verhouding tot de sport voetbal. En natuurlijk bij een paar grotere clubs. Zoals hiernaast bij Amsterdam. En Kampong in Utrecht en Rotterdam. Daar zijn wel wat serieuze dingen. Maar als je in zo'n staart van zo'n hoofdklasse bijvoorbeeld al kijkt en de klasse daaronder, dan is het alweer ja, allerlei hele kleine dingetjes. Mensen die wat willen doen voor de clubs. En dat kan ook niet anders, want het is gewoon, je moet gewoon leven naar de publiciteit en de belangstelling die er om een sport heen is. Dus ik hoor ook niet bij de mensen die allemaal daar heel meelijwekkend over doen en vinden dat die sport wordt achtergesteld. Je krijgt gewoon een sport wat je toekomt met een aantal voor- en een aantal nadelen. En hockey is er prima sport voor mensen die dat leuk vinden.
2: Ja, en bij WK piekt het wat natuurlijk.
0: Ja, nu. Kijk, je ziet nu ook dat alle wedstrijden worden door de NOS uitgezonden. Nou, dat is een hele mooie impuls voor hockey. Een keer alle Nederlandse wedstrijden. Het is ook, de NL zelf is wel echt uitverkocht tegenwoordig. 10.000 mensen kunnen erin. Dat is echt ver van tevoren. Omdat het hele land wel. Kijk, hockey heeft wel een mooie sprong gemaakt. Want hockey nu ongeveer 250.000 mensen in Nederland. En toen ik het deed, hockeyde er 60.000 mensen in Nederland of zo. De sport is ook wel echt wat aan het verbreden.
2: Het was altijd een dure sport ook.
0: Ja, ja, je moet er reëel over zijn. Het is een sport die een beetje elitair karakter heeft waar die vandaan komt. En dat duurt heel lang om dat ook weer kwijt te raken. En er zijn allerlei pogingen door. Een aantal dingen lukken daar ook. Het is echt heel anders dan 15, 20 jaar geleden. Maar het is nog steeds, ja, het is een sport. En het is een relatief dure sport. Door de materialen, door alles wat er omheen moet, is het een duurlijk sport.
6: Maar Tom, is die hockeybond dan niet stinkend rijk geworden door de jaren? Want ik bedoel, als je niet zoveel aan spelers hoeft te
0: nee, maar die
6: en er zijn wel heel veel sponsors, er zijn heel veel banken en zo die toch heel veel geld
0: hebben. Ja, maar goed, kijk, je moet je voorstellen dat wij ook met een budget, als wij gingen naar Korea, naar Australië, dat kost ook allemaal een hoop geld. Hè. Er was ook een trainerstaf die wel betaald werden en zo. Dus alles bij elkaar was het altijd. En de hockeybond vond ik altijd heel goed, in mijn tijd in ieder geval, altijd heel transparant geweest. Jongens, dit is onze begroting, dit gaan we aan vrouwenhockey, dit aan mannenhockey. Dit is wat we kunnen doen. En wij moesten ook binnen die begroting meedenken. Gaan we dan dit doen of gaan we dan dat doen? En ja, soms is dat overigens ook heel vormend. Hè? Dat niet alles kan. Is heel, ik vond het ook heel heerlijk om te lezen dat Argentinië zat in een 3-sterrenhotel. Hè, met het elftal, met 2 man op de kamer. Heerlijk. Nee, maar in een tijd dat iedereen focus en dit en kan niet luxe genoeg. 5 sterren airconditioning bij een radioprogramma. Het maakt niet uit, man. Alles moet kunnen. En soms is het ook heel gezond. Nee, maar ik meen het echt heel gezond.
6: Met afstand bedienen.
0: Dat af en toe ook gewoon iemand zegt, wat eten we vanavond?
2: Kijk of ik jou.
0: Ja, of je me uit kan zetten.
2: Het is maar een ventilator.
0: Ja.
2: Het is alleen maar warme lucht. En Michael moet ook steeds heel licht. Dus zo erg is het, zo makkelijk is het allemaal niet. Hey, maar een elitaire sport is ook vanwege dat het was duur om in te stappen.
0: Ja, ja, van oudsher is het. En er worden op allerlei manieren zijn allerlei plannen gaande. En er worden ook wel op allerlei manieren gekeken. In een aantal verenigingen lukt dat ook prima. Om echt met voor een lagere prijs een ander soort lidmaatschappen en dergelijke. Dus er wordt echt wel hard aan gewerkt. Maar het is van oudsher, daar moet ik gewoon eerlijk in zijn, is het een relatief dure sport. En hij komt, zoals uiteraard bijna elke sport ooit gestart is vanuit. Hè, voetbal was 100 jaar geleden bij spreken ook een elitaire sport. Tennis komt zeker een beetje uit dat deel. Dus het is. Ja. Ja. Er moet nog heel wat water door de zee. Het is nog geen volkssport, daar moet ik gewoon eerlijk in zijn.
2: Eigenlijk was elke sport in den begin een elitaire, want het was vrije tijd. Ja. En die hadden de meeste mensen niet. Dus,
4: Maar ik vind ook, als ik kijk, zeg maar, ik kom ook veel meer te maken met amateurvoetbal. Maar ik vind ook gewoon mooi hoe een hockeyvereniging, waar ik best wel vaak ook naar keek, want die waren qua volume, je hebt gewoon hele grote hockeyclubs. Ja, ja. En die zijn veel efficiënter ingericht dan al die voetbalclubs die met 200 en 300 leden en velden. En ja, ik vind een hockeyclub, ja, een weekendsport. Je moet kijken wat er gebeurt in Nederland bij de KNVB over zaterdag en zondag.
2: Maar noem eens een voorbeeld wat efficiënter is bij hockey?
4: Nou, gewoon de grootte van de club, waardoor je ook gewoon met verenigingsmanagers kan werken. He, dus dan kan je het toch net even professioneler aanpakken als amateurclub. Ja. Ja, ik vond het altijd zeer interessant om naar te kijken.
2: Maar er werd van het begin af aan bij de hockey, nu bij de voetbal ook wel steeds meer van, als je als lid kwam, wordt er ook verwacht dat je een bepaald aantal taken deed en doet, toch? Ja. Dat is nu bij het voetbal wordt dat ook wel ingevoerd.
4: Ja. Ja, en dan is de trend om het af te kopen. Hè? Dus dan krijg je weer grote verschillen.
2: Afkopen.
4: Ja, maar dat is gewoon het slechtste wat je kan doen.
0: Helemaal mee eens. Ja. Helemaal mee eens.
2: Maar bij het hockey was vroeger ook dat hele teams gewoon autonoom binnen een vereniging eigenlijk opereren.
0: Ja, ja, je kan, maar volgens mij kan mijn zoon jaren bij Zeeburgia gevoetbald met gewoon een vrienden elftal. Dat was ook een totaal autonoom elftal. Die jongens moesten het zelf regelen. Die waren met z'n 16 of z'n 17 en die regelden alles. En als ze dat nou maar goed regelden, dan kon het allemaal. Dus volgens mij zie je dat. En mijn zoons hebben op een club gevoetbald in Bussum, waar altijd ook ouder deelname buitengewoon groot was. Dus ik vind dat ook wel heel. Maar het is in dat afkopen. Ik woon in een omgeving waar mensen veel kunnen afkopen. Dus die doen dat graag. Ik ben altijd een fervent tegenstander van geweest. Want de club ben je met elkaar. Hè.
2: Zodat je partners afkoopt.
0: Ja, dat soort dingen. Je bent met elkaar een vereniging. Er moet gereden worden, moeten dingen gedaan worden. En dan moet je gewoon met elkaar doen. Want dat maakt juist ook de kracht van zo'n vereniging.
4: Absoluut.
2: Vrouwen worden geacht gewoon wel even wereldkampioen te worden. Dat is de algemene tendens. Nou ja, is dat correct?
0: Ja, dat is totaal correct. Omdat dat is echt jammer voor de sport. En geen kwaad woord over die Nederlandse vrouwen die er enorm hard voor trainen. Heel veel doen. Ook steeds voorlopen met weer nieuwe ontwikkelingen en dingen. Goede coach hebben en zo. Hè. Dus, maar het is. De tegenstand is broos. Dat is gewoon de realiteit van alle laatste 10, 12 jaar. Weet je, ze hebben een keer een wedstrijd op shootouts laatst verloren in die nergens meer om ging. Nou, dat is dan een soort sensatie dat een keer gebeurt.
2: Hoe komt dat, Tom? Het is toch een grote sport wel?
0: Maar het is, je moet daar ook reëel in zijn. En nou ga ik hockey ook wel kwaad maken. Hockey is natuurlijk een sport die toch in een bepaald aantal landen maar gespeeld wordt. En kijk, hier in dit Amsterdamse bos achter je liggen ongeveer net zoveel kunstgrasvelden als in menig ander hockeyland in het hele land.
2: Ja, ja.
0: De dichtheid van kunstgras, de dichtheid van onze clubs, de opbouw, die is gewoon ontzettend groot. En een enorm verschil is, kinderen die hier gaan hockeyen, gaan op 6, 7-jarige leeftijd, 8, maken wat van, gaan ze die sport doen. In Amerika bijvoorbeeld hockeyen ongelooflijk veel vrouwen op colleges en universiteiten. Het is echt een grote universiteitssport daar. Maar die starten op hun 14e bijvoorbeeld. Nou, ik ben zelf later gaan tennissen. Ik durf van mezelf zeggen, ik heb best een beetje balgevoel. Kan redelijk balletjes slaan. Maar je leert nooit meer echt tennis.
2: Dat doet me denken aan een kind.
0: Dat je kind wat op succes is gaan tennis slaan, dwars door die bal heen. Ik duw door die bal heen.
2: Ik mocht ooit een wedstrijd verslaan tussen Louis van Gaal en Martin Kamminga. We waren toen collega's op de LTS Don Bosco. Bij de gymleraar. Martin Kamminga ook oud-prof voetballen. En Louis toen volop. En ik mocht daar scheidsrechter zijn. En Louis wint die partij. En die loopt langs mij heen. En die zegt zo al mompelend. Was ik maar eerder met tennissen begonnen.
0: Nee, maar het is een sport die je jong. Ja, met name je technische vaardigheid en ontwikkeling, coördinatie, alles. Dat is toch, heb je toch enorme voorsprong. En die vrouwen doen het ook gewoon nogmaals fantastisch. Ja. Ze hebben hele goede spelers. Maar die moeten normaal gesproken. Ja, het kan allemaal een keer. België organiseert mee, hebben een aardig vrouwenteam. Dus de hoop is eigenlijk dat de weerstand daar dan een beetje vandaan komt.
2: De weerstand bij de heren zal wat groter zijn. Daar gaan we het dadelijk over hebben. Maar het is de hoogste tijd voor wat intellectueel genoegen. Heb je al een keuze kunnen maken?
6: Nou, dat hebben de luisteraars al gedaan.
2: Ja, die konden kiezen tussen.
6: Tussen Xavi? Xavi en de oorbel van de invaller van
2: de NEC. Wil je nog de tune?
6: Ja, natuurlijk moet de tune.
7: De column van Bert Dijkstra.
2: Wil je nog wat zeggen eerst?
6: Hè? Nee, ik wil helemaal niks meer zeggen. Hup, ik ga beginnen. Wat is voor een man van ver in de 60 nog een godsgeschenk? Een veel jongere, bloedmooie, buitenechtelijke vriendin die je wel pap van lust? Nee, veel te vermoeiend. De hoofdprijs in zo'n foute vrienden met een postcode loterij? Hou op zich. Dat wordt een grote huis, een wereldreis met luxe cruises. Dus oeverloos gesleept met inboedel en hutkoffers. En ongetwijfeld de oude golf inruilen voor zo'n AI-gestuurde digitale patsabak met zoveel knopjes dat je er een hartverzakking van krijgt. Nee, bedankt. Is dan geen enkel cadeau van de almachtige welkom? Jawel. Xavi als bondscoach. Xavi, vier letters vol liefde voor voetbal. Xavi Hernandez is geen Nederlander, riep het karnemelkgilde des vaderlands subiet. Eigen volk eerst dus. En dat uit de mond van lieden die er schande van spreken als Geert Wilders dezelfde woorden gebruikt. Xavi, noemt zichzelf zoon van het Nederlands voetbal en dat is pathetisch, oordeelt Valentijn Driessen als aanvoerder van het gilde. De Spanjaard raakte als jochie gefascineerd door de grootste van allemaal, Johan Cruijff, en leerde voetballen in de geest van de Hollandse meester. Hij werd voor het eerst opgesteld in het eerste van Barcelona door Louis van Gaal, had een warme band met assistenttrainer Gerard van der Lem en heeft een warme band met pensionado Gerard van der Lem. Hij speelde samen met Michael Reiziger, Patrick Kluivert, Giovanni van Bronckhorst, de broertjes De Boer, Mark Overmars en Winston Bogarde. Had Frank Rijkaard als trainer, was oefenmeester van Frenkie de Jong. En dan mag hij zichzelf niet een beetje kind van het prachtige Hollandse voetbal voelen. Schei eens even lekker uit, zeg. De grote Xavi, een van de meest pure stylisten op aarde, naar wie notabene een speler van Oranje is vernoemd, die uit eigen wil het visitekaartje wil zijn van het Nederlands voetbal. Hoe mooi wil je het hebben? Ja, maar hij heeft als clubtrainer geen Champions League gewonnen, roept het zuurpruimenleger. Hij heeft zich nog niet bewezen als grote trainer. Nou en, bondscoach is de meest overschatte functie in de maatschappij. Je hoeft geen spelers op te leiden of beter te maken. Je hoeft niet de juiste man voor de juiste plek te kopen. Je hoeft alleen maar van de beste spelers van het land het beste elftal te smeden en lekker te gaan voetballen. Bij voorkeur volgens de leer van Johan Cruijff. En dat gaat Xavi gewoon doen. Mijn liefhebbershart juicht. Mijn oren sluiten zich voor het ja-maar-geboer van de azijnpissers. Maak Xavi Hernandez, Nederland wereldkampioen, op een aardbol met al die geniale Spaanse, Franse en Engelse voetballers, dan moet hij een wonder verrichten. En dat kun je niet één trainer eisen. Xavi is een godsgeschenk. Hij is God niet.
3: Geweldige column.
2: Ja. Want? Wat maakt deze column geweldig?
3: Wat die column gelijk maakt. Zo goed maakt, is dat A, hij inzicht heeft. B, dat je ook zo'n Xavi gewoon eens een keer zijn gang moet laten gaan. En niet meteen met de grond gelijk moet maken dat het allemaal maar niks is. En hij heeft dit niet bereikt en dat niet bereikt. Dat wordt geroepen door mensen die in het voetbal helemaal nooit wat bereiken.
5: Zullen we maar naar mijn punt gaan? En dan sluit heel goed hierop aan natuurlijk. Ja. Hè? Mag dat? Of neem het gewoon in het programma even over, hè?
2: Ja.
5: Nee, maar
2: valt niet op, hoor.
5: Nee, maar dit is wel een beetje de huidige... Het moment waar we in zitten is dat we al tegenwoordig mensen gaan beoordelen, trainers gaan beoordelen, spelers gaan beoordelen voordat ze begonnen zijn. We geven niemand meer een kans en dan als het dan na één wedstrijd niet goed gaat, is het al direct van, hij kan er helemaal niks van.
2: Maar
5: zie
2: het is
5: wel.
2: Toch een beetje veranderd. Sorry, maar dat is toch een beetje van. Ik weet nog wel, als in de jaren 70 een aankoop kwam, dan werd er gezegd, dat is een hele goede.
5: Nee, maar het is echt, echt agressiever geworden en wat negatiever geworden allemaal. En waar ik eigenlijk naartoe wil gaan, is ook dat de journalistiek. Maakt niet meer uit of iets waar is of niet waar is. Daar maak ik me zorgen om. Je ziet het al eigenlijk aan de reacties. Bijvoorbeeld een Arne Slot voelt zich genoodzaakt om te reageren van, het is niet zo gegaan, kom met een statement. Een zaakwaarnemer van Martinez. Eén keer door de Telegraaf wordt gezegd, het KNVB praat met Martinez, groot nieuws. Volgende dag zeggen ze Xavi. En dan moet de zaakwaarnemer weer reageren van, nee, dat is helemaal niet zo geweest. En zo heb ik wel heel veel voorbeelden. Frenkie de Jong voelt zich genoodzaakt in één keer om op eigen clubkanaal te zeggen.
2: Die was boos.
5: Ja, omdat er allemaal onwaarheden worden gezegd. Ja, er worden zoveel dingen gezegd, ook in de pers in Spanje. Maar Nederland neemt dat gewoon over zonder te controleren, de bronnen. Waardoor spelers zich genoodzaakt voelen om te reageren. En dat is dan ook weer nieuws.
2: Ja.
5: En in mijn tijd was het gewoon, als ik de Telegraaf las of de AD las of iets of wat zag online, had ik het gevoel aan, het zal wel kloppen. Nu tegenwoordig, met alle respect, ik geloof er helemaal niks meer van. En ik word vaak gebeld van, wil je reageren? Want ik zeg, nee, ik reageer niet meer erop, want vaak is het gewoon onzin. En dan moet ik reageren op onzinverhalen.
2: Nee, het is het mechanisme van je plaatst een fout bericht, daar komt weer een reactie op en heb je weer een bericht.
5: Het gaat alleen maar om de snelheid. Het wordt niet meer gecontroleerd, het gaat om snelheid. Het wordt gewoon gedropt en het maakt niet uit. Het maakt niet uit of de hoofdpersoon, want die zit daarmee. En wat je nu dus gaat zien, is dat spelers en trainers en andere mensen zich zoveel, dat er zoveel irritatie is, dat ze denken van, bekijk het maar, ik ga zelf erop reageren.
2: Maar daar wil ik een klein opmerkingetje over maken. Daar heb je gelijk in, dat nu zo geëvolueerd is.
5: Ja.
2: Maar het is ook al een hele tijd aan de gang dat mechanisme van het nieuws helemaal zelf in hand nemen, waardoor goedwillende journalisten ook nergens meer naartoe komen. Je komt nergens meer binnen. Je komt,
3: maar je weet tegenwoordig ook helemaal niet meer wie een goedwillende journalist is.
5: Ja.
2: Nou, dat kun je wel. Dat weet je echt wel.
3: De oude garde.
2: Dat onderscheid kun je echt wel maken.
3: De oude garde heb ik echt vertrouwen in. Die bellen nog wel eens op.
2: Maar
3: de jongere garde, die doet mij op.
5: Je hebt zoveel klikbeten
2: geworden. Nee, ik vind dit veel te algemeen, hoor. Dus ik kom even een klein beetje van mijn beroepsgroep af. Van de jongere garde, dit doe maar wat. Dat is echt te algemeen. En wat moet je daar nou tegen zeggen? Wat moet je daar nou tegen zeggen?
0: Ik wil me wel aansluiten bij Hedwiges. 100%. Omdat ik vind dat het blijkbaar iets nieuws kunnen brengen is bijna belangrijker geworden dan wat je brengt. En we hebben zoveel. We hebben tegenwoordig natuurlijk, iedereen heeft een website, iedereen heeft iedereen heeft een podcast. Iedereen vindt dat hij iets moet doen. Ja. En daardoor krijg je een soort red race naar de bodem, waarin iedereen maar vindt. En dat leidt tot, ik ben het echt 100% met wat Henrik gezegd eens. Je roept gewoon wat en dan kijk je later wel een beetje. En als het niet uitkomt, zeg je, ja, maar ja, ik had toch vernomen en dit en dat.
2: Nee, die wildgroei is er ook.
0: En ook het absolute oordeel. Direct over binnen 10 minuten is het helemaal goed of helemaal fout. In plaats van te zeggen, nou, we hebben die. Kijk, ik heb altijd bij de NMS gezegd, het is raar dat wij bij elke club die iemand aankoopt zeggen dat een club zich versterkt heeft. Dat zei ik ook altijd. Vind ik heel raar bericht. Moet ik gewoon zeggen, er is een speler naar een club gegaan. Of er versterking is, dat moet nog blijken.
2: Nou, de club vindt dat het.
0: Ja, elke club vindt dat het versterkt. Elke mislukte speler bij A en die koop je bij B. Ja, prima. Dus die club mag het vinden. Maar je moet gewoon objectief durven kijken. En na een tijdje moet je er iets van vinden. Prima, maar, dat is je werk. Ja.
2: Objectiviteit bestaat niet, maar wel zo eerlijk mogelijk. Nou ja, dat is wat anders. Ja.
3: Neem nog wel van mij aan.
0: Zo objectief mogelijk subjectief zijn.
2: Dat zeg je wel goed, ja. Je kijkt toch zelf en als je kijkt.
0: Ja. Je mag ook wat vinden wat mij betreft. Maar dan moet je er ergens voor staan. En dan moet je dat ook vasthouden en doen. En nu is gewoon 3 weken later. Na die 5-1 tegen Zweden werden we wereldkampioen bij een hoop mensen. 2 dagen later konden we er niks meer van.
2: Ja, maar dat vind ik ook een beetje de charme van de supporter.
0: Van de supporter, maar niet van de journalist.
5: Ja.
6: Maar het is natuurlijk een beetje makkelijk alleen de journalistiek erbij te halen. Kijk, die foute berichten komen natuurlijk ook door hele foute zaakwaarnemers. Die alleen maar bezig zijn om namen te droppen, om die prijs omhoog te laten gaan.
0: Maar het is toch aan de journalist om dat op waarde te schatten?
6: Het is een jungle. En er zijn zelfs clubs, en dat heb ik zelf in het verleden meegemaakt, clubs die dus gewoon daar helemaal in sturen.
2: Nou ja, dus, kijk, dat zeg je nou, hè. Maar als je echt iets te weten wil komen, bijvoorbeeld iets wat speelt bij Ajax, je komt er gewoon niet tussen.
0: Nee.
2: Je komt er gewoon niet door.
0: Dan schrijf je een dag later.
5: Kijk, er zijn zoveel voorbeelden. Dan kijk ik gewoon naar mezelf bijvoorbeeld. Dan geef ik een interview. En dan is een hele andere headline. Maar mensen lezen ook niet meer. Hè? Of de nieuwe generatie leest niet meer. Ze zien alleen de kop. En dan, daar word ik mee geconfronteerd. Maar vaak heb ik dingen helemaal niet zo gezegd. Dat is gewoon iets wat erbij verzonnen is. En dat is wel wat op een gegeven moment gaat irriteren. Kijk, een voorbeeld bijvoorbeeld. Ze vroegen mij ook. Ja, wie zie jij zeg maar als bondscoach?
2: Nou, wie?
5: Nee, maar ik kwam even met een lijstje. Bijvoorbeeld Slot, Peter Bos. Dat was toen in die tijd, hè. En als laatste noemde ik, zeg maar. En dan heb je op een gegeven moment een andere vijver. En dan moet je denken aan bijvoorbeeld een Van Nistelrooy. Aan een van toen nog, hè, Van Bommel. Misschien Robin van Persie, zeg maar. Onze iconen. Ze pakken alleen Robin van Persie. Maar dat is een opsomming. Maar dan staat er gewoon, Maduro, Robin van Persie als bondscoach. Dat heb ik niet gezegd. Dat heb ik niet gezegd. Maar, en dat is, zeg maar, dus wat ik merk. Wat ze graag willen, dus dat ze weer clickbait, dat mensen. En ik loop op straat en dan zeggen ze, hoorde ik in één keer van, wil je Robin van Persie als bondscoach? Dan denk ik van, heb je het artikel gelezen?
3: Ik wil graag, maar ik wil wel graag een lans breken voor de oudere journalistiek. Dus de ervaren journalisten die al lang meelopen.
2: Die
3: trappen niet meer in die val. Daar heb ik goede ervaringen mee toen ik nog bij Ajax in de Raad van Commissarissen zat. Maar de jongere garde, die doet precies wat jij zegt. En die doet ook precies wat Tom zegt. Hup, die droppen maar wat.
6: Maar
3: en dan kijken
6: dit,
3: we wel
6: is
3: nog
6: dat niet een beetje generaliseren?
3: Nee, dat is niet generaliseren.
6: Er zit ook jongens.
2: Het is niet alleen de schuld van die journalisten zelf.
3: Ik heb het namelijk zelf meegemaakt.
6: Dat weet ik wel. Je kunt hele slechte ervaringen hebben. Maar jij zegt nu dat alle jonge journalisten...
3: Bijna allemaal.
6: Nee, niet bijna. Dat weet je niet. Er kan een hele nieuwe generatie opkomen. Je kunt op een gegeven moment zeggen van... vroeger had je Cruijff en nu heb je alleen maar slechte voetballers... want kijkers zijn heel snel uitgeschakeld. Dus de jonge voetballers deugen niet meer. Over een paar jaar kun je gewoon weer bovenaan staan.
3: Dat zeg ik niet, maar het is wel zo... dat er wat langer meelopende journalisten meer ervaring hebben... en weten hoe ze het spel moeten spelen.
2: Ja, maar dat is een hele logische...
3: Dan vind ik dat die jonge journalisten...
5: Nou, maar waar ik naartoe wil gaan is zeg maar dat de waarheid moet het belangrijkste zijn.
2: Luister, ik ben het gedeeltelijk met je eens... Maar het is wel een mechanisme wat ontstaan is door de club zelf. Een club als Ajax waterdicht, die hebben een eigen persdienst.
5: Maar
2: een
5: het is nog steeds wel...
2: Die filteren alleen maar wat ze zelf willen.
3: Dat is zelfbescherming geworden.
2: Bij Telstra loopt er een persje voor om, dat kan helemaal niet meer.
3: Dat is zelf... Nee, ja, maar ja. Iedereen kijkt ook hoe Telstra dat doet.
5: Ja. Nee, maar in ieder geval kijken...
2: Nee, maar dat onderlinge dat wantrouwen, ik snap het wel. Want
5: maar je wilt toch wel ook gewoon een krant lezen... en als je dat, dan verwacht je eigenlijk dat je verwacht dat het de waarheid is.
2: Nee, maar wacht even.
5: Dat moet zeg maar gewoon voorwaarts zijn.
2: Ik was vorige week bij de bijeenkomst van NSP... Nederlandse sportpers. En daar was ook de pers bij uitgenodigd. En dat is de overkoepelende organisatie. En daar werden de mensen die de pers vertegenwoordigen per club, die werden daarvoor uitgenodigd. Nou, dan krijg je dus Feyenoord, de persvertegenwoordiger van Feyenoord, de persvertegenwoordiger van Ajax. Die moeten helemaal niks meer hebben van de pers. Dat doen ze allemaal zelf wel. Ja, dat is natuurlijk ook een ongezonde situatie.
5: Jazeker. Kijk, dat is.
2: En dat voedt dat er ook. Dan doen we het zelf maar.
5: Ja, en dan bepalen zeg maar, de journalisten beter snel onwaarheden snelheid droppen. En dan, dat
0: ik snap je niet helemaal, Leo. Ik snap jou niet helemaal. Ja. Ik snap heel goed dat er irritatie is als mensen dat helemaal in eigen hand nemen. Maar dat biedt toch ook heel veel kansen om op een andere manier dat proces te belichten en dingen te doen. Dat is toch niet zo dat je dan onwaarheden gaat bij de wereld in gaat roepen om op die manier het proces te doorbreken?
2: Ik zeg niet dat de reactie goed is.
6: Maar Tom, je kunt...
2: Ik zeg niet dat de reactie goed is. Ik zeg alleen dat de... Je wordt niet meer gefaciliteerd om gewoon te kunnen werken.
6: Nee. Dus goed, je kunt als club toch het nieuws zo gekleurd brengen als je wil.
0: Ja, maar dan kun je daar toch op reageren. Dan ga je daar toch op reageren en kijken.
6: Als de dingen weggepoetst worden, dan zul je toch eerst research moeten doen. Wil je dat kunnen verbeteren?
0: Dat snap ik.
6: Ik heb zelf honderd jaar geleden dingen meegemaakt. Dat je op een gegeven moment een bericht had dat een speler naar een club ging. Dan belde je die club. Omdat je journalistiek hoor en weder hoort. Het is dus een fatsoenlijke formule. Dan kreeg je iemand aan de lijn. Die zei, het is toch... Dus je werd een kluitje het riet gestuurd. 10 minuten later stond het bericht op het ANP.
0: Ja.
6: Door de club doorgegeven. Dus met andere woorden, we moeten het niet in één krant hebben... we moeten het in alle kranten hebben. Nou, wat doe je dan als journalist de volgende keer? Ga je dan weer die club bellen om het helemaal 100% zeker te weten?
0: En dan neem je de gok dat je het weet... en dan blijkt dat je het heel vaak niet weet.
6: Nou ja, oké, maar waar ligt dan de fout? De basis van de fout ligt bij de club... die gewoon liegt tegen iemand die gewoon een vraag stelt.
3: Ik vind ook dat clubs te veel gesloten zijn. Dat ben ik met Leo met jou eens.
0: Overigens is iets iets anders dan liegen.
3: En dat leidt tot speculatie.
6: Nee, Tom, de vraag was... Komt die speler bij jullie? Ja. En er werd gezegd nee.
0: Nee.
6: En vervolgens 10 minuten later wordt het op de ANP. Ja,
0: misschien werd het 6 minuten later besloten.
6: Ja, Sinterklaas, gooi het in mijn schoentje.
3: Nog even in het verlengde van wat gezegd is. Ik ben het met Leo eens.
2: Dankjewel.
3: En ook met anderen.
2: Daar mag ik het bij later.
3: Dat clubs... niet, want dat kan ik ook even uitleggen. Clubs zijn veel te veel gesloten, Bert. Het is gewoon waar. En dat leidt tot speculatie.
6: Ja.
3: Dat geldt voor de KNVB, dat geldt voor bijna alle clubs. Dus wordt er gespeculeerd. En de clubs kunnen dat voorkomen door veel meer open te zijn... in de richting van de journalistiek.
5: Dat moet bijna wel. Dat moet bijna wel. Want ik heb bijvoorbeeld een ander voorbeeld, hè, een reiziger. Het staat tegenwoordig altijd, KNVB is in gesprek. Ik denk altijd, gesprek, wat is dat gesprek dan? Ja. Is dat oriënterend gesprek? Maar het wordt zo gebracht alsof Reiziger al direct de bondscoach is. Dat hij kan tekenen. Ja. Dus concreet is het nooit geworden, want hij heeft niet getekend. Hij is het niet geworden. Dat hij op gesprek is gegaan, wel. Maar in ieder geval, er wordt niks gezegd. Dus De publieke opinie werd heel negatief. Reiziger, nee man, hij heeft niks gepresteerd. Dit. En het blijft me sudderen. Terwijl misschien de reiziger helemaal zelf nergens om gevraagd heeft. Hè? Misschien moest hij een presentatie doen van hoe zie jij het als bondscoach. Nou, dat doe je dan, omdat hij er al werkt. Maar de ruimte die er wordt gegeven, zeg maar, om helemaal af te kraken, die is er. En ik vind dan eigenlijk al dat misschien nu nog eigenlijk een vertegenwoordiger moet zijn van de KNVB. Want dit is het proces geweest. We hebben ook met hem gesproken. Ja. Om hem te beschermen. Want nu zit hij weer bij Jong Oranje. En dan zitten we eigenlijk al van...
2: Nou, maar wie schuld is dit nou? Dit is toch niet alleen de schuld van de pers?
5: Dat zeg ik. Ja, dat iemand nog van de KNVB moet zeggen, dit is het proces
2: gegaan. KNVB dus, die pak mij die geld vol met de mieren. Van begin tot eind, het koninklijke gaat er af ook.
5: Mensen worden helemaal...
3: Maar wat denk je dan van die oud-voetballersjournalisten? Analisten.
2: Dat zijn de beste.
5: Ja, dat is eigenlijk een beetje hetzelfde.
3: Ja, die roepen ook wel wat. Ik bedoel,
2: nee, daar zitten goede tussen en er zitten slechte tussen.
3: Ja, maar wacht even, komma.
2: Want het is bijna het einde eerste uur. Oh, en dat wil ik altijd nog even zeggen. Dat we normaal gesproken op dit tijdstip ruimte maken voor Loek. En dat kan helaas niet meer. Maar u kunt Loek nog wel, als u wilt, beluisteren. Want we hebben een mooie podcast of cast. Nou ja, in ieder geval mooi. Met Chavi.
5: In het Spaans, hè?
2: Met heel veel leuke moppen van Loek, die kun je daar terug horen. Het duurt er ongeveer een half uurtje. En dan heb je alle moppen vier keer gehoord. Zoals altijd bij Loek. Tot zo, twee uur. Tot zo.
7: Dat laatje. U weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl, onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
8: Dit is een uittip. Gezellig filmkijken onder de sterren? Filmhuis Alkmaar organiseert van 12 tot en met 16 augustus Sunset Cinema bij Ten Westen. Met vier geweldige roadmovies op het programma. Tickets koop je via filmhuisalkmaar.nl.
9: Dit was een uittip.
10: Restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
11: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
12: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
13: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
14: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
15: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
16: Rustig, adem in,
15: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
16: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
14: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
17: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
18: Hey Remon!
19: Je verlaagt je energierekening met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
17: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
18: Hey Remon!
19: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
20: Ik ben José uit Alkmaar.
21: Ik ben Pieter uit Kastrikum.
22: Ik ben Hanneke en ik kom uit Slodorp.
23: Mijn naam is Joop en ik kom uit Amstelveen.
24: Ik ben Jeremy en ik kom uit Zaandam.
25: Ik ben Michaela en ik kom uit Egmond aan Zee.
26: Thuis in heel Noord-Holland.
27: NH.
0: Het is 11 uur, Katrien Straatman met het NOS-journaal. Bij een Israëlische luchtaanval op Zuid-Libanon zijn 7 mensen gedood en 3 gewond geraakt. Dat meldt het Libanese staatspersbureau. De aanval zou gericht zijn op een huis aan de rand van een dorp. Het is een van de dodelijkste aanvallen sinds het wankele staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah inging op 20 juni. Ondanks dat bestand voert Israël nog bijna dagelijks aanvallen uit op het zuiden van Libanon. Het dodental van de aardbeving in Indonesië ligt inmiddels op 20. Ook raakten 6 mensen gewond en zijn er vermisten. Mogelijk liggen er nog mensen onder het puin. De beving was vannacht voor de kust van het eiland Flores en had een kracht van 7,7. Vooral de grootste stad, Maumere, werd zwaar getroffen. Daar stortte een deel van een havengebouw in. In Werkendam is een man opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de gewelddadige dood van een man van 52. Slachtoffer werd volgens Omroep Brabant in de nacht van 7 op 8 augustus zwaargewond gevonden in een pand in Werkendam. Hij werd naar een ziekenhuis gebracht waar hij kort daarna overleed. In hetzelfde pand is dat weekende ook de verdachte van 41 aangehouden, zegt de politie nu. Wat de relatie tussen hem en het slachtoffer is, is er niet bij gezegd. In het IJsselmeer is het laagste waterpeil ooit bereikt. Het water staat nu op 30 centimeter onder NAP. Dat betekent dat er een watertekort in zicht is voor de provincies rond het IJsselmeer. De waterschappen daar gaan nu al spaarzamer om met het water door sluizen minder vaak te openen. Nu de waterstand zijn ondergrens heeft bereikt, zijn er mogelijk extra maatregelen nodig, zoals sproeiverboden voor de landbouw. Rijkswaterstaat gaat daarover praten met de waterschappen. Het weer, het is wisselend bewolkt en verspreid over het land komen stevige buien voor. Vanmiddag breekt de zon af en toe door, maar er vallen nog steeds buien. Koud is het niet, bij 24 tot 32 graden. Morgen ook wisselend bewolkt, maar droog en een paar graden koeler. Dit was het NOS-journaal.
1: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
4: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
9: Dit is een uittip.
21: Hoe keken mensen duizenden jaren geleden naar de sterrenhemel? Je ontdekt het in het Allard Pierson in Amsterdam. Het museum waar erfgoed, cultuur en wetenschap tot leven komen voor jong en oud. Plan je bezoek op allardpierson.nl.
9: Dit was een uittip.
26: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwateronthouders.nl.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
3: Mam, waar is mijn zwemband?
4: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
5: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
6: geeft ruimte.
7: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
5: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
8: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
9: En, hoe was het bij het ING servicepunt?
10: Goed, het is gelukt.
9: Wat is er gelukt?
10: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
9: Fluitje van een cent dus?
10: Nou, het was wel wat meer dan dat.
11: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
12: Sportcafé met Leo Driessen.
13: Echt waar? Potverdomme, wat vliegt de tijd. Hadden we het net zo gezellig, begint het programma weer. Maar ja, het is niet anders. Ja, toch, Tom?
14: Ja.
13: We hebben nog een hoop te vertellen eigenlijk.
14: Ja, een hele hoop nog.
13: Wat vind je dat we nog wel moeten dat over die pers nog even uitkristalliseren? Of
14: nee, die pers zijn we volgens mij nu wel een beetje uit met elkaar. Ik wil alleen over Xavi nog even wat kenners horen hoe die nou naar hem kijkt.
13: Die ga ik even bellen.
14: Nee, hier, we hebben ze aan tafel.
15: Je zit te kijken allemaal naar mij.
14: Ja, nee,
15: nee. Ik zet het zo online.
13: Ja, dames en heren, en we zijn even van gezelschap, want onze columnist Bert die is even zichzelf online aan het zetten. Dat betekent dat we tijd hebben natuurlijk voor de bridge uitslagen. De bridge uitslagen. Ja, daar komen ze.
16: 2-2-0-3-6-1-1-1-0-0.
17: Wat deed Wikken en Wegen tegen Kennemerland? U hoort het uit de eerste hand. Hier zijn de Britse uitslagen. Aan het woord.
18: Cora! Tegen de Wee, Cora! Wat zijn de uitslagen in Noord-Holland? Haha!
19: Goedemorgen allemaal, daar zijn we weer.
13: Maar Nina, is dat werk, hè, Cora?
19: Zegt u, sorry?
13: Nina werkt.
19: Nou, ik zit eindelijk een keer relaxed, want ik hoef niet te werken vandaag.
13: Ja, maar
19: ik ga hier zo weer naar huis toe.
13: Ja.
19: Vind je het goed?
13: Ja, en als je eruit gaat wel, ja.
19: Daarom. Ik wil ook nog even heel even één keer voor morgen, hè? Voor de rommelmarkt op het dorp.
13: Verdomme, dat waren we afgesproken.
19: Ja, morgen grote rommelmarkt op het oude dorp Sloten. Ah. En kom er gezellig naartoe. Sloten
13: komt
19: op
13: een soortje puin daar.
19: Nee, wie zegt dat? Jij? Ja. Pas op, Marco. Pas op, hoor. Ik sta zelf met 3 kramen. Dus, ben je geïnteresseerd in Jan
13: 3 kramen tegelijk?
19: Ja, als je geïnteresseerd bent in Jan van Haasteren puzzels. Ik heb er heel erg veel voor weinig.
13: Jan van Haasteren puzzels? Zijn ze al gemaakt? Of zijn ze...
19: Ik heb ze allemaal gemaakt. Ik heb er ver over de 200. Maar ik ga er nu een paar weggooien.
13: Dus zijn puzzels die al af zijn? Dus.
19: Die afgemaakt zijn, ja.
13: Wat heb je daar aan, man?
19: Ja, dan kan je ze verkopen. Maar ik heb ze ook al dubbel gemaakt. Ons even goed leuk. Het blijft leuk, puzzelen, Jan van Haasten. Morgen van 10 tot 4 uur. Oude dorp Sloten, vol Buitenverdorp. Heel leuk, heel gezellig. En het blijft heel mooi weer, dus ik hoop dat er heel veel mensen komen.
13: Waar naartoe? Nou, ga je daar uitzagen. Kom op het jaar slagen. Dinsdag of donderdag? We zitten nog steeds zomerbridge?
19: Het is half september, gaan we weer op donderdag. Dus dan mag jij kiezen dinsdag of donderdag.
13: Nou, ik weet het nu al.
19: Dat weet ik ook wel. Jij kiest niks.
13: Het wordt tijd om te reorganiseren.
19: Ja. Niet voor mij.
13: Nou, dat
19: is
13: wel.
19: Ik vond het trouwens wel leuk dat je het vanmorgen even goed op mij genoemd heeft.
13: Wat zeg je?
19: Dat jij van mij vanmorgen even toen nog genoemd hebt.
13: Ja?
19: Ja. Ik luister altijd naar de radio.
13: Oh, was jij dat? Kom op met die uitslagen.
19: Oké, we gaan beginnen.
13: Zitten er verrassingen tussen?
19: Nee.
13: Nou, dan laten we ze.
14: Geen klikbeet.
19: Gitta en Saskia. 28% is een beetje weinig.
13: Dat is heel slecht, toch?
19: Ja, ja, maar dat zijn beginnelingen. Die doen, ja, ik vind het wel heel erg goed dat ze wel komen. Want ze gaan
13: maar die
19: het wel
13: waren eigenlijk verslag
19: leren.
13: Af, dus.
19: Ja, het is voor hun toch moeilijk als je tegen mensen... Als je tegen mensen moet
13: Britsen. Kunnen het wel schudden, eigenlijk.
19: Hou je mond dicht, jij. Dat kan ik niks zeggen.
14: Oké. Okay.
19: Carla en Thomas, 39%.
13: Okay. Ook niet goed, hoor.
19: Nee, ook, ja, minimaal. Lucia en Frank, 43%. Mooi. Hans en Peter, 44%. Ben en Ineke, 49%. Rieneke en Corrie, 50%. Gedeeld met Art en Paula. Truus en Martin, 51%. Marian en Cora, 54%. Ja, dat was niet slecht. Gedeeld met... Amy en Greetje.
14: Dat is dan wel jammer.
13: Amy en Greetje?
19: Ja, ja, ja. En dan hebben we Anneke en Eduard, 55%.
13: Amy is wel een talent, hè?
19: Nou, het is ook een...
13: beginnend.
19: Ja, beginnend, maar die is ook... Omdat het vrij spelen is, dan kan je dus bij ons gewoon komen. Als je dus kan Britsen, dan mag je meedoen. En dan,
13: ja. Michael is
19: maar
13: wat
19: niet
13: jou?
19: Voor niet voor de...
13: Mag Michael ook langskomen?
19: Michael mag, tuurlijk mag altijd. Ja. Ja, maar dat weet hij ook.
14: Ook op de rommelmarkt?
19: Ik heb het al zo vaak gezegd. Ook op de rommelmarkt.
16: Hoor je het?
13: Wat? Ja.
16: Hoor je het?
13: Wat, wat hoor ik?
16: Wat ze zei?
13: Dat je langs mag komen.
19: Ja, altijd. Ik vind het nogal altijd.
16: Ik kom een keer.
19: Ja, moet je zeker doen. Is gezellig.
13: Oneerbaar voorstel dit. Maar goed.
19: Nou, leg er maar aan hoe je het zelf uit wil leggen.
13: Nou, zo.
19: Ja, nou, wij niet. Wij bedoelen het gezond. Oké, okay, we gaan verder. Anneke heb ik gehad. Ja. Beb en Hans, 56%. Gerandine en Christine, 57%. Gedeeld met Wiepke en Miep.
13: Toch?
19: Ja, en dan Jopie en Els, 60% rond. Nou, dat is wel heel goed. Nou, dat was hem.
14: Kijk.
13: Dus niemand met 63%?
19: Nee, 60% zei ik. Okay. Nee. Dus morgen allemaal naar het oude dorp Sloten graag. Ja. Batuverdorp. Van 10 uur tot 's middags 4 uur. Kramen
13: nou
19: moeten leeg.
13: Ja, maar nou, dat kan.
20: Hebben ze ook puzzels?
19: Ja. Wat hebben ze ook?
20: Hebben ze ook puzzels?
19: Ja, ze hebben ook puzzels.
13: Maar zijn het nou al gemaakte puzzels? Of
19: zijn gemaakte puzzels van Jan van Haast.
13: Wat heb je er dan aan?
19: Ik heb
13: Jan
19: zelf gemaakt? Van 500 stukjes,
13: net als volle
19: 950 stukjes, 1000 stukjes, 1500 stukjes.
13: Ja, maar je zegt dat
19: het
13: gemaakt zijn.
14: Je krijgt die stukjes mee, Leo.
19: Ja.
14: Rustig
19: ja,
14: maar.
19: En dan mag je ze zelf in elkaar
14: je moet ze niet
19: leggen.
14: Zo helemaal lolderjagen zo. Nee.
19: Je mag ze zelf in elkaar puzzelen.
13: Ja?
19: Ja, heel gezellig.
13: Of in de sloot donderen.
19: Nee, niet zo.
13: Gaat maar een goed doel allemaal,
19: niet
13: hè?
19: Zo.
13: De opbrengst, toch?
19: Mijn eigen zak, ja.
13: Ja, dat dacht ik al.
19: Ik zal even lekker worden, ik heb ze gekocht ook.
13: Ja, zo is het.
19: Nou, ik zou zeggen, fijn weekend voor de rest en tot volgende week.
13: Nou, dat gaat
19: beter. Dat beslis jij zeker, hè? Ja, ja. Doei.
13: Die volgende week, dat weten we nog niet. Geef ze maar een heel hard applaus, dames en heren, want de konden is... T-Z nu, T-Z. T-Z. Daarna jij.

0: Linda, voor de zekerheid, als je de titel was vergeten. Ja. T-Set, mooie platen gemaakt, hè? Ma Bellamy.
1: She likes weed.
0: She likes weed, ja. Ja, wist je dat toch?
1: Ja. Die mag dan niet in Amerika uitkomen, of niet?
0: Wat weet jij veel, hè? Ouwe gek. Goed, dames en heren, de punnik-uitslagen, daar zit u natuurlijk op te wachten.
2: Ja, maar ik hoor net...
0: Je bent wat oneenigheid, hè?
2: Trek zo de hele tafel opzij.
0: Dan gaan we straks weer verder. Kun jij ook niet wachten, Michael?
3: Nee, ik vind het ook jammer dat je hem zo achter in de uitzending schuift.
0: Ja, maar dit is teasen. Dat is een mensen teasen. Vasthouden.
4: Cliffhanger.
0: Er komt nog wat. Wat wel de moeite waard is. Snap je?
3: Doen ze dat wel met duurzaam wol?
0: Ja, dat komt dus straks.
2: Is dat dus een goede vraag? Dat weet ik niet.
3: Dat
2: weet ik echt niet. Ik ben puur voor de resultaten.
0: Nee. Bovendien waren dit alleen de voorrondes.
2: Ja. Toch? Ja. Kwalificatie.
0: Kwalificatie, dus dat doet materiaal er niet toe. Toch?
3: Recycle de wol.
0: Zeg u?
3: Recycle de wol.
1: Oh, desnoods.
3: Ja, toch?
0: Ja hoor. Reken hem ook goed.
1: Ja.
0: Hey, ik had, we hadden het over dat over besloten training. Maar Aden Den Haag heeft nu gezegd de dag voor de wedstrijd besloten trainen. Enfin, goed, dat soort dingen. We hebben bij Telstra ooit Andries Jonker gehad. Die hebben wel goed opgeleid, hè? Ja. Leon heeft het gezien. 2 keer gewonnen.
5: Ja, dat is ongelooflijk. Dat is knap. Het lukt voor MVV.
0: Ja. Ja, zeker.
3: Traint hij MVV?
1: Ja.
0: Ja.
4: Goede start hebben ze hem.
5: Ja.
0: Ja, Heracles ook.
4: Ja, maar die hebben echt 2 keer op het laatste moment gewonnen.
0: Ja, maar die spelen
4: die
0: wel.
4: Die winnen wel in ieder geval.
0: Ja, ik heb nu die 2 wedstrijden gezien. Echt geweldige wedstrijden die ze spelen. Ja. Achterin zo'n lekker zijn mandje. En voorin hebben ze geweldige voorhoedenspelers.
4: Ja, ja. Tegen VVV werd het 4-3 op het laatste moment. En nu 3-2. Ja.
0: En ze hebben een speler die al 4-1 heeft liggen.
4: Ja, dus, ik ben zijn naam ook even kwijt.
0: Ga ik nog vinden. Ajax... Europees door. Shelburne staan ze nog te trillen op hun benen. Hè? Wat hun overkwam, die voetbalwervel wint, Michael.
3: Nou ja, het is een. Je hebt het kunnen zien op de televisie. Een heel historisch veldje met een ouderwetse tribune. Ja, voor die mensen was het fantastisch dat zo'n grote Nederlandse club op.
0: Ja, en 2-2.
3: De grootste Nederlandse club.

0: Club. En 2-2.
1: Ja, dat kan in voetbal.
0: Schande toch?
1: Dat kan in voetbal, Leo.
0: Kan toch helemaal niet, man.
1: Alles kan.
2: Ja. Ik vond het hoogtepunt, Leo, die twee mannen met de tuinslang die, met, ja, ja, ja, die dat veld stonden te sproeien. Ja, dat vond, dat was mijn avond al helemaal goed. Toen ik met die slang verbonden met nummer 9, dat daar even het kraantje open ging. Of dat, en toen ze haalden net de hoeken niet. Of die dat was mijn die beuk, avond was helemaal goed.
3: Die beuk van Tolu tegen een beveiliger, zeg maar, die langs het veld stond heel kort. Die was ook heel mooi. Heb je gezien of niet?
0: Nee, die heb ik niet gemist. Omschrijf even.
3: Langs het veld stonden zeg maar beveiligers. Die kijken dan zeg maar met een gezicht gewoon naar het publiek. Die hebben helemaal geen oog voor het spel zelf. Hey, en Tolu, dat is een speler bijna van 2 meter. Ja, die kon niet meer remmen. En die beukte echt tegen zo'n persoon op. En die viel helemaal voorover. Bijna de tribune in. Dat was ook wel...
0: Maar het liep goed af.
3: Het liep goed af, ja.
0: Gods weg voor 50, 60 miljoen?
1: Dat heb ik gelezen.
2: Ja.
1: Dus of het waar is, weten we niet.
0: Nee, dat weet jij toch wel, maar dat weet je toch allemaal.
1: Nee, dat weet ik niet.
0: En je hebt nog steeds die boeken eigenlijk toch?
1: Nee, het is een mooi bedrag.
0: He?
1: Het is een mooi bedrag, want hij is voor 1 miljoen gekomen.
0: Ja, maar ja, Ajax heeft nu wel de beste speler kwijt.
1: Ja, maar ik heb van mijn vader geleerd, dan staan er altijd weer anderen op.
0: Oh ja.
3: Ja, ze gaan ook wel wat spelers halen, denk ik.
1: Tuurlijk.
3: Ja.
2: 55 miljoen is een hoop geld, Leo.
0: Ja. Is dat zo?
2: Over Ajax.
0: Voor een topspeler.
2: Heel veel geld, ja.
0: Ja, maar als je in dat segment wil winkelen, dan...
2: Ja, maar, goed, Ajax moet ook gewoon beseffen waar het nu staat. En als er dergelijke clubs komen, dan is 55 miljoen...
1: Zo is het.
2: Voor een speler met 1 Belgische interland, is dat wel heel veel geld, hoor.
0: Ja, en ik denk dat ze er blij mee zijn. Alleen het is sportief gezien natuurlijk... Je hebt je seizoenkaart al gekocht en...
2: Ja, dat klopt.
3: En morgen Heerenveen, hè, wat geen makkie.
2: Nee.
0: Hè?
3: En morgen Heerenveen, dat was geen makkie voor Ajax. Heerenveen, een goed voetballende ploeg.
0: Altijd lastig.
3: Maar je hebt ook gezien als Gods niet meedoet, bijvoorbeeld tegen PEC Zwolle, dat Ajax weinig buitenspelers over hebben die een individuele actie kunnen maken of snelheid hebben. Dus ja, nu moet je het eventjes overbruggen. En dan kom je weer op het punt van, waarom zijn we eigenlijk nu al begonnen? Dit is nou precies zo'n wedstrijd voor Ajax dat je eigenlijk moet winnen. Maar je weet van, ja, je moet het even doen met andere spelers op bepaalde posities. En dat wil je natuurlijk niet. Dus ja, dat is af en toe nu eventjes
0: Maar ze hebben al een paar keer in hele verschillende opstellingen gespeeld, toch?
3: Ja, ja, en het komt ook omdat je spelers fitter wilt maken. Dus kijk, we wisten allemaal dat je door bent tegen Shelbourne. En dan gaat bijvoorbeeld een Edvinson spelen. Die moet weg, wat ik heb gelezen. Dus ja, die speelt dus die wedstrijd. Misschien met zijn hoofd totaal bij een andere club. Die wil fit blijven. Die wil geen blessure krijgen. Dus die focus is niet op Ajax. En die wedstrijden zitten er nu tussen. En daar moeten we even doorheen. Dus voor die clubs is het belangrijk dat je gewoon doorgaan en wedstrijden winnen. Maar makkelijk is het natuurlijk niet.
0: Nee.
3: Voor een coach helemaal niet. Want nee, die moet dat eens aanpassen.
0: Fijner nog erger. Die hebben allemaal uitverkoop en inverkoop. En PSV schijnt ook problemen te hebben om...
3: Ja, het ziet ook altijd een beetje bij PSV dat ze stroef.
0: Uitgaande transfer mislukt nu bij PSV?
3: PSV start altijd heel stroef. Ja, vorig jaar verloren ze dan ook van Telstar, maar ook van Union in de Champions League.
0: Dat was
3: League
0: al de derde wedstrijd hoor, in de competitie. Dat was niet,
3: ja, maar
0: niet de eerste
3: zeker
0: wedstrijd.
3: Rond die transferperiode, er gebeuren nog heel veel dingen. En dan op een gegeven moment is die window dicht en dan gaat die machine lopen. Want iedereen is dan gefocust, iedereen weet waar ze aan toe zijn. Die spelers denken van oké, ik blijf sowieso bij deze club. En alles verandert dan in één keer. En dan gaan die topclubs gaan punten pakken.
0: Ja, en toch...
3: Dus je moet nu eigenlijk... Het makkelijkste is, zeg maar, of het beste is nu die topclubs treffen. Want ze zijn nog niet ingespeeld op elkaar. Ja. En spelers gaan weg en komen en gaan.
2: Ik vind het interessant altijd dat spelers nog fit moeten worden. Dus ik ben amateursporter geweest. En dan kregen we een programmaatje mee. En dan zorgde je gewoon dat je op 1 augustus zo fit als een hoentje aankwam. En ging je weer doortrainen. Hier koop je iemand van 19 miljoen. En dan vindt iedereen het heel normaal om met droge ogen op te schrijven. Ja, die heeft nog wel een week of 4 nodig. Moet nog een kilootje of 3 kwijt. Ik vind het echt onbegrijpelijk dat in de duurste sport, betaalde sport ter wereld, dat dit gewoonte is. En ik zie, je ziet het heel veel. Van die jongens die komen, die moet eerst nog fit worden. Dan krijg je salaris van hier tot Tokio.
3: Maar gewicht wel en kilo's en zo, daar ben ik het helemaal mee eens. Je moet wel kijken, fitheid is ook zo. Wanneer heeft hij zijn laatste wedstrijd gespeeld?
2: Dat snap ik, dat laatste. Maar dat eerste is toch de shot voor
3: woorden. Die kilo's en zo, dat begrijp ik ook niet. Dat kan eigenlijk gewoon niet. Je moet gewoon op gewicht zijn, zeg maar.
2: Ja.
3: En ritme en trainingsritme. En
0: maar dat mag hij zich toch zelf ook aantrekken? Want die halen zo'n speler.
3: Ja, maar wij zeggen dat ook allemaal. Maar is hij wel te dik? Want ik heb ook foto's gezien van hem van... Volgens mij zag hij er gewoon gespierd uit. Maar volgens mij is hij helemaal geen wedstrijdfit.
0: Het is het model. Zo.
3: Ja, volgens mij is hij niet wedstrijdfit en trainingsfit, zeg maar. Dus hoe lang kan je het volhouden? Laat me het zo zeggen, dat is ook fitheid. Hoe lang kan jij, zeg maar, sprints trekken in een bepaalde tijdperiode?
0: Maar even nog wat Hedwiges net zei. Hoe sta jij erin, Bert? Want hij zei van, ja, topclubs moet je nu, want die zijn nog op... Niet...
4: Ja,
0: maar
4: dat
0: voor de topclub telt, dan telt dat toch voor elke club?
4: Nee,
0: ja. Elke club is toch in de opbouw?
4: Ja, wel veel minder extreem.
0: Hoezo? Nou, voor die club toch?
4: Omdat die bedragen al aanzienlijk lager liggen.
0: Ja, maar des te nauwer luistert het toch of je wel of niet een ingespeeld of een goed team hebt.
4: Jawel, maar normaal gesproken is er echt een kloof tussen een ingespeeld topclub en wat daaronder zit. En die kloof is minder.
0: Maar wat bedoel je met wat eronder zit?
4: De Telstra's en de Sparta's.
2: Maar vorig jaar hebben we ook gezien dat alleen PSV erboven uitstak. En verder elke wedstrijd voor Ajax en Feyenoord, waar ze ook kwamen in Nederland, hartstikke moeilijk waren. Met ook die zogenaamde ingespeelde.
4: Jawel, maar dat
2: die kloof is veel dichter geworden.
4: Maar dat was toch een uitzondering en geen regel?
2: Nou, je moet...
4: Dat de nummer 2 en de 3 zoveel moeite hadden, dat is uitzonderlijk. Normaal gesproken praat je dus echt over... Heel seizoen gemeten over een top 3, minstens top 4.
0: Overigens heeft PSV 2 keer verloren, hè? Voor zo'n...
2: Ja, dat weten wij.
5: Van wie? Van wie? Van wie?
2: Dat weten wij wel.
0: 2 keer.
5: Van wie?
0: Uit en thuis.
5: Ja. Van wie? Van wie was dat?
0: En verdiend, hè, Leo? Maar allebei verdiend, hè? Ja. Niks op aan te merken.
2: Het is niet zoals dat je bij NEC wint en de week erop Sparta thuis hebt, hè? Daar moet je wel een beetje mee opletten.
5: Ja. Met hoge verwachtingen. Ja.
0: Maar daar heb je Leon niet over gehoord.
2: Nee, echt een, horen we jou over.
0: Ja, mij ja. Ja, ik pook het wel op. Ja. En daar zitten we weer. Maar goed, dat geeft niet. Wat zeg je?
6: Best voor een echte
0: club. Ja, wie is dat?
6: Nee,
0: dat weet ik niet. Hey, we moesten nog even een klusje afmaken over het hockey. Want we hebben de vrouwen gesitueerd. Hè? Dat zijn de absolute favorieten. Die moeten, en dat zou een schande zijn als niet, enzovoort.
2: Schande.
0: Ah, ja, opmerkelijk dan. Ja. Zeer opmerkelijk. Maar de mannen, die hebben wat meer concurrentie. Die spelen morgen tegen Nieuw-Zeeland.
2: Die eerste deel, die pool, moeten ze ook wel doorkomen. Maar in het mannenhockey zijn gewoon meer landen die veel meer aan elkaar gewaakt zijn. En dan ga je op een gegeven moment gewoon... De afvalfase van het toernooi in. En er zijn er gewoon allerlei wedstrijden die je ook gewoon zomaar, als je niet je allerbeste dag hebt, kunt verliezen. Sowieso is de mede-organisator België de laatste jaren ongelooflijk sterk geworden. Dus dat is sowieso een mede-favoriet. Maar ook Duitsland, Engeland, een losse wedstrijd tegen India. Zelfs een wedstrijdje tegen Argentinië. Dat zijn van die wedstrijden die als je ze 10 keer speelt, 7 keer wint. Maar ook 2 of 3 keer niet, weet je. Dus daar zit gewoon veel meer op. En de mannenploeg is Olympisch kampioen. Dus aan dat op zich zou je zeggen favoriet. Maar ja, die hebben in, zeg maar, de league die daarna gekomen is. Veel wedstrijden, ook veel geëxperimenteerd natuurlijk. Hè? Dus dat, daar is zo'n reeks ook voor. Maar relatief veel wedstrijden niet gewonnen, laat ik het zo maar zeggen. Dus daar zit de spanning veel meer op het toernooi, wat mij betreft, dan op het vrouwentoernooi.
0: Je hebt bij het Nederlands zelf al hebben we van die piekmomenten gehad. Nederlands zelf 74, 78. En dat je denkt van nou, en nog wel in 2010 ook. Is het met hockey, is dat wat gelijkmatig altijd wel een van de favorieten?
2: Ja, maar toch, weet je, het gevoel bij het Nederlands hockey is dat ze altijd alles winnen. Dat valt altijd erg mee, hè? Want Nederland was in 2000 Olympisch kampioen. En de volgende keer was 2024, hè? Dus er zit 24 jaar tussen twee Olympische titels. Nederland is 3 keer wereldkampioen geweest in 13. Dus dat is, bij het mannenhockey is dat echt wel veel gelijkmatiger verdeeld. Bij het vrouwenhockey is de piek voor Nederland nu wel al heel langdurig en heel hoog, ja.
4: Maar nou, is Australië was eigenlijk wat bij de vrouwen in Nederland is, was lang bij, Australië bij de mannen Australië. Is dat weggezakt?
2: Heel lang, in Australië heeft echt een forse stap terug gedaan. En ja, er zijn allerlei mensen die daar allerlei verklaringen voor hebben. Het is daar altijd kleiner geweest, net als in Duitsland. Hè. De sport is veel kleiner, maar Duitsland slaagt er keer op keer weer in om toch altijd weer met een goed team te komen. En Australië is inderdaad een heel wisselvallig land geworden. Kunnen nog steeds hele goede wedstrijden spelen, ook bij de mannen. Vrouwen zijn zelfs ver weggezakt. Maar het lijkt erop dat dat daar niet goed gegaan is al een tijd.
4: En komt het omdat er een andere sport in opkomst is in Australië?
2: Nou, nee. Maar ik denk wel dat als een sport eenmaal, een Olympische sport, een beetje zijn status verliest in zo'n land, dan gaan er minder mensen doen, dan gaat er minder geld heen, dan gaan de universiteiten minder. Dus ze zitten wel echt in een spiraal naar beneden.
1: Mag ik een vraag over hockey stellen die niets met het Nederlands elftal te maken heeft?
2: Ja, nee.
1: Kun jij mij dan het volgende eens uitleggen? Wij hebben hier aan tafel vaak discussies, want er zijn ook ongelofelijke vrouwenvoetbalhaters aan deze tafel.
0: Nou, die zijn er echt niet.
1: Hoe komt het nou dat in het voetbal altijd dat vergelijk is van ja, dat vrouwenvoetbal, joh, dat is niks. Je moet naar die mannen kijken. Terwijl we dat in het hockey, ik hoor het tenminste niet.
2: Nee, maar
1: waar ligt dat aan?
2: Ja, kijk, ik denk die geschiedenis van het vrouwenhockey ook al veel langer is. Maar het is natuurlijk, kijk, ik ben een groot liefhebber van bijvoorbeeld tennis. En ik vind de vrouwenfinale op een andere manier net zo mooi in Parijs en Wimbledon als een mannenfinale. Maar het is een ander, je kijkt op een andere manier. En in voetbal gaan een heleboel mensen met een mannenbril naar dat vrouwenvoetbal zitten kijken. En ik denk wel, vrouwenvoetbal, dat je er eerlijk over moet zijn, dat de verschillen onderling nog heel groot zijn. Zelfs in teams zelf zit nog een enorme kwaliteitsverschil. Dat maakt het niet altijd makkelijker en beter. Maar goed, een goede vrouwenvoetbalwedstrijd is natuurlijk fantastisch. Ja, en voetbal, laat ik het netjes zeggen aan deze tafel, is niet de meest vooruitstrevende sport, zeg maar, hè, in een heleboel opzichten. En daar zie je dit heel erg in terug. En kijk, ze hebben die bondscoach-discussie. Als je nou zou zeggen, twee WK-finales en met twee verschillende landen Europees kampioen, en je zou dat cv inleveren, dan zou iedereen zeggen, nou, dat is een goeie. En dan zet je er de naam van Serena Wiegman boven en zegt iedereen, oh, ongeschikt, open stapel. Buitengewoon interessant. Ja, maar waarbij ik niet zeg dat zij de bondscoaches moeten worden. Nee, maar het is interessant dat op voorhand al meteen.
1: Mechanisme
2: zit daar nog heel erg in.
0: Heeft zij in dat geval zelf wel aangegeven dat ze in Engeland hartstikke goed zitten. Want er is wel,
2: nee, maar het gaat me even niet of niet om een wel eens niet. Dus het is gewoon interessant dat gewoon per definitie doen we dat nog niet.
0: Er is wel even aan haar gevraagd hoe ze erin stond. Dus dat is ook nu niet helemaal een.
1: Nee, maar het gaat even om het mechanisme. Wat jij, een heel mooi voorbeeld wat jij geeft.
2: Ja, nou, andere stapel.
0: Jullie kunnen het goed vinden samen, hè?
1: Nou, nee, ja.
7: Ik schuif wel zeker.
2: Maar bij Telstra zitten ook hele verstandige mensen, hoor, Leon. Niet allemaal, maar er zitten hele verstandige mensen.
0: Maar die konden niet. Leon, daarover gesproken. Overkomt Telstra nu wat meerdere clubs gaat overkomen vanwege de Europese verplichtingen van sommige clubs, worden de wedstrijden uitgesteld. Dus dat betekent dat Telstra nu
7: twee weken
0: gewoon niks.
7: En
0: om in gang te blijven wat vriendschappelijke wedstrijden moet organiseren. Maar dan net is de competitie begonnen.
7: Ja.
0: En omwille van dat clubs die Europees spelen rust krijgen. Vind je dat een valide reden?
7: Ja.
0: Ja, Peter?
7: Nee, want ik vind echt dat Nederland moet ook wel weer gewoon een betere plek krijgen in het voetballandschap. En daarbij daar helpt dit onder andere bij. Maar je ziet nu, en we geven dan de clubs, de Europese spelers, geven dan wat meer tijd en ruimte om zich voor te bereiden op zo'n wedstrijd.
0: Ja.
7: Daar hebben we denk ik een aantal jaren echt wel voordeel bij gehad. Maar nu zie je ook dat andere landen dat doen. Ik geloof dat Bodo Glimt, die speelt van de week, maar die is net geland denk ik op Schiphol. En die blijven nu gewoon een hele lange periode al in Nederland. Omdat hoog in het noorden is misschien wat kouder dan hier. Dus je ziet aan die hele voorbereiding, die wordt professioneler. Dus daar word je niet meer onderscheidend in. Maar ik vind het, want wij hebben daar ook profijt van. Hè? Hoe beter het Europees gaat, hoe beter dat ook is voor de clubs.
0: Maar tegenover staat, mag je van een topclub niet verwachten dat hij gewoon drie wedstrijden in een week afwerkt.
7: Daar hebben we het net over gehad, over fitheid van de spelers, trainers en dergelijke. Je mogen ook vijf keer wisselen.
0: En de grote
7: drinkpauzes krijgen we opeens allemaal overal tussen.
2: Toch ook even de veiligheid op een rijtje. Ze krijgen meer tijd, prima, hè? Ja. Om vervolgens met een B-team te gaan spelen. Omdat ze al geplaatst zijn en dure punten te verspelen. Zowel Twente als Ajax.
0: En wat Feyenoord vorig seizoen deed.
2: Maar ze dan lekker een Ajax vorig seizoen. Een B-elftal in een Europees toernooi. En dan wel ruimte claimen. Ja.
7: Maar dat is een andere. Dat was niet helemaal de vraag. De vraag was: ben je het ermee eens? Ja, ik ben het ermee eens. Ik ben het niet mee eens hoe de invulling dan is van de topclubs. Daar ben ik het. Daar ben ik ook niet zo heel blij mee. Nee, we hebben gewoon weer vier punten laten liggen afgelopen week.
0: En jij, Hedwiges, hoe sta jij daarin? Vind je dat topclubs gefaciliteerd mogen worden?
8: Ja, maar kijk,
0: voor die Europese club.
8: Het is dubbel, hè? Het is echt dubbel. Kijk, als je toernooi begonnen is, want dat is ook wel eens gebeurd, dat je alsnog met een B-ploeg gaat spelen. Hè, met Feyenoord en Ajax heeft dat natuurlijk ook gedaan met onder Farioli bijvoorbeeld. En dat vind ik dan niet. Nu is de situatie is gewoon heel anders. Dat je nog eigenlijk in een soort van voorbereiding mode zit. qua denkwijze dan. En dat je denkt van ja, je moet misschien spelers in de etalage zetten. Die ga je gewoon opstellen omdat ze juist weg moeten. Dus die denkwijze, nogmaals, nu is het gewoon heel anders. En dat is zonde, want het kost wel punten weer in Europa.
0: Ja. Ja, maar, ja, okay, maar vind je het goed dat de wedstrijden uit het programma gehaald worden om de Europese clubs te faciliteren?
8: Dat hoeft eigenlijk niet. Ik kijk altijd gewoon naar wat doen de andere landen. Doen die het ook? Zeg maar de grote voetballanden.
0: Oh ja, en
8: die
0: zitten blijkbaar.
8: Ja, bodem, de grote landen. Dus
0: ja. Oh ja,
8: zo kijk ik een beetje. Doet Spanje dat? Nee. Doet Engeland dat? Nee.
0: Nee, maar die spelen nu nog niet. Dus
8: nee,
0: die clubs die,
8: nee, daarom, maar dat is, kom je weer op iets anders. Dus ik
0: nee, maar die clubs
8: van, ja,
0: die voorrondes moeten spelen, die clubs die in die voorrondes moeten spelen,
8: ja,
0: die hebben geen competitie op dit moment nog. Dus
8: ja,
0: wij
8: ja,
0: dan.
8: Ja, oké.
0: Okay. Blijkbaar. Dus van alle kanten onhandig. Dus we moeten wat mensen eruit gooien bij de KNVB, Michael. Wil jij ze even bellen of ze volgende week kunnen?
1: Ik heb wat af te bellen, zeg. Jeetje, ja, Mina. Ik ga meestens even bezighouden met het... Want dat hoor ik nu ook weer.
0: Wat?
1: Tussen de regels door. Dat vroeg beginnen van onze competitie... Dat best wel wat nadelen heeft.
8: Denk
0: maar
8: ik
0: wel. Weet jij wel wat de grondgedachte daarvan was?
7: Ja, de grondgedachte is dat wij niet willen spelen tussen kerst en oud en nieuw.
0: Ah, zo.
7: Ja, en daar ben ik
4: geen... Ja, maar dat is één wedstrijd.
7: Daar kan je gewoon 2-3 wedstrijden. Maar als je 2-3 wedstrijden, dan kan je dus 2 weken opschuiven. Dat is,
4: ja.
7: En dan kom je in de derde week augustus.
0: Zoals in Engeland spelen ze gewoon 26
7: ja,
0: december.
7: Ja, maar dat is dan, dat dus dat bedoel ik dus. Ja.
8: Door de week.
1: Dan hoef ik niet meer te bellen, want zo is het.
7: Ja.
0: Wat? Je gaat wel bellen.
1: Nee, want hij heeft gelijk.
0: En ik
1: wist ook al dat het zo was. Ja. Maar hij is de autoriteit, want hij zit bij die vergadering.
0: Er waren nog wel wat akkefietjes die we moesten regelen met die KNVB. Wat was het ook alweer, Bert? Jij hebt opgelet.
4: Nee.
0: Nee?
1: Oh. Maar dat is waar, hè? Wij spelen niet met de kerst.
7: Nee. Het koninklijke moest willen nog heel graag een hele lange winterstop hebben.
1: Ja. We willen graag een lange winterstop.
4: Als het goed weer is.
7: Ja.
0: Ik ben ooit een keer op tweede kerstdag bij de wedstrijd van Ajax geweest.
1: Prima kan voetballen dan.
0: Gaan
1: wij pauze houden.
0: Was het koud?
1: Dat is de reden.
8: Ik ben altijd wel benieuwd. Hè. Hebben die bonden, zeg maar, de verschillende bonden, hè, sportbonden, hebben die wel contact met elkaar?
1: Of ja, is dat die hebben echt wel contact gescheiden? Met elkaar. Maar in Nederland is het zo, dit is nou bijvoorbeeld een dingetje. Als de clubs dit anders zouden willen, dan krijgen ze dat zo voor elkaar.
8: Ja.
1: Weet je, want wij zijn een vereniging bij de KNVB. Dus je kunt in de vergadering betaald voetbal met elkaar allemaal afspreken. Jongens, dat gaan we niet meer doen. We gaan met de kerst gewoon voetballen. We gaan dit doen. En dan kunnen we later beginnen. Kunnen ze zelf regelen.
8: Ja.
1: Dus we roepen wel steeds, ach, die KNVB. Nee, de clubs zijn het zelf.
0: Ja, maar ja, die want gaat er toch af. We moeten even door. We moeten de column van Pieter nog doen. En het lied van Bob Fosco. En het gedicht van Arend Marinade.
8: En
0: de punnik voorrondes.
4: Ja.
9: Ja. Ja, zoals het dan natuurlijk wel bekend om de royale lach.
10: De column van Pieter de Waard.
9: Jawel, na 2 wedstrijden hebben de Witte Leeuwen al 3 punten meer dan afgelopen seizoen. En dan krijgen we Ajax nog. Telstar Ajax, het affiche van 30 augustus aanstaande. Op Sportpark Schoneberg zijn de messen geslepen. In tegenstelling tot vorige week tegen NEC. U weet wel, die match die wij verrassend met 2-1 wonnen, verloren we nu even verrassend met 3-1 van SPARTA. Met poep in de broek traden de Spartanen in ons Buco-stadion aan. Was niet nodig, want na 6 minuten en 30 seconden drukten zij reeds af. Gezien de energie en onwelwillende vorm van de dag was de wedstrijd hiermee gespeeld. Een off day, zullen we maar zeggen. Dat gebeurt de beste wel eens. Zo ook onze witte naaimachine. Ballen kwamen niet aan, werden niet of verkeerd geraakt. En ze vielen aan onze kant wel en aan hun kant niet. Nochtans geen enkele reden om bij de pakken neer te gaan zitten. 3 uit 6. Bij aanvang hadden we ervoor getekend. Het was na afloop van de wedstrijd dan ook ongemeen gezellig. Na een zinderend slot, we hadden toch ook zomaar kunnen winnen, bleek het bier koud en het gezelschap aangenaam. De einduitslag werd snel vergeten. Vol goede moed, drank overigens ook, werd er hevig gespeculeerd over het vervolg van het seizoen. De een zei, er moet nog wat bij, en de ander vond het wel goed zo. Ik sluit mij graag aan bij de laatste groep. We hebben de juiste spelers en ik weet zeker, NEC is het beste bewijs dat wij elkaar steeds beter gaan vinden. Parijs is nog ver en het bier immer koud. Vul de kelken, kastelein.

0: En daar is dan eindelijk toch de regen. Daar zaten we om verlegen. En om een dikke lumpia, meneer. Zo is het dan ook wel weer.
1: Dat is toch opzienbarend, dat fraaie gedicht van Arendt.
2: Nog even iets over de journalistiek, is dat goed?
3: Wou jij nog aan het woord even, Michael? Ja, begrijp ik dat?
2: Nou. Hij zit namelijk tegenover me. In 1989 was Bert de eerste journalist die mij belde en zei... Goh, meneer Van Praag, klopt het dat u voorzitter van Ajax wordt?
4: En jij zei dat het klopte, dat was inderdaad wel fijn. Ja.
2: En ik gaf het antwoord. Ja. En dan denk ik, ze hadden toch Reiziger ook even kunnen bellen. Goh, meneer Reiziger, klopt het dat u met de KNVB gesproken
3: heeft? Nou, misschien is dat ook wel gebeurd.
5: Feitelijk klopt het vaak natuurlijk ook wel.
2: Ik hoop maar dat dat is gebeurd.
3: Maar je haalt een voorbeeld aan en daarmee zeg je
2: heel
3: eigenlijk dat ja, dat kan
2: ons gebeurt
3: zijn.
2: Bijna niet meer.
3: Dat laat zijn gewoon.
2: Dat weet je toch uit ervaring.
3: Ja, maar je bent toch niet de hele voetbalwereld?
2: Nee, maar wel Ajax. Nee,
3: dat vind je wel dat je de hele voetbalwereld bent, maar dat ben je niet. Er zijn ook wel plaatsen waar het wel goed gaat namelijk.
2: Rustig.
3: Ja, nee, maar even niet rustig, zo algemeniseren. Door. Als je
2: ik
3: nog spits zoekt...
2: niet, ik spreek aan het eigen
5: spits,
2: boek.
5: Zeg je nou?
3: Ja, wat moet je er dan bij zeggen? Ja, een spits van Heracles, die heeft er dus al 4 gemaakt in 2 wedstrijden.
4: Hoe heet hij?
3: Jean-Paul Njoli.
5: Njoli, ja.
3: Van Heracles Almelo. Dus als er nog clubs op zoek zijn naar een spits...
2: Nicht een tukker.
3: Maar hij schijnt voor 4 jaar te zijn vastgelegd.
5: Ja, daarom.
3: Met een optie voor nog wat.
5: Zij werken nu met een datamodel, hoorde Nick, hè? Heracles. Ze doen heel veel op data.
3: Ziet
5: het
3: er
5: nu
3: mooi uit?
5: Data.
3: Ja, data.
5: Niet
3: model,
5: daarna, maar data.
4: Oh. Datamodel.
3: Ja. Ja, maar is het wat?
5: Nee, dat moet nog maar blijken. Ze hebben heel veel spelers.
3: Nou, ze hebben wel energie in dit elftal zitten. Dus ja, dat is ook al wat waard. Goed. Als Ajax en Twente, die moeten nog een ronde spelen om de Conference League te halen.
5: Ja. Ajax moet tegen Sion. En Twente,
3: Karabach toch?
5: Ja, Karabach, ja. Nou, dat doet dan zware. Karabach is een goede ploeg natuurlijk. Dus Twente moet wel...
2: Hey, en dat Sion, ik ken het eigenlijk helemaal niet. Is dat
6: met een S.
5: Met een S, ja.
4: Ze zijn beter dan de nummer 5 van Ierland.
5: Ja, dat wel.
7: Dus kan niet met je bij je elftal?
5: Nee, maar kijk, de eerste wedstrijd natuurlijk met Ajax, die had er gewoon 6-0 moeten winnen. Ja. De eerste wedstrijd. En met die instelling gingen ze denk ik ook wel die kant op.
3: Het werd gewoon 3-1, hè?
5: Ja.
3: Hier ook al een tegengoal.
5: Precies.
3: Belachelijk.
5: Precies, maar... Waar wil je het over hebben? Over Twente of over Ajax nog?
3: Nee,
5: of iets anders?
3: Nou, ik wil het wel eventjes hebben inderdaad over... Waar nogal wat over te doen was met... scheidsrechter, er is nu een dunne lijn tussen de VAR en de scheidsrechter. En in de eerste divisie zei je ook, er komt een soort van VAR light.
5: Ja.
3: Die dan op verzoek mag worden ingeschakeld. Hè?
5: Ja.
3: Blijft toch opmerkelijk dat er een... waar zit hem dat in? Dat die laatste stap ook van de VAR, want we weten allemaal dat die er is. Maar hij mag bepaalde dingen absoluut niet. Waarom zou dat zijn? Waarom mag een VAR... Ja,
6: ze vinden bij voetbal, tenminste dat lees ik altijd. Dan ga ik maar even vanuit dat dat wel, omdat ik het zo vaak lees, klopt. Dat de scheidsrechter uiteindelijk de eindbeslissing moet nemen. Dat snap ik ook wel, dat hij eindverantwoordelijk is. Maar je kunt je afvragen waarom hij niet, als hij een duidelijke waarneming heeft, wat gewoon kan gebeuren, want het zijn gewoon mensen, waarom dan niet die VAR zelf ook wat meer op de lijn zou mogen komen. Hè, mogen zeggen,
3: nog meer?
6: Nou ja, nog meer.
3: Zo vaak komt hij niet.
6: Nee, maar als jij met 1-0 nu het Europees voetbal mist, omdat een bal een meter over de achterlijn was, voorgegeven wordt en erin gaat, dan praat je echt heel anders. Dan zeg je, jongens, het kan
4: toch
6: niet. Dus...
4: Dan komt die VAR toch wel op de antenne.
6: Nou ja, die VAR, de eindbeslissing ligt bij de... Kijk, er zijn heel veel sporten. Bijvoorbeeld cricket, daar lacht iedereen om. Cricket heeft ook al heel lang een VAR met dat beroemde, of je poot voor het paaltje houdt, om het maar op het Hollands te zeggen. Daar kijken 100.000 mensen naar. De VAR beslist daar gewoon, door het beeld terug te draaien, te kijken de vorm van de bal. Waar is de poot? Waar staan de paaltjes? Die zeggen gewoon in de scheidsrechter, ja, die was wel op het paaltje gekomen of niet. En die beslist gewoon. En bij voetbal is nou eenmaal, de scheidsrechter is de baas op het veld. Nou, dat snap ik deels wel. Maar voor mij doet het niks af aan de autoriteit van een scheidsrechter als af en toe ook gewoon het beeld wat zuiver is, beslist.
3: Maar het gebeurt nu al, hè? Hij wordt wel eens dan naar de kant geroepen en dan herstelt hij. Dus,
6: maar je weet nu niet... ook, als hij naar de kant wordt geroepen, dan kan hij ook bijna niet anders, hè?
3: Nee, is hij dat...
6: Dan moet je wel heel...
5: Klopt wel, de KNVB wil wel gewoon dat de scheidsrechter de eindbeslissing heeft.
3: Ja, maar is dat goed?
5: Ja, vind ik wel. Ja. Uiteindelijk. Kijk, VAR moet gewoon hulp bieden. Maar je moet wel een scheidsrechter hebben die beslissingen durft te maken op het veld. En gewoon, dit zie ik en boem.
3: Ja, maar er zit nu toch wel nog steeds de onvolkomenheid in dat je weet, het is flagrant onrecht, maar de VAR mag niet ingrijpen omdat we dat zo hebben afgesproken, terwijl iedereen het ziet.
5: Dat is het, maar
3: dat is toch, dat is, waarom haal je dat laatste stukje er niet uit?
5: Oh, dus zo bedoel je?
2: Vind ik ook.
6: Ja. Dat is ook wat ik bedoel. Vind je dat de scheidsrechter gewoon de beslisser moet zijn, begrijp me goed.
5: Ja.
6: Maar in sommige gevallen gewoon als hij het echt even mis zit.
5: Ja, geholpen. Eens.
3: Dat kun je toch tactisch zo spelen dat het net lijkt alsof je het nog alsnog zelf ontdekt.
5: Tuurlijk. Met een maar er moet geen gevoel worden gecreëerd dat de scheidsrechter zeg maar, daar eigenlijk staat voor... Ja. Dat je ook gaat zeggen, jongens, de VAR beslist. Dat kan natuurlijk niet.
2: Maar weet je, dat gevoel hoef je niet te krijgen als die scheidsrechter het zelf nog even op de televisie kan zien.
5: Ja.
2: Weet je, en daarmee wordt zijn autoriteit niet aangetast. Want dan kan hij het zelf nog een keer beter zien. En dan ja of nee beslissen. Dus ik
3: blijft één ding altijd bijzitten.
2: Dit keer ben ik het eens met Leo.
5: Ja.
3: Dat hoeft
5: dit keer wel, hè?
6: Toch fijn, 10 voor 12.
5: Ja. Op het randje.
3: Ja, je moet ervoor werken, toch?
5: In de gong.
3: Op een gegeven moment
6: is gelukt.
3: Op een gegeven moment gebeurt het. Even naar de Punneke. Wanneer is het hoofdtoernooi? Bestaat het hoofdtoernooi? Gaat het nog?
8: Nou, allereerst wil ik even zeggen dat er dit weekend een rommelmarkt is in Sloten. Met puzzels van Jan van Haasteren.
3: Zie ik daar 50 euro liggen?
8: En het enige dat u hoeft neer te leggen is geld. Ja. De puzzel zelf ligt er al.
3: Die wou je even maken. Ja.
8: Klopt. Die moest even uit mijn systeem. Het Punneke in Durgerdam. Daar moest... Voor gestreden worden, kwalificatiepunniken, om deel te nemen aan het hoofdtoernooi.
3: Wanneer is het hoofdtoernooi?
8: Dat is dit weekend. Het kwalificatietoernooi was eigenlijk...
3: Is het tegelijk met, met die markt?
6: WK hockey en punniken.
8: Ja, het zou eigenlijk...
3: Hadden jullie dat niet beter kunnen inplannen?
8: Ik heb er niks mee te maken verder.
3: Nou.
8: Het zou eigenlijk...
6: Maar even, hoe kwalificeer ik mij met punniken? Ik wil de rubriek iets langer
3: leg het
6: maken.
3: Leg nou eens even uit.
6: Ik ben helemaal uitgespeeld met mijn lichamelijke conditie. Dus misschien dat ik hier nog wat kan doen.
8: Je moet binnen een uur een limiet... Van een meter...
6: Een meter punniken binnen een limiet.
3: Binnen een uur.
6: Dat gaat nog lukken.
3: Ja?
6: Ja.
3: Dat wil ik zien.
6: Metertje punniken.
9: Kunnen we daar geen ooggetuigenverslag van maken?
3: Nee, we dagen Tom uit over 2 weken als Tom weer komt. Want dat weet je nog niet. Maar je komt over
8: live op de radio. Ja.
3: Dan ga je live een uur punniken.
8: Ja. Nee, het zou eigenlijk dit weekend zijn, dat kwalificatie. Maar het is naar voren gehaald, want... Er gingen geruchten dat supporters de confrontatie zouden zoeken. En dan gaat het met name om Utrechtse hooligans van de zogeheten Punnikside. Dus het was gisteren.
3: Punnikside, dat is heerlijk.
8: En ik heb hier de lijst met namen van duo's, want het wordt in duo's gepunnikt.
3: Oh ja?
6: Duo. Ja, nou, dat is heel anders, duo. Dan kom ik niet, hoor.
3: Ik ben een solo-punniker. Dat kan niet.
8: Dat heeft te maken met kramp. Dus dat de een van de ander kan overnemen.
3: Dus het blijft gewoon individueel.
8: En ik heb hier de duo's die het niet gehaald hebben met het... met het resultaat erachter.
3: Ja.
8: Misschien mag ik ze even voorlezen.
3: Ja.
8: Net zoals Cor altijd goed doet. Nico en Frank, 2 centimeter. Nol en Nel, 3 centimeter.
3: Ja, dat is niet veel.
8: Barbara en Frits, 5 centimeter.
3: Dat is niet veel.
9: Maar die Frits ziet er ook van alles bij.
3: Ja, Frits ziet er al hoeren.
8: Stan en Olly, 6 centimeter. Jaap en Bert, 7 centimeter. Art en Casey, 8 centimeter. Hans en Grietje, 9 centimeter. Bram en Freek, 11 centimeter. Meneer Krijn en meneer Van Pesch, 13 centimeter.
3: Dat is jullie buik.
8: Ben en Jerry, 14 centimeter. Cindy en Bert, 15 centimeter. Dat zijn Duitse deelnemers. Dat was open NK.
3: Iemand weer de zondags, hè?
8: Jut en Jul, 16 centimeter. Michael en Johnny, 17 centimeter.
3: Ja.
8: Sint en Piet, 17 centimeter. Dat is dus echt eco met Michael en Johnny.
3: Ik moet je even onderbreken.
8: Ik heb er nog twee.
3: Oh, nog twee, ja.
8: Ot en Sien, 20 centimeter. En tenslotte Willy en René, 23 centimeter.
3: Ja. En wie is de absolute favoriet voor de...
8: Nou ja, niemand van dit lijstje dus.
3: Nee, die zijn eruit.
6: Ja.
3: Volgende week de uitslagen van de werkelijke wedstrijd.
8: Ja, dat lezen we in de pers.
3: En wie is... Dat is niet te vertrouwen. We gaan quizzen, dames en heren. We gaan quizzen. Met wie beginnen we?
2: Ja, Leon staat bovenaan.
3: Hè?
2: Leon.
3: Heb je er wel zin in om het goed te jureren?
2: Dat doe ik elke week,
3: ja,
2: jongen.
3: Ja, maar ja, ik weet niet. Algemene vraag of de René en Willy vraag?
2: Jij zin in om de vragen goed te stellen?
3: Nee, eigenlijk niet, maar ik ben professioneel. Leon?
7: Willy en René.
3: Ja, datachecker voor de bar?
7: Ja.
3: Oké, eerst de algemene vraag gaan we dan doen. Welke club speelt er in het... Daar zou ik toch de verdubbelaar hebben gedaan. Dat is makkelijker. Speelt in het Mandenmakerstadion.
7: Dat is RKC.
3: Ja,
4: dat is... Daar had je de verdubbelaar toch ook?
7: Ja, volgens mij wel.
4: Ja, dat, volgens mij hoort het je daar.
3: We hebben hier geen VAR.
2: Kunnen we ook voor.
4: Precies.
3: Ja? Staat er kop? Tel ze toch even aan kop nu. En René en Willy vraagt. Dan komt hij. Mijn broer gaat erg goed op boogie-woogie muziek.
7: Dat is René.
4: Dat klopt, want Willy is heel erg van de muzieksoort.
3: Wat is
4: heel
3: goed. Willy van?
4: Willy is van die muzieksoort.
3: Ja?
4: Dus dat klopt.
6: Dus René zei dit.
4: Ja, René zei dit.
2: 120 punten, heel goed. Gefeliciteerd,
3: de volgende kandidaat.
7: Ja. De klopt, man.
3: Dan gaan we door.
2: Het Wiegers.
3: En Tom dan?
2: Je vraagt de volgorde.
4: De volgorde. Nou. Ja, dus ik heb een fout gemaakt in de opstellen van...
3: Oh, dus dat geef je even toe.
4: Ja, het is mijn
10: fout. Ik ga ook voor Willy en René. Voor de verandering.
3: Oh, oké. Nou, eerst de algemene vraag.
10: Ja.
3: Wie zongen de hits? Last Train to Clarksville.
10: Ja, dat moet je niet aan mij vragen. Ja, dat weet jij wel. Jij kan mij helpen.
3: Daydream Believer. Vraag naar Tom. Dan ga ik met jou ook door voor die ronde.
6: Lieve apen. De Amerikaanse Beatles, de Monkees.
3: Ja, dat is heel goed.
6: Eerlijk.
4: Heel goed.
3: En de liedzanger kwam uit Liverpool.
4: De Monkees
2: goed ingegeven ook, hè?
4: Ja.
2: Goed ingegeven.
7: Ja. Goed moment.
3: Ja.
10: David Jones.
6: Nee, je moet het elkaar helpen. David Jones.
4: Je hebt hem nu gewoon op jouw naam staan. We kunnen meteen doornemen met Thomas. Dat klopt
10: natuurlijk. Die heet ook David Jones.
3: Wie?
10: David Bowie.
3: Nee, die heet dus David Bowie.
10: Ja, later.
3: Ah, ja, natuurlijk. Ja, nee, nou snap ik het.
6: Dat was een andere David Jones.
3: Ja. Ja, zou er nog geen, hoe heet hij nou?
10: Mickey Dolenz.
3: Die Silver Moon. Die was het ook weer. Dat is ook eentje van de Monkees. Goed, oké, we gaan door.
2: Tom, kostbare tijd allemaal.
4: Ja. Gewoon Tom door te zetten nu.
3: Ja. Corrie Konings heeft een keer tegen mijn broer gezegd. Denk jij wel.
2: Dat is een makkie.
6: Dat is een makkie, is René.
4: Ja, overtuigend en goed.
6: Ja.
2: Snelheidsrecord.
3: Maar René is toch René zit toch op.
6: Ja, ga jij nou een beetje...
3: Ja, maar dan is het toch...
2: Dan is nu
10: de vraag van mij gebeurd.
4: Ja, kom maar.
3: God, wat goed dat je dat...
10: Ik heb een déjà vu.
3: Ben je klaar voor het Hedwiges Wassinger de verdubbelaar?
10: Succes.
2: Willy en René.
3: Welke schalke speelde Limburg tennis?
6: Ja.
10: Weet je die ook al?
6: Ja. Nou,
10: iemand moet het fout hebben.
6: Limburgse voornaam.
3: Noemen ze Limburgse
10: voornaam. Ja, voornaam.
6: Klassieke Limburgse voornaam.
10: Ja. Nou, je moet echt helpen.
3: Het begin met een sje.
4: Het einde op eng.
3: Sje.
10: Wat?
4: Nee, dit kan
2: absoluut. Spijt me vreselijk. Het is wel heel zo graag laten te winnen, maar...
10: Nee, maar ik heb heel vaak...
2: Burger ging
10: gewonnen.
3: Nou, kijk, je krijgt nog een andere vraag. Bij welke club speelt Nathan Ake nu? Nu!
10: Mijn god, hij speelt in Turkije nu, toch?
3: Ja, maar welke club?
10: Ik ben het even kwijt.
3: Je staat onder druk nu, hè?
10: Naar Veen, hè?
3: Ja.
10: Venebadje, toch?
3: Ja,
10: Venebadje. Twijfel over Salah in één keer met trapsoms. Dat is ook een transfer, hè?
3: En nu de René en Willy vraag.
10: Ja, kom maar.
3: Oh, ineens weer zelfvertrouwen.
10: Ja, een beetje afdwingen.
3: Op zondag eet mijn broer altijd fondue.
10: Dat is Willy.
4: Nou, het is... Ja...
2: Ze eten allebei fondue op zondag.
10: Ja, dat is het dan weer een strikvraag.
6: Dat is altijd goed.
2: Oké,
10: is dat zo?
2: Ja.
10: Kom maar op.
3: Ben je er klaar voor? Ja. Puddekold.
10: Soft.
2: Pinningside.
3: Ja, die was wel goed, hè. Waar zit je de verdubbelaar?
2: Willy en René.
3: Zou ik niet doen. Maar goed. Bij welke twee Britse clubs...
10: Geen idee.
3: Nee? Heeft Giovanni van Bronckhorst gespeeld? Dus als speler. Waar was hij? Twee Britse clubs.
2: Dat is een blinde vlek, ik weet het niet.
3: Eén uit Londen, de ander uit Glasgow.
10: Arsenal.
3: Ja?
10: En Rangers.
3: Ja. Nou, zie je wat ik het wel weet? Dat is toch niet zo moeilijk, jongen? Hé?
10: Kom maar op met die andere.
3: Was het tussenstand?
2: Ja, Tom leidt met 220 punten.
8: Is dat nog in te halen?
2: En dan Hedwiges met 120 en Leon met 120.
7: Ja. Je raakt toch een vangmoment voor inzetten.
10: Ja,
7: voor
10: ja, inzet. Ja, ja, aanvraag hoor. Nu,
7: volgens mij is 80 plus 60...
3: 140.
10: Ja.
7: Geen 120.
3: Ja, we moeten even realiseren.
2: De
3: VAR
2: beetje... grijpt in, 140.
6: Een beetje hoe ze de laatste jaren bij Ajax ook rekenen dit. Gaat niet altijd goed.
3: Nou, begrijp ik die boekhouding van Ajax.
6: Ja, het wordt steeds duidelijker. Het schijnt dat Gods weg is voor 19 miljoen.
3: Oké, Giel, jij nog eentje, hè?
8: En ik hoorde het toen al, kom op.
3: Jij kan wel eens schelen. Mijn broer heeft een B&B geopend. Alleen zonder bed en zonder breakfast.
8: Oh, dat stond niet helemaal dagblad. Dat was René.
2: Jezus.
3: Ja. Eindstand.
2: 160 voor hem. Nou ja, dat betekent Tom 220. Michiel ja, Tom. 160. Leon 140.
10: Ik heb een vraag voor jou erbij. Ja, daarom, maar dat is goed. Zo doen we dat.
3: Wie wint er dan?
2: Tom. Ja, Tom natuurlijk.
3: Tom, hartelijk gefeliciteerd.
6: Ja, mijn weekend kan niet meer stuk liggen.
3: Nee, helaas, deze...
9: De winnaar moet over 2 weken altijd terugkomen.
3: Ja, ja, die
9: moet
3: punniken.
6: Nee, maar dat kan niet, je moet punniken.
3: Oh. Punniken gaat ook lukken. Nina, bedankt voor de goede zorgen. Iedereen hier aan tafel bedankt. En bij het publiek bedankt. Maarten, bedankt. Tot de volgende week. Arend, bedankt.
11: Waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
12: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
13: Dus het maken van staal wordt schoner.
14: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
15: Maar moet dat dan in Nederland?
16: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
11: En wat levert dat dan op?
14: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
11: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
17: Wil je meer weten over het Groen Staal project? Kijk dan op www.groenstaal.com.
18: Dat laatje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl, onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
19: De spannendste tijdreis met stoomtram en boot. De locomotief fluit en de stoker gooit kolen op het vuur. Klaar voor vertrek? Een avontuurlijke reis door een andere tijd begint. Geniet van het avontuur in de historische driehoek tussen Hoorn, Medemblik en Enkhuizen. Kijk voor meer info op stoomtram.nl.
20: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers. Drie sterrenslot. Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
21: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
22: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
23: Hey Remo!
24: Je geniet van stralend sanitair met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
25: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
26: Rustig, adem in,
25: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
26: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits. Goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
23: Hey, Remo!
24: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
27: Ik ben Tanja uit Omdijk.
28: Ik ben Ewout uit Hilversum.
29: Ik ben Erika uit Grotebroek.
30: Ik ben Peter uit Bussum.
31: Ik ben Dieneke uit Kleinerood.
32: Ik ben Roy Tjalk en ik kom uit Zandvoort.
33: Thuis in heel Noord-Holland.
0: 12 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het dodental van de aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 38. Er zijn ook tientallen gewonden. Mogelijk liggen er nog meer slachtoffers onder het puin. Reddingsdiensten zijn bezig met het bevrijden van mensen die vastzitten in ingestorte gebouwen. De beving was vannacht voor de kust van het eiland Flores en had een kracht van 7,7. Vooral de grootste stad, Maumere, werd zwaar getroffen. Daar stortte een deel van een havengebouw in. Passagiers die zaten te wachten raakten bedolven onder het puin. In Werkendam is een man opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de gewelddadige dood van een man van 52. Het slachtoffer werd volgens Omroep Brabant in de nacht van 7 op 8 augustus zwaargewond gevonden in een pand in Werkendam. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht, waar hij kort daarna overleed. In datzelfde pand heeft de politie dat weekend ook de verdachte aangehouden. Wat de relatie is tussen hem en het slachtoffer is nog niet bekend. Door de natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen is al 900 hectare in de as gelegd. De brand brak gistermiddag uit en breidt zich volgens de Belgische brandweer nog steeds uit. Korpsen uit Duitsland en Limburg helpen met blussen. Wegen rond het getroffen gebied zijn afgesloten en er zijn omleidingen ingesteld. In het IJsselmeer is het laagste waterpeil ooit bereikt. Het water staat nu op 30 centimeter onder NAP. En dat betekent dat er een watertekort in zicht is voor de provincies rond het IJsselmeer. De waterschappen daar gaan nu al spaarzamer om met het water, door bijvoorbeeld sluizen minder vaak te openen. Nu de waterstand zijn ondergrens heeft bereikt, zijn er mogelijk extra maatregelen nodig, zoals sproeiverboden voor de landbouw. Rijkswaterstaat gaat erover in gesprek met de waterschappen. En het weer verspreidt over het land stevige buien, mogelijk met onweer, ook af en toe zon. En het is 24 tot 32 graden. Morgen droog, met zonnebewolking en een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
1: En dan hebben we natuurlijk ook de verkeersinformatie op deze zaterdag. 1 file, wel een vervelende, op de A1. Amsterdam-Apeldoorn tussen Apeldoorn-West, Amersfoort-West natuurlijk en Barneveld. Daar bijna 20 minuten, 12 kilometer, sta je er stil. Veel succes als je vaststaat.
2: Dit is een uittip.
4: Gezellig filmkijken onder de sterren? Filmhuis Alkmaar organiseert van 12 tot en met 16 augustus Sunset Cinema bij Ten Westen. Met 4 geweldige roadmovies op het programma. Tickets koop je via filmhuisalkmaar.nl.
2: Dit was een uittip.
5: Beep for help. Soms heb je hulp nodig. Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken, tot gezelschap en begeleiding. Voor jezelf, voor iemand waar je voor mantel zorgt, of voor jullie allebei. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
6: Wil jij jezelf eens goed verwennen? Kom lekker winkelen op de Bazaar. Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indië Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren. Ontdek de parel van Noord-Holland. Met honderden outlets, boutiques en markten is de Bazaar het meest afwisselende winkelgebied van Europa. Er zijn producten en gerechten uit meer dan 50 culturen. De Bazaar. Shop, eet en word verrast.
7: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
8: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis weer met Golden eSIM.
9: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
10: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
8: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
10: Persave. Vanaf 10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
28: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
25: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
26: Rustig, adem in,
25: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
26: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee.
29: Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
3: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
31: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
11: Ruis op je radio.
12: Met Nicola Ruis.

en haar radio zonnebril. Ja, dat is echt een mooi ding. Er zijn er ook niet heel veel meer. Dus als je er eentje wint, dan loop je er niet voor joker bij. Laten we het eventjes zo zeggen. Verder natuurlijk vooral lekker veel muziek. Ja, ik dacht, er wordt zoveel geouwe hoerd voor mij. En met alle respect, hè. Alle respect voor het woord ouwe hoeren. Zoveel heerlijk gekletst over voetbal en alle andere zaken die belangrijk zijn in het leven. Dat ik dacht, een beetje muziek deze twee uurtjes kunnen we doen. Dus, put your money where your mouth is. Ik ga kijken, wat zou ik eens gaan doen? Burbujas d'amor, dat is mooi, hè. Dat is de woorden, liefdeswoorden, als het ware. High Time We Went vind ik ook mooi. Maar ik denk dat ik begin met When You Walk in the Room. Paul Carrick hier bij NH.

0: Burbujas d'amor, liefdesliedjes eigenlijk, hè, van Juan Luis Guerra hier bij NH. Het is inmiddels 1:05 op deze mooie, beetje koelere zaterdag. Ik kreeg trouwens een appje even snel van Marga of ik wat een leuke muziek heb ik uitgekozen. Nou, heel graag gedaan, doe ik met alle plezier. En of je een aanvraag kan doen voor een plaatje. Nou Marga, je kan het altijd proberen. Het is tenslotte de laatste voor nu, dus ik hoef me eigenlijk kan ik misschien wel een klein beetje buiten de lijntjes kleuren. Dus als je iets wil aanvragen, doe het gewoon. Ik weet niet of ik het ga draaien, maar je kan het licht proberen. Goed, over tot de orde van de dag.
1: De ruis.
0: Ja, het leukste spel van de volledige Nederlandse radio. Of in ieder geval misschien die van Noord-Holland. En dan vooral die van zaterdagmiddag tussen 12 en 2 en dan zeker tussen 12 en 1. Dus oftewel een heel leuk spelletje waarmee jij een prijs kan winnen. Een zonnebril. Ja, die ligt hier voor je klaar. Die ligt in een keurig beschermend papiertje. De envelop ligt er al, de pen waarmee ik je naam ga opschrijven. En dan heb jij hem volgende week in huis. Iets minder warm, het is iets minder zonnig, maar nog steeds weer voor een zonnebril. Wat ga ik dan doen? Nou, ik ga een aanspraak maken op jouw muzikale kennis. Ik heb namelijk een duik genomen in de muzikale schatkamer. De Nederlandstalige, dat dan weer wel. En daar heb ik een nummer gevonden waarvan ik dacht, hey, dit is leuk. Hier ga ik een stukje uitknippen en dan ga ik een stukje van de tekst ga ik dan wegruisen. Wat is wegruisen nou weer? Nou, dan hoor je in plaats van zo gaat hij. Ja, dan hoor je dat in plaats van een tekst. En als jij weet wat eronder had moeten staan, dan stuur je mij een berichtje via 088-850-5152... of je belt via datzelfde nummer. En dan ga je misschien ervandoor met die heerlijke prijs. Goed, ik kan het denk ik beter even gewoon laten horen. Het kan zijn dat het je bekend voorkomt, dat zou kunnen. Maar het kan ook zijn dat je denkt, hé, dat hoor ik voor het eerst. Komt-ie aan.

als er iets Noord-Hollands is, dan is dit het natuurlijk wel, hè? Harry Slinger in Drukwerk. Als jij weet wat ik daar heb weggeruist, laat het me weten. De telefoonlijnen beginnen al te knipperen. Appen kan natuurlijk ook 088 850 51 52. En misschien spreken wij elkaar zo dadelijk.

0: Frankie Valli. Grease is the word.
1: Raad de ruis.
2: Raad de ruis.
0: Ja, Raad de Ruis, ze zitten er middenin, om het maar eventjes zo te zeggen. Het spel waarin ik dus een beroep doe op de muzikale kennis van de luisteraar van deze mooie zender, NH Radio. Ik heb een opgave laten horen. Ik zal nog één keer doen als je net de radio aanzet en denkt, oh, ik wil ook meespelen voor die zonnebril. Komt-ie aan.

zeg schat. En dan, ja, als je het weet, heel veel mensen weten het ook. De telefoon gaat nu alweer. Ik ga zo opnemen. Heus 088-850-51-52. Via de WhatsApp, via de telefoon. Ik ga 2 plaatjes draaien. En daarna ga ik iemand bellen. Dus als je nog mee wil doen, moet je snel zijn. En dus het is de enige manier om die bril te winnen. Dus reageer op deze opgave. Dan spreek ik je zo.

0: Nol Havens en zijn vriendjes van VOF de Kunst. Eén kopje koffie hier bij NH. Het is tijd.
1: Raad de ruis.
2: Raad de ruis.
0: Ja, het is inmiddels alweer tijd voor de apotheose van dit leuke radiospel. Ik mag niet zo overdrijven, kreeg ik te horen op de app. Dus van dit, ja, beetje gemiddelde radiospelletje waarmee je ook maar een gemiddeld prijsje kan winnen. Nou ja, jullie weten wel anders, anders had je niet zo massaal meegedaan natuurlijk. Raad de ruis, ik heb alle telefoonnummers van de mensen die geappt hebben en gebeld hebben genoteerd. Althans, dat heeft de computer voor me gedaan. En die heeft ook één telefoonnummer daaruit getrokken. En ik ga iemand bellen. Ik weet ook niet wie, dat vind ik zelf altijd wel heel leuk. Er staan gewoon een paar cijfers in mijn scherm en ik weet echt niet welke naam erbij komt. Dus ik denk dat ik gewoon eventjes ga drukken. Zal ik maar eens doen? Deze. Ik ga iemand bellen. Maar wie gaat die over? Dat is al een goeie. Als de telefoon bij jou gaat, zou ik rennen. Sorry, hallo?
3: Met Riedeke.
0: Riedeke, met Nicola. Goeiedag.
3: Hoi.
0: Ben je aan het doen? Zit je in een raket?
3: Ik zit in de auto.
0: Oh, dat is best wel te horen. Rij je zelf, of niet?
3: Ja, maar ik heb een oortje.
0: Oh ja, dat hoor je juist zo goed inderdaad. Dat je een oortje in hebt, dan ben je nooit zo heel goed te verstaan. Maar dat maakt niet uit.
3: Sorry, maar ik kan hem op dit moment ook nergens aan de kant zetten.
0: Nee, dat is het. Ik bel ook zomaar. Dus we gaan het gewoon, proberen. Hey, gaat goed, wat ben je aan het doen? Ja, in de auto, maar waar ga je naartoe?
3: Ik heb mijn dekbed naar de wasserette gebracht, dus ga ik er nu weer uithalen.
0: Ja, dat moet ook gebeuren natuurlijk, hè?
3: Ja, vanavond wil ik in een fris bed, toch?
0: Oh, dat is echt heerlijk, ja. Ja, mensen vergeten dat vaak, hè, dat dekbed ook moet. Het dekbed overtrekken en de lakens en zo, dat gaat wel, maar...
3: Ja, maar ik heb van die dekbed.
0: Ja.
3: En ik vind het heerlijk. Die wordt gewoon ieder 14 dagen gewassen.
0: Nou, wat lekker!
3: En heb ik altijd in het huis zo lekker.
0: Nou, dat is absoluut waar, ja, dat geloof ik. Dat ga ik ook doen. Gewoon, je hebt me een hele goede tip gegeven, Rieneke.
3: Ja, alleen ik had ruzie met mijn eigen wasmachine, dus ik heb hem nu even weggebracht.
0: Ja.
3: Moet toch wat, hè?
0: Nee, dat is waar. Ruzie met je eigen wasmachine. Heb je het wel weer goed gemaakt? Of ga je dat doen binnenkort?
3: Nee, dat ga ik straks doen. Ga ik er straks in verdiepen.
0: Oh, oké. Nee, dan is het helemaal goed. Dan heb je nog een lekkere hoop te doen vandaag. En dan heb je ook nog eens gewoon lekker NH Radio aanstaan in de auto. En je dacht, ik hoor deze opgave, dacht je?

0: bent heel wat van plan dan.
1: Je bent heel wat van plan dan. Nou, ik ga hem eventjes laten horen, kijken of Harry hetzelfde zong. Komt ie hoor. Ja, die had ik net ook. Ik moet wel deze doen.

0: Ja, ja, ja, zeker, Rineke. Je wist je met je hoofd.
1: Ja, die kan je meezingen.
0: Ja, dat is waar. Hè? Dat is een beetje zo in ons collectieve geheugen ingebrand. Gaat er nooit meer uit, hè?
1: Ja, ik ben oud genoeg om die inderdaad erin te hebben zitten.
0: Oh, hoor je niks van? Hey, klinkt als een jonge blond, dus dat scheelt. Hey, en dat is helemaal mooi, want dan past die mooie hippe zonnebril jou ook ongetwijfeld goed. Dus die ga ik naar je opsturen.
1: Nou, helemaal leuk.
0: Had je al een zonnebril?
1: Ja, natuurlijk wel, maar die zet je nooit genoeg hebben.
0: Kijk, dat is helemaal waar. Zo werkt dat. Rineke, ik ga je twee dingen vragen. Zou jij eventjes aan de lijn willen blijven? Dan kan ik je gegevens noteren. En als tweede, zou jij drukwerk met je loog tegen mij kunnen aankondigen? Dan ga ik hem even helemaal draaien. Hoort wel een beetje, vind je niet?
1: Helemaal goed.
0: Ga je gang. Kondig hem aan en dan draai ik hem.
1: En dan nu drukwerk met je loog tegen mij.

Ja, nou kom, dan zit hij opeens niet meer helemaal goed. Kijk, dan doen we zo. Dat heb je wel eens, hè? Dan zit je te klooien een beetje met al je jingletjes en zo. En dan doet hij niet helemaal, maar gelukkig hebben wij daar altijd een oplossing op. Dit is Spanish for All, Meng Teveel bij

0: Mink Teveel, de Spanish Troll hier bij NH. Je luistert nog altijd eventjes naar Ruis op je radio. De laatste van deze zomer. Het is natuurlijk alweer bijna voorbij, hè, die hele zomervakantie. Zo dadelijk gaan we er natuurlijk eventjes tussenuit voor de reclame en voor het journaal. Maar niet voordat ik nog eventjes een appje van Marga voorlees. Die had net ook al gevraagd, kan ik misschien iets leuks bij je aanvragen? Nou, dat wordt de bongo song. Ik weet niet of dat gaat lukken, maar het kan altijd nog. Die zei ook, ja, komen een beetje mijn agenda-genen van vroeger komen weer boven. Je weet nog wel, de agenda. Leuk programma was dat. Misschien een leuk uitje vanavond, zegt Tin Aalsmeer. Het is bandjesavond voor de mensen die erheen willen. Het is vanaf 12:30 vanavond en het duurt tot 12:30. En dan een spatie en een tijdje niks. En dan staat er, het is gratis. Dus Marga, ik denk dat je een hele hoop mensen lekker hebt gemaakt daarvoor. Maar dan moet je wel eventjes één ding doen. Je moet niks. Ik vraag je of je één ding zou willen doen. Misschien kun je mij nog eventjes wat gegevens sturen. Ja, waar is het? Hoe kom je er? Het is gratis, dus dat hoeft niet. Maar dat we in ieder geval even weten hoe en wat. En dan kunnen er hopelijk een hele hoop mensen naartoe gaan. Nou, zoals ik al zei, zo dadelijk even het journaal. Maar straks zijn we terug met kans op een nieuwe prijs. Een nieuwe mooie zonnebril. Ik zou zeggen, blijf lekker luisteren. Tot zo.
1: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670-6067. Smitje met DT.
2: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06-27-26-0222.
3: Dit is een uittip.
4: Wat voor spelletjes speelden kinderen in het oude Griekenland? Je ontdekt het in het Allard Pierson in Amsterdam. Het museum waar erfgoed, cultuur en wetenschap tot leven komen voor het hele gezin. Plan je bezoek op allardpierson.nl.
3: Dit was een uittip.
5: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06-272-60222.
6: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, eet smakelijk voor straks.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Hey Remol!
9: Je geniet van een zachtere huid met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
6: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
9: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
10: Ik doe het voor gezonde nieren.
11: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
12: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
13: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
14: Reis weer met Golden eSIM.
15: Mensen vragen me vaak, hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
13: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
15: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
16: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
17: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
16: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
17: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
18: Ik ben Roos en ik kom uit Amsterdam.
19: Ik ben Ans van de Ontbijtplan en ik kom uit Amstelveen.
20: Ik ben Arthur en ik kom uit Amsterdam.
21: Ik ben Kaylin en ik kom uit Hoofddorp.
22: Ik ben Lise en ik kom uit Alkmaar.
23: Thuis in heel Noord-Holland.
24: NH.
0: 1 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het dodental van de aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 38. Er zijn ook tientallen gewonden. Mogelijk liggen er nog meer slachtoffers onder het puin. Reddingsdiensten zijn bezig met het bevrijden van mensen die vastzitten in ingestorte gebouwen. De beving was vannacht voor de kust van het eiland Flores en had een kracht van 7,7. Vooral de grootste stad, Maumere, werd zwaar getroffen. De politie heeft de kleedjesmarkt in Ommen ontruimd, omdat een man zou hebben gedreigd met een vuurwapen. Zwaar bewapende agenten kwamen vanmorgen de markt op. De gemeente riep het publiek op niet meer naar het centrum te komen. De politie in Ommen heeft in een huis een verdachte aangehouden. Naar het wapen wordt nog gezocht. Bij de brand in de Hoge Venen in het oosten van België is al 1600 hectare natuur verloren gegaan, melden Belgische media. De brand breidt zich nog steeds uit. Het vuur is moeilijk te bestrijden, zegt de Belgische brandweer, door de turfgrond en de harde wind. Bij een Israëlische luchtaanval op Zuid-Libanon zijn 9 mensen gedood en 3 gewond geraakt, meldt het Libanese ministerie van Gezondheid. De aanval zou gericht zijn geweest op een huis aan de rand van een dorp. Het is een van de dodelijkste aanvallen sinds het wankele staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah inging op 20 juni. Ondanks het bestand voert Israël nog bijna dagelijks aanvallen uit op het zuiden van Libanon. In de ronde van Portugal gaan de renners van NSN Development Team niet meer van start. Gisteren kwam hun ploeggenoot Finlay Tarling om het leven bij een aanrijding met een auto. Vanwege het drama worden de laatste 2 etappes van de ronde van Portugal in versoberde vorm gereden. En het weer verspreidt over het land nog stevige buien, mogelijk met onweer. Er is ook af en toe zon, een matige noordenwind en het is 24 tot 32 graden. Morgen droog met zon en bewolking en een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
1: En de verkeersinformatie, die krijg je ook nog. Het is weer een beetje rustiger op de wegen. Er staat nog wel 1 filetje op de A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Amersfoort-Noord en Barneveld, daar 6 minuutjes.
2: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
4: Beep for help. Soms heb je door welke omstandigheid dan ook hulp nodig. Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken, tot gezelschap en begeleiding. Vandaag geboekt, morgen al hulp of elk ander moment dat jou uitkomt. Behoefte aan hulp? Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
24: Wil je met je gezin op pad? Er is voor alle leeftijden wat leuks op de bazaar.
3: Dit is een uittip.
25: Gezellig filmkijken onder de sterren? Filmhuis Alkmaar organiseert van 12 tot en met 16 augustus Sunset Cinema bij Ten Westen. Met 4 geweldige roadmovies op het programma. Tickets koop je via filmhuisalkmaar.nl.
3: Dit was een uittip.
24: Ontdek de parel van Noord-Holland. Met honderden outlets, boutiques en markten is De Bazaar het meest afwisselende winkelgebied van Europa. Er zijn producten en gerechten uit meer dan 50 culturen. De Bazaar. Shop, eet en word verrast.
26: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
27: Hey, je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remol waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
26: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
27: Hey, Remol! Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
28: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
29: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terre des Hommes op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
30: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
29: Neem Terre des Hommes op in je testament. Kijk op terredeshommes.nl.
5: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair. Volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
6: Ruis op je radio.
7: Met Nicola Ruis.

0: Alex Warren, Fever Dream bij NH.
1: Dit is NH.
2: Ruis op je radio.
1: Met Ruis op je radio.
0: Gezellig dat je erbij bent. Uurtje nummer 2, het laatste uurtje sowieso van Ruis op je radio van deze zaterdag 15 augustus. 11 minuutjes over 1. Het is sowieso het laatste uurtje van het hele programma deze zomer. Volgende week dan is Rachel gewoon weer bij je terug met NH Helpt. Kunnen een taart krijgen en zo. En al je problemen kunnen worden opgelost. Dus een klein beetje meer inhoud dan dit. Maar ja, ik vond het eigenlijk ook wel grappig om te doen. Ik hoop dat je een lekkere zondag hebt. Nee, zaterdag hebt. Morgen is het zondag pas. Ik hoop dat je een lekkere zaterdag hebt. Leuke dingen aan het doen bent. Mocht je iets leuks willen delen, kan dat natuurlijk altijd. Hè? Vind ik hartstikke gezellig. En daarover gesproken trouwens, over dingen delen. Ik had net nog gevraagd aan Marga of die nog eventjes iets wilde opsturen naar mij over haar uitje. Ja, je blijft een agenda mens, hè? Zoals ik. Die had gezegd een gratis avond vol met bandjes in Aalsmeer. Dan zegt ze, je moet even kijken. Wat zegt ze? Je moet centrum van de Dorpstraat, Zuidstraat, Aalsmeer, achter de studio van Aalsmeer. Ik denk het best om op de fiets te komen. Nou, dat je het even weet. Is achter de studio. Als je het daar nog even rondvraagt, dan weten ze het ongetwijfeld. Helemaal zeker. Ja, veel muziek. Maar we gaan ook nog eventjes andere leuke dingen doen vandaag. We hebben nog 1 zonnebril. Ik vind het een fantastische zonnebril. Er zijn de meningen blijkbaar over verdeeld, maar ik vind hem fantastisch. Dus ik hoop dat jij dat ook gaat vinden. En als je dat vindt, kan je hem zo winnen met het spel Het Regio Raadsel. Ga ik op zoek naar iets of iemand uit de provincie Noord-Holland. En als jij dat dan weet, nou ja, je weet die hele riedel, blablabla, dan kan jij hem winnen. Maar vooral dus, wat ik de hele tijd al zeg, veel muziek. En daar ga ik natuurlijk

0: Mensen met een SOS zingt hij volgens mij. De police, message in a bottle bij NH. Het is inmiddels 2:05 op deze zaterdag. En dan is het tijd voor een leuk spelletje. Wat dacht je bijvoorbeeld van deze?
1: NH. Regioraadsel.
0: Het regioraadsel. Je weet al, dat is het spel waarin ik dan een beroep doe op jouw kennis van de provincie. De provincie Noord-Holland in dit geval, dat we ons daar niet in vergissen. Ik ben op zoek naar iets of iemand wat echt te maken heeft of verbonden is aan deze provincie. Ik heb dingen gehad als Renéetje Vroger natuurlijk, of Circuitpark Zandvoort. Ook allemaal echt hartstikke Noord-Hollands. En nu ben ik ook weer op zoek naar iets in deze provincie. Ik ga eventjes mijn lijstje erbij halen natuurlijk, hè? Want anders weet ik het niet. Ik ga wat hintjes geven. En als jij denkt van, oh, deze hint, die snap ik. Ik weet waar het over gaat. Dan kan je dat mij laten weten via de WhatsApp. Of via de telefoon 088-850-51-52. En het zou dus zomaar kunnen als je belt dat je dan Charlotte aan de telefoon krijgt. Want Charlotte, dat is de producer der producers, die is er weer.
2: Hallo.
0: Hé, hey, wat een gezelligheid dat jij hier zomaar bent.
2: Ja, ik dacht ik kom eens kijken hoe het hier gaat.
0: Ja, dat gaat hartstikke goed.
2: Nou, wat fijn.
0: Het voelt weer gewoon alsof we de agenda aan het doen zijn.
2: Alsof we nooit zijn weg geweest, hè?
0: Wat was het leuk toen, hè, de agenda.
2: Zeker.
0: Ja, dat is echt heel gezellig. Maar goed, nu hebben we het ook leuk, want jij bent erbij, ga je een beetje meespelen ook?
2: Als jij het vraagt, dan doe ik dat natuurlijk.
0: Nou, zal ik beginnen met mijn allereerste hint. Voor jou, maar ook voor iedereen die zit te luisteren. Mijn eerste hint voor iets wat ik ga zoeken in deze provincie is Eppo van Nispen. Dat is de eerste hint. De Eppo van Nispen. En ik ben dus niet op zoek naar Eppo zelf, dat je dat alvast even weet. Nee, waar ik naar op zoek ben, daar kan je echt van alles horen en zien. Wat je bijvoorbeeld kan horen.

0: Dat kan je dus horen hier, maar er is nog meer. Wat dacht je bijvoorbeeld van deze?
1: Oh, kijk eens! 13.000, alles op 40, wat doe je?
0: Ik vind het meteen spannend. Dat gaat over hoger of lager. Of natuurlijk, wat ook een mooie is, om daar te horen en naar te kijken.
2: Ja. Ik heb pukkels op mijn
0: Nou, dan kunnen we echt, wat mij betreft, de hele dag kunnen we het laten horen. Maar dat doen we niet.
3: Heerlijk.
0: Ja, op zoek naar iets wat te maken heeft met dit wat je net hoorde en de naam Eppo van Nispen. Als je het weet, 088 850 51 52. En je gaat er vandoor met die schitterende zonnebril. Ja, ik moet het wel een beetje op zijn Noord-Holland zeggen.
3: Ja, dat hoort er wel bij.
0: Zonnebril. Nou, ik ben reuze benieuwd. Misschien spreken we elkaar zo dadelijk.

0: In het leven van het goede doel hier bij NH. Charlotte, jij weet heel veel van muziek, hè?
1: Ja.
0: Wat is dit nou nieuw? Nee, het goede doel maakt geen nieuwe platen meer. Maar ik kende deze helemaal niet.
1: Nee, maar deze komt gewoon uit het archief. Hartstikke leuk, toch?
0: Oh, ja, hartstikke tof. Nou ja, zo leer je ook nog eens wat hier achter de schuifjes bij NH.
2: Regioraadsel.
0: Ja, het is al behoorlijk druk met het regioraadsel. Super handig dat er nu iemand is die de telefoon aanneemt. Het gaat ook veel georganiseerder en geordender.
1: Oh, nou, graag gedaan, ja, hoor. Zo spontaan, goed. Hè?
0: Ja, want ik ben dus op zoek naar iets in de provincie Noord-Holland. Mijn eerste hint was Eppo van Nispen. En toen had ik bijvoorbeeld als geluidsfragmentje... Nou, wat zou ik eens doen? Deze.
2: Zeg eens A.
0: Ja, de tune van het programma Zeg eens A. Dus niet een dokter. Daar was ik naar op zoek. Maar ik heb nog meer hintjes, als je het nog niet weet. Je kan daar meer dan 1 miljoen uur aan dingen bekijken of beluisteren. En het geinige is, elke dag komt er nog meer dan 24, misschien wel 100 uur bij. Iedere dag opnieuw. 7 dagen per week. Wat er ook gebeurt, er is zoveel, komt er extra bij.
1: Gaaf, hè?
0: Ja, het zit in een gebouw. Het is nog een bijzonder gebouw. 16 meter onder de grond en bam, 26 meter omhoog. En je kan gewoon, ja, heel groot. Je kan het allemaal zien van beneden tot boven. En helemaal een leuk feitje. 2244 glasplaten aan de buitenkant.
1: Zo.
0: Ja.
1: Nou, ja. Nu leer ik weer eens wat, hè?
0: Zeker. Dus ik ben op zoek naar iets wat daar allemaal mee te maken heeft. Er zijn al een hele hoop goede antwoorden binnengekomen. Maar als je denkt, ik wil die zonnebril nog steeds hebben... dan kun je dat sturen 088-850-5152. En dat kan je appen ook trouwens. Bellen, appen, alles kan. En over 2 plaatjes ga ik iemand bellen... die het zonnebril gebeuren gaat winnen.
1: Spannend!
0: Ja, misschien ben jij het wel. Dus als je nog niet hebt meegedaan, gauw doen!

0: toch wel twee van de absolute grootmeesters van de hedendaagse muziek. Paul McCartney, Michael Jackson, C.
1: En regioraadsel.
0: Ja, het is er tijd voor dat we iemand gaan bellen die heeft meegespeeld met het regioraadsel. Het was druk, het leuke was normaal zit ik hier in mijn eentje, maar in één keer kwam zomaar Charlotte zomaar voorbij. We hebben vaker programmaatje gemaakt samen.
2: Klopt, ja.
0: Ja.
2: En ik dacht, nou ja, ik vloep gewoon eventjes even langs.
0: En wat,
2: toch?
0: En wat doet die Nico? Die zet je meteen vol aan het werk.
2: Ja, jeetje. Dat is, zo had ik het niet bedoeld. Ik denk, kom even hallo zeggen, maar nu moet ik inderdaad allemaal dingen doen. Maar ik vind het eigenlijk wel weer leuk.
0: Als Koen luistert, dat doet hij meestal. Kan ze een factuurtje sturen of is het gewoon...
2: Dat hoeft helemaal niet. Zeker niet.
0: Nee. Hey, maar we gaan iemand bellen zo dadelijk. Die heeft meegespeeld. Ja, hoeveel heb je ongeveer gehad? 1000? 1500 mensen?
2: Ja, dat is zoiets wel. Ja, dat komt wel aardig in de buurt.
0: Dat is veel, hè?
2: Nou, heel erg veel.
0: Het is dus zo normaal, weet ik niet wie ik bel. En nu weet ik het al helemaal niet. Want Charlotte, jij gaat iemand bellen. Ik ben benieuwd wie het is. Jij weet het ook niet, hè?
2: Nee, ik weet het ook niet. Ik heb alles in de hoge hoed gedaan, zoals jij het ook doet.
0: Ja.
2: Dat
0: ga maar op
2: ik
0: de knopjes
2: nu...
0: drukken.
2: Ja, mag ik?
0: Ja, ga je kijken welke het wordt. Doet hij het? Dan gaat even iets helemaal raar. Wat ben je aan het doen? Nee, de schuif is opeens kapot. Dat is grappig. Ik kan in één keer... Zit je weer ergens op de PFL'en? Nou, goed. Hey, ik denk dat ik maar iemand ga spreken. Hallo, met wie spreek ik? Nee, nu ben je weer weg. We zijn al zo lang niet meer aan het werken hier zo. Nou, weet je, ik ga hem even opnemen, denk ik. Hallo, Anna, met wie spreek ik?
3: Hallo, goedemiddag. Spreek met Melissa.
0: Melissa, goedemiddag.
3: Hallo, goedemiddag.
0: Als eerste, wat was jij aan het doen op deze mooie zaterdagmiddag?
3: Nou, ik ben gisteravond naar Haarlem Live geweest.
0: Ja?
3: Beetje veel gedronken, een beetje veel gegeten. Dus ik ben net lekker even naar de sportschool gegaan.
2: Nou, wat lekker.
0: Wat heb je allemaal gegeten en gedronken? Dat wil ik weten als smulpaap natuurlijk, hè?
3: Je hebt in Haarlem een heel lekker tentje. Ja, ik weet niet of ik reclame mag maken, maar
0: jij mag
3: een
0: alles.
3: Hele lekkere pietentent. Die heet Piccolo Forno. En dan moet je ook echt
0: een maand van
3: voor reserveren.
0: Okay.
3: En hele lekkere pizza.
0: Oh.
3: En bij Haarlem Live was Thijs Boontjes helemaal gezellig. En wat alcoholische versnaperingen gedronken.
0: Dat is hartstikke lekker. Maar je klinkt hartstikke vrolijk en goed en helder.
2: En fris.
0: En toen dacht je ook nog, ik ben zo helder dat ik mee ga spelen met het regioraadsel.
3: Ja, zeker.
0: Voordat we gaan vertellen wat het antwoord is, wanneer wist jij het?
3: Eigenlijk wist ik het al bij Eppo.
0: Bij Eppo van Nispen. En toen kwamen die geluidjes. Zwiebertje de tune. Willem Ruis kwam voorbij. Zeg eens A. Ja. En toen alles over dat gebouw. We hebben het over...
3: Beeld en geluid.
0: Nee, dat is helemaal goed. Ja, natuurlijk.
3: Ik ben altijd bang dat je dan misschien toch fout hebt, hè?
0: Ja, dat is een dingetje. Je kan het heel zeker weten. Nee, maar het is helemaal goed. Eppo is natuurlijk de grote baas daar. Die altijd daar als een, met zijn stofjas en zijn handschoentjes voorbij komt. En dan niet stopt met praten over al het moois wat daar te vinden is. En de rest, dat is daar allemaal te zien en te horen. Dus Melissa, jij wint een NH Radio zonnebril.
3: Oh, dat heb ik wel even nodig. Nou, vandaag niet, maar als je weer gaat kijken, dan ga ik er weer lekker op doen. Hè?
2: Oh, leuk.
0: Ja. Dan ga ik jou één dingetje vragen. Zou jij even willen blijven hangen voor je adresgegevens? Dan zorg ik dat hij jouw kant op komt. En verder rest mij niks anders dan jou een ontzettend fijne zaterdag te wensen. Ga lekker eventjes plat. Leg een kruikje met koud water op je voorhoofd. En geniet van al het lekkere dat deze zender te bieden heeft.
3: Dankjewel, ga ik zeker doen. Hè? Veel plezier daar nog, hè?
0: Dankjewel, doei Melissa.

Volgens mij en volgens velen het allermooiste wat Rob de Nijs ooit gemaakt heeft. En heel misschien zelfs wel het allermooiste wat ooit uit Nederland is gekomen. Dat is puur subjectief, maar ik denk dat ik toch gelijk heb. Nou, het zit er eigenlijk weer op. De 6 weekjes invallen hier met Ruis op je radio. Ik vond het hartstikke leuk om te doen. Ik hoop dat ik binnenkort nog eens een keertje mag. Tenzij jij het niet leuk vond, maar dan moet je dat eventjes laten weten. Volgens mij rest er niets dan af te sluiten met mijn favoriete afsluitliedje. Dit is Tom Jones, It's Not Unusual. Tot de volgende keer maar weer.

0: op zoek naar een foodie Walhalla? Kom ruiken, proeven en inslaan op de bazaar.
1: Beste Theo, die Joodse bruid van Rembrandt. Wat een intiem, oneindig mooi schilderij. Rembrandt gaat zo diep in het mysterieuze, daar zijn geen woorden voor. Met recht noemen ze Rembrandt een tovenaar.
2: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Tickets? Reserveer op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
3: Ontdek de parel van Noord-Holland. Met honderden outlets, boutiques en markten is De Bazaar het meest afwisselende winkelgebied van Europa. Er zijn producten en gerechten uit meer dan 50 culturen. De Bazaar. Shop, eet en word verrast.
4: In het echte Amsterdam is er Kema-vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Let op! De hele maand augustus varkensbraadworsten 7,99 per kilo. Kijk op kemavlees.nl.
5: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
6: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
7: Natuurlijk wel.
6: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
8: En, hoe was het bij ING Servicepunt?
9: Gelukt. Heb je hem al betaald?
8: Wat bedoel je?
9: Mijn betaalverzoek.
8: Zo, dat doe je snel.
9: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept.
10: Nu jij nog.
11: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
12: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000. Dewarmte.nl.
13: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
14: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
13: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
14: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
15: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
16: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
17: Ik ben Antoinette en ik woon in Huizen.
18: Ik ben Jordi en ik kom uit Uithoorn.
19: Ik ben Dida en ik kom uit Zaandam.
9: Ik ben Hans en ik kom uit Amsterdam.
3: Wij zijn de drie.

0: Het is 2:00.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De natuurbrand in de Hoge Venen in het oosten van België blijft zich uitbreiden. Vanmorgen stond 900 hectare in brand, nu is het 1600 hectare. Volgens Belgische media zijn er 3 brandhaarden en is het vuur moeilijk te bestrijden. De Belgische brandweer krijgt van alle kanten hulp, van Defensie, de Europese Unie en van particulieren. De politie heeft de kleedjesmarkt in Ommen ontruimd, omdat een man zou hebben gedreigd met een vuurwapen. Zwaar bewapende agenten kwamen vanochtend de markt op. De gemeente riep het publiek op om niet meer naar het centrum te komen. De politie in Ommen heeft in een huis een verdachte opgepakt. Naar het wapen wordt nog gezocht. Bij een Israëlische luchtaanval op Zuid-Libanon zijn 9 mensen gedood en 3 gewond geraakt. Dat meldt het Libanese ministerie van Gezondheid. De aanval zou zijn gericht zijn geweest op een huis aan de rand van een dorp. Het is een van de dodelijkste aanvallen sinds het wankelen staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah inging op 20 juni. Ondanks dat bestand voert Israël nog bijna dagelijks aanvallen uit op het zuiden van Libanon. Een wielerploeg NSN Development Team gaat vandaag niet van start in de voorlaatste etappe van de Ronde van Portugal. Gisteren kwam ploeggenoot Finlay Tarling om het leven bij een ernstig ongeluk. Portugese media schrijven dat de 19-jarige Brit in botsing kwam met een auto die niet op het parcours had mogen zijn. De organisatie van de Ronde van Portugal kan het niet bevestigen. Vanwege het dodelijke ongeluk zijn alle feestelijkheden in de laatste 2 etappes geschrapt. Het weer verspreidt over het land stevige buien, mogelijk met onweer, ook af en toe zon. Er staat een matige noordenwind en het wordt 24 tot 32 graden. Morgen is het droog met zon en bewolking en dan een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
2: De spannendste tijdreis met stoomtram en boot. De locomotief fluit en de stoker gooit kolen op het vuur. Klaar voor vertrek? Een avontuurlijke reis door een andere tijd begint. Geniet van het avontuur in de historische driehoek tussen Hoorn, Medemblik en Enkhuizen. Kijk voor meer info op stoomtram.nl.
3: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
4: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
5: Dus het maken van staal wordt schoner.
6: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
7: Maar moet dat dan in Nederland?
8: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
3: En wat levert dat dan op?
6: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
3: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
9: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
10: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
11: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
10: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
12: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
13: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
14: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 18:45 naar de Nationale Herdenking live op NPO 1. U ook?
15: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
16: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
17: Wat is daar nog steeds niet? Wat is er nou? Het is toch alleen maar heet?
18: Ik heb er zin in.
19: De duizend van Driessen.
7: Met Leo en Nico Driessen.
5: Ze gaan me niet leuk, dit.
0: Ja, het is zomer, dus waarom niet?
17: Ja, het is helemaal niet. Nou, omdat het veel te heet is, man.
18: Het is ook
17: te heet. Je opwarming, opwarming de aarde.
0: Nou, dan gaan we een nieuwe tune maken. Dan...
17: Bakkum. Ook zo'n plaats om te zijn. Nou, zijn we in Bakkum, Arend.
18: We zijn
17: Arend,
18: in Bakkum.
17: Ik vraag het aan jou, want ik vraag aan Reinhard niks meer. Valt het je op?
18: Ja, je kijkt ook alleen mij aan. Je kijkt nu niet naar
17: Reinhard. Waarom kijk ik niet meer naar Reinhard, denk jij?
18: Dat leidt je af.
17: Ja.
18: En dan word je boos over.
17: Ja.
18: En dan word je alleen maar...
17: Wat vind jij van Reinhard?
18: Reinhard doet kwijt zich van zijn taak.
17: Zet u? Wat doet hij?
18: Hij kwijt zich.
17: Waarom zijn we in Bakkum?
18: Oh ja, we zijn bij het Oude Receptenmuseum.
17: Oude Receptenmuseum, ja.
18: In Bakkum, in de Zuidzee.
17: Heeft Reinhard dat geregeld? Vraag eens even aan hem.
18: Reinhard, heb je dat geregeld?
0: Heb ik deze keer niet geregeld. Dat heb jij gedaan.
18: Nou, dan zal het wel goed lopen.
17: Had Reinhard soms vrij af?
18: Reinhard heeft ook een keer vakantie. Je hebt 1 week per jaar vrij af.
17: Vraag even of hij is gaan pootje baaien.
18: Ben je gaan pootje baaien, Reinhard, afgelopen?
0: Ja.
18: En,
17: in de pier? Aan de pier? Of hij bij de pier gezeten heeft?
0: Zoiets.
17: Nee, vraag jij het even aan Reinhard, waar hij geweest is.
18: Reinhard, ben je bij de pier, heb je daar lekker lopen pootje baaien met een bak haring in je hand?
0: Ja, nou, haring wel. Pootje baaien niet.
18: Niet bij de pier?
0: Niet bij de pier.
17: Vraag even of hij nog opgepakt is door de politie.
18: Ben je al onlangs nog opgepakt door de politie?
0: Nee, gelukkig niet.
18: Door de Wout?
0: Nee, de Wout.
17: De Wout van de pier. De Wouten van de pier.
18: Kunnen we even...
17: Simon en Garfunkel, Cats en Jan Boezeroen, wat hebben zij gemeen, Arend?
18: Ja, het vondel.
20: De 1000 van Driessen met Leo en Nico Driessen.
21: Heel erg leuk. Ik vind het zo fantastisch.
22: Nou, ik heb het gemist hoor. I was 21 years.

0: pannen.
1: Wat is dit, Reinoud?
2: Ja, potten en pannen.
1: Wat moeten we hier nou met potten en pannen?
0: Jij zou toch alles via mij vragen aan Reinoud?
1: Oh ja, ja. Maar
2: ik gaan we het zo spelen?
1: Ik ben ook met jou klaar.
0: Oh, je bent even met wie ga je het dan?
1: Ik praat voor mezelf.
0: Nou, dat is de enige kans op een goed gesprek.
1: We hebben dadelijk, dames en heren, het Receptenmuseum Reuzelkwak. Want zo heet het museum.
0: Ja, leuke Reuzelkwak.
1: Reuzelkwak. Het Receptenmuseum in Bakkum, waar we zijn. Een gesprek met de eigenaar Heribert Stroemvolsen uit Bekkum. Bekkum is een zustergemeente van Bakkum.
0: Bekkum is een zustergemeente in de buurt van Bochum van Bakkum.
1: Juist.
0: Ja, het ligt in de buurt van Bochum. Bekkum is een zustergemeente van Bakkum. En Bochum, ja. Bochum is Bakkum. En hij komt uit Bekkum.
1: Ja.
0: Bekkum, hij komt bij de buurt van Bochum.
1: Ja.
0: En dat is een zustergemeente van Bakkum.
1: En Reinoud?
0: Ja. Je zat er alles via mij vragen.
1: Ja, vraag eens aan Reinoud of hij een recept in zijn hoofd heeft.
0: Heb je een recept in je hoofd? Nog niet.
1: We zijn in een museum.
0: We zijn in een museum.
1: Afkees.
2: Ja. Afkees.
0: Hey, heb jij, wat kun je goed maken thuis? Wat maak je voor jezelf alles klaar?
2: Een ei. Een bak eitje. Lekker.
0: Jong.
2: Niet?
1: Simply Red, Brotherhood of Man en de tip van Atje.

0: Neem wat plaatjes mee.
1: Keuzes die je maakt.
2: De tip van Ad.
3: Advies. Je zingt dat eigenlijk. Keuzes die je maakt.
4: Als sla je me dood, dat lijkt wel als een reclamesingel. Goedemiddag, Arend.
5: Goedemiddag.
2: Nou, goedemiddag. Ja, ik weet het wel.
3: Oh.
2: Van Dikhout.
3: Van Dikhout?
2: Van Dikhout heeft ooit een liedje gemaakt.
3: De keuzes die je
2: daar
3: maakt.
2: Daar komt het uit. Ja, goedemiddag, Ad.
3: Nou, dit is niet te
4: geloven. Nou, weer wat geleerd. Altijd nou, leuk.
3: Dit is altijd leuk, inderdaad. Heb jij een favoriet recept wat je zelf kan maken?
4: Nou, ja, god, ik ben huistuin- en keukenkoker. Hè. Ik kook regelmatig gewoon even. Dan kijk ik, zoek ik een receptje of maak ik wat. En ik hou wel van een goede nasi of een goede bami. Gewoon lekker ouderwets.
3: Ah ja, ik hou altijd ook van een goede nasi en een goede bami.
4: Dat weten we.
3: Maar laten we dan maar even naar vertel alles wat je weet over Screaming Jay Hawk.
4: Nou, dat is nogal wat. Maar het gaat natuurlijk eigenlijk om het nummer I Put a Spell on You. Ja. Dat is het nummer dat hij geschreven heeft in 1956. In ieder geval opgenomen in 1956. En ja, bij I Put a Spell on You denkt het gros van de mensen. En terecht aan Creedence Clearwater Revival. Want die hadden er een behoorlijk grote hit mee. Nina Simone heeft er nog een prachtige versie van gemaakt. Maar het komt dus van dit figuur. Screaming Jay Hawkins. Nou, hij werd niet geboren als Screaming. Maar gewoon als Jaseline. En dat werd een Jay Hawkins. Al in 1929. En het was een kleurrijk figuur. Hij wilde in eerste instantie bokser worden. Hij had een tijdje in het leger gezeten. Dan had hij gebokst, het ging goed. Maar eigenlijk vond hij dat zijn stem heel geschikt was voor opera. Dus hij wilde operazanger worden. Alleen ja, een zwarte jongen uit het zuiden van de Verenigde Staten, operazanger, kan je nog zo mooi zingen. Dat, in die tijd werd dat niet echt een carrièrekeuze genoemd. Helaas. Maar dat neemt niet weg dat hij dus wel muzikaal onderleg was en leuke nummers ging maken. Maar het mooie is aan hem, hij heeft er een gegeven moment een hele act van gemaakt. Dus ik heb hem genoeg gehad, ik heb hem een keer live gezien. Dan komt hij op, dan ligt hij in de doodskist waar hij uitkomt. Vervolgens heeft hij dan een grote stok met een schedel erop. En dat was zijn vriend Henry. En op de piano ligt dan zo'n hand als uit de Addams Family. Die dan beweegt allemaal. En dat is het hele thema. Hij is gewoon wat dat betreft een geweldig mooie figuur. En heeft hele aardige platen gemaakt. Maar iedereen herinnert hem dit natuurlijk van dit nummer. I Put a Spell on You. Tijdens de opname bleek dat er iets te veel drank was gedronken. Waardoor hij achteraf niet eens wist hoe hij het had opgenomen. En toen hij terug hoorde dacht ik dat hij moet het wel uitbrengen. Maar de producer zei van doe nou maar wel. Want het kan best wel eens goed komen. En ja, de rest is wat dat nummer betreft geschiedenis. Screaming Jay Hawkins heeft nog wel een ander aardig feitje. Hij zegt zelf dat hij de 75 had. Geregistreerd zijn 57 kinderen. Maar ze hebben er uiteindelijk 33 bij elkaar gevonden. Met andere woorden, hij lustte hem wel.
3: Sure.
4: Vooral met one night stands. En ja, dat typeert gewoon de hele man. Hij was met van alles bezig. En gewoon een hele fijne artiest eigenlijk. Ook leuke platen gemaakt. Een ander nummer wil ik nog even melden. Constipation Blues. Hè? Als je een nummer over verstoppen kan schrijven, dan ben je behoorlijk creatief. Ja. Maar deze versie, ik weet niet of veel mensen hem gehoord hebben, is zeker de moeite waard van I Put a Spell on You. En het geeft een ander zicht op wat Creedence heeft gedaan.
3: En hij hield voor de vrouw, kunnen we samenvatten.
4: Dat kan je wel zeggen, ja.
3: 57 kinderen. Ja, het is pittig. Het is aanpoten.
4: Ja, en het is aanpoten, ja.
3: En niemand denkt erbij aan Vaderdag, wat je allemaal thuis krijgt.
4: Nee, daarom, als die kinderen al wat wil geven natuurlijk. Hè. Maar uiteindelijk heeft hij er toch wel veel bij erkend en bij elkaar gehaald en zo. Dus dat is wel goed gekomen. Alleen het probleem was, toen hij doodging, was hij redelijk berooid. Dus van de erfenis moesten ze het niet hebben.
3: En de kinderbijslag ook niet. Nou, we weten genoeg, hoor.
4: Heel fijn.
3: Dank je wel.
4: Ga lekker luisteren.
3: Doei, doei.
4: Graag gedaan. Fijne uitzending. Tot volgende week.

0: Gebakkerij, dat is toch...
1: Is dat niet lekker dan?
2: Wist je dat Gilbert O'Sullivan, die lekker. Zou gaan luisteren... dat hij weer een nieuw album heeft?
0: Oh, ja?
2: Ja, man.
0: Ik ben benieuwd.
2: 60 jaar artiest, zegt hij zelf. Nothing Rhymed was de eerste singeltje, weet je nog?
0: Ja.
2: En dan ben ik
0: Claire, hebben wij net...
2: laten we zo horen.
0: Gaan we zo aan beginnen.
2: Hé, hey, maar luister eens. We zitten, dames en heren, in het receptiemuseum Geuzelkwak. Ik heb hier een oud receptje voor me, Arend.
0: Ja. En,
2: het is een recept van Frits Barend, heb ik dat gekregen.
0: Ach, leuk.
2: Men lenen.
0: Een ei.
2: Nee, Frits, was wel een grapje. Dames en heren, ik heb hier een recept uit 1822. Reinoud, lees even voor.
1: Ik? Ja, jij hebt het in je handen.
2: Geef het nu even aan jou. Hier, lees het even voor. Wat staat er?
0: Je zet hem voor het blok.
1: Ja, hallo.
2: Ja, hallo.
1: Onleesbaar. Zo oud.
2: Men pakken en de nemen... terwijl men de huisdame gerieft...
1: Nou, dat ja. Zal er niet staan, maar...
2: het meel in de broek.
0: In de broek. En nou. Daarna... men doet en de het meel en de gist.
2: Uit de broek.
0: Uit de broek.
2: In de pan.
0: In de pan en men roert.
2: En op. De vrouw in de keuken.
0: Keuken, ja. Goh, wat een mooi recept. Ja.
2: Goed recept wel.
0: Dat is een goed recept.
2: Reuzelkwakmuseum. Dat is toch recept. Hartstikke leuk.
0: Hoe laat komt die Herbert uit Beckum in de buurt van Bochum?
2: Beckum, Herbert Schoenvossen. Nou, ik denk pas volgende uur.
0: Volgende uur, oké. Dan gaan we toch eerst even lekker...
2: Gilbert O'Sullivan. Ja. En dan Roxy Music.
0: Zei je nou dat hij weer muziek gaat maken?
2: Ja, weer een nieuw album. Zoek maar op.
0: Niet te geloven.
2: Ja, man, het gaat maar door. Maar ja, als je eenmaal aan die piano zit met die noten...
0: ja.
2: Dan moet je anders. En dan dus ook nog de tip van Ron. MUZIEK

0: NH.
1: NH.
0: Ah, nee.
2: Dit is NH.
0: De duizend.
2: De duizend van Driessen. Met Leo en Nico Driessen.
3: Zo. Oh, God. Oh, God, zo. Dat is 500 de man.

0: neem wat plaatjes mee.
1: Keuzes die je maakt.
2: Rompeltes. Goedemiddag, Ron.
3: Een hele goede middag.
2: Ron, heb jij een recept wat je al heel lang kent, dat je nog steeds elke keer maakt op dezelfde manier zoals thuis vroeger?
3: Nou, niet zoals thuis, maar wel mijn eigen recept.
2: En dat is?
3: Ik maak altijd een hele lekkere salm lasagne met komkommer erin. Denk je, nou, komkommer in een warm gerecht. Ja. Maar het is echt heel erg lekker.
2: En is dat pasta?
3: Ja, dat zit met lasagnebladen.
2: Oh, ja.
3: En erg lekker.
2: En heb je dan niet de indruk dat de zalm alles overneemt? Te sterk is van smaak?
3: Nee. Het is juist die combinatie tussen die zalm en die komkommer. En dan zitten ook nog dillen bij. Nou, dan heb je gewoon eigenlijk een Bermuda-driehoek... waar je in verdwijnt. Nou, dat is geniaal.
2: Oké, okay. Allemaal met de komkommer en de zalm. Dan verdwijn je in een Bermuda-driehoek. We zijn heel benieuwd. Baron, mevrouw Helders uit Schagen. Alles. De betekenis van Norwegian Wood. Want er zit iets achter, had zij gehoord. En zij heeft geen internet.
3: Ze heeft geen internet. Ja, nou ja. Het Lennon beschrijft daarin een buitenechtelijke relatie. En hij schrijft het allemaal een beetje... omvloerst, maar ja, in de loop der tijd is het al duidelijk geworden dat degene die buitenechtelijke relatie was, John zelf was.
2: Aha.
3: Dus John heeft een slippertje gemaakt. Ja, dat deed hij veelvuldig, hoor, afgezien van op tour dat een menig fan op een slaapkamer belandde. Maar er wordt ook... Er zijn ook wel aanwijzingen dat hij een buitenechtelijke relatie had met de zangeres Elma Kogan.
2: Oh.
3: En ook wel eens wordt gezegd dat hij met Maureen Cleave, de journaliste, wat gehad heeft en dat nummer daarover gaat.
2: Ja, maar wat heeft dat Noorwegen er dan mee te maken? Of Norwegian Wood er mee te maken?
3: Ja, misschien was het wel een Noorse.
2: Ah, natuurlijk.
3: Dat zou natuurlijk ook nog kunnen.
2: Ja, dat ligt er wel bij een beetje voor de hand.
3: Ja.
2: En Ron,
3: Oh
2: ja, ga je gang.
3: Ja, nee, ik wou zeggen, het is een van de... Ja, er wordt wel eens gezegd dat de eerste single is met een sitar erin.
2: Mm-hmm.
3: Maar ja, dat is waarschijnlijk nog wel waar ook. Want de Yardbirds wilden in Heartful of Soul dat ook. Maar uiteindelijk hebben die de sitar toch geswitcht voor een elektrische gitaar die sitar geluiden maakte. En See My Friends van de... Kinks, dat wordt ook een beetje, dat heeft ook een beetje het India's en dat wordt ook met een gitaar gedaan. Maar ja, George speelt zelf op de sitar.
2: Mooi, mooi, mooi nummer trouwens van de Kinks. Oh,
3: nou, prachtig.
2: Oh, wat is dat mooi. Ron, staat er nog wat te verschijnen in de winkel binnenkort? Komt er nog wat nieuws aan?
3: Er komt een heleboel nieuws aan. En op het Beatle-gebied natuurlijk, 2 oktober. Rubber Soul als heruitgave, opnieuw gemixt en boxset en...
2: Dan ja. zouden we die wel eens mooi helemaal kunnen gaan behandelen. Als er geen verzoekjes binnenkomen.
3: Zeker. Heerlijk. Er komen nu al verzoekjes binnen.
2: Ron?
3: Ja, dat kunnen we doen.
2: Ja, dat is blijkbaar. En wanneer kwam je binnen, zei je?
3: Ja, dat is pas 2 oktober, hoor. Dus we hebben nog even.
2: De hele september kunnen we nog aan de verzoekjes werken. En augustus.
3: Juist.
2: Ron, ik zou zeggen, ga naar de salm en een komkommer.
3: En, ga ik doen.
2: Ja, perfect. Dankjewel en tot volgende week, hè, Ron.
3: Tot volgende week.
2: Hoi.

0: en vriendinnen van de radio. Een mooi verhaal voor het Norwegian Wood.
1: Vind je dat lekker wat Ron net zei? De Sanne met de komkommer?
0: Ach, dus, denk, als ik naar Rijnland kijk, lust ik alles.
1: Alles wel, dan blief je alles.
0: Ja.
1: Dan blief je alles.
0: Rijnland, waar gaan we volgende week heen?
2: Waarom moeten we dat nu al zeggen?
1: Nou, laten we eerst
0: deze... Je niks voorbereid, hè? Pannenkoek. Ah, je hebt er een recept voor je neus, Arend, van een oude pannenkoek.
1: Ja, een oude
0: pannenkoek. Lees even voor.
1: Ja, luister.
0: Dames en heren, we zitten in Bakkum in het receptenmuseum Reuzelkwak.
1: Reuzelkwak.
0: Dat wordt beheerst door Heribert Stroomvozen, maar die is even, denk ik...
1: Ja, ik denk het wel, want hij had al een beetje een paar oude recepten.
0: Hij kwam al met een heel rare broek, broek op zijn knieën, kwam hij al in grote paniek, kwam hij net langs gestroomd.
1: Het is elke week raak hier, hè?
0: Ja, het is een rare...
1: Ik heb van Heribert het recept van een oude pannenkoek gekregen.
0: Ja? Hoe heet in Duitsland een pannenkoek?
1: Pfannkuchen. Pfannkuchen.
0: En u?
1: Ja, een pfannkuchen.
0: Ja, en een uitsmijter?
1: En een stramme Max. Maar, luister.
0: En een trein.
1: Een trein en zoek.
0: Ja. En een automuseum.
1: Een
0: automuseum.
1: Ja, een automuseum. Ja.
0: Een stoplicht.
1: En een stopflaikte.
0: Nee, een ampel.
1: Oh ja, ampel. Ja,
2: oh, ja.
1: Ja, ja, nee, een ampel.
0: Maar dat... En een zebrapad.
1: En... dat is een goede vraag.
0: En zwart, Hiedenhausloven.
1: Oh, Hiedenhausloven. Wat is er...
0: Ben je
1: in Duitsland Jan Modaal?
0: Nee, maar een pannenkoek.
1: Jan Modaal.
0: Ja.
1: Duitsland. Otto Normaal Verbraucher.
0: Ja.
1: Een Otto Normaal...
0: Pannenkoek.
1: Otto Normaal Verbraucher, eigenlijk.
0: Verbraucher.
1: Otto Normaal Verbraucher, dus Jan Modaal. Kom, wat zijn wel een...
0: Nee, de oude pannenkoek... Staat dat te timmeren, Reinoud? Laat ze eens opdonderen.
1: Nee, die man wil die wc uit. Komt de wc niet uit.
0: Ja? Heribert Stroomvozen.
1: Laat die pannenkoek bezitten. Ik kom straks 2 uur wel de recepten.
0: Ja? Al,
1: ja, eerst
0: ja, even... Dus wel heel nieuwsgierig.
1: Ja, ik ook. En dus, waar het op neerkomt...
0: Zou die een beetje ruiken naar Reinoud Schoenen?
1: Die oude pannenkoek.
0: Geurpannenkoek.
1: Of de Heribert.
0: Ja, die Heribert, ja, ook, ja.
1: Ben ik wel benieuwd naar die Heribert.
0: Jodas, hè?
1: Ja.
0: Aha. Want dat is jouw tip?
1: Ja.

0: Wist je dat ik Gerrit ben?
1: Ah, is ik jouw tip?
0: Ik ben Gerrit. Reinoud.
1: Ja.
0: En ik steel als de...
1: Raven.
0: Bij hen een boef.
2: In de...
0: Ogen.
2: Der.
0: Draven. Maar wat moet je nou? Als je niks hebt. In deze wereld. Waar je steeds wordt genept. Bij ons thuis was vroeger geen brood op de plank.
2: Had je van de week Kloes van Mechelen gehoord bij Bart Slim?
0: Nee, zei hij dat hij het leuk had gehad?
2: Ja, geweldig.
3: Dames en heren, op NH Radio bij de 1000 van Driessen presenteren wij u Leo's tip.

0: Ik ben Gerrit.
1: Dat was het.
2: Oké. Okay.
3: Tot zo. Hé, hey, Reinhard, grapje nog.
2: Nu al? Waarom gaat een boom niet naar school?
4: Hij is geschorst.
2: Hij is geschorst.
4: Oeh, dat verandert me niet, het niveau van die mopjes. Nee. Dat blijft gewoon stabiel.

0: gezellig filmkijken onder de sterren? Filmhuis Alkmaar organiseert van 12 tot en met 16 augustus... Sunset Cinema bij Ten Westen. Met 4 geweldige roadmovies op het programma. Tickets koop je via filmhuisalkmaar.nl.
1: Dit was een uittip. Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06-27-26-0222. Dit is een uittip.
0: Hoe keken mensen duizenden jaren geleden naar de sterrenhemel? Je ontdekt het in het Allard Pierson in Amsterdam. Het museum waar erfgoed, cultuur en wetenschap tot leven komen voor jong en oud. Plan je bezoek op allardpierson.nl.
1: Dit was een uittip. Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06-272-60-222.
2: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
3: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
4: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
3: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
4: Nu bij Dirk Oreo Rollpack. 99 cent. Die zijn echt lekker.
5: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
6: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestsellerauteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
7: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mensen goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
8: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
9: Ik ben Yvonne en kom uit de Velzenbroek.
10: Mijn naam is Erwin Klee uit Geest. En ik ben hier nooit weg geweest, want ik hou hem altijd hier met heel veel plezier.
11: Ik ben Marijke en ik ben thuis in Naarden.
12: Thuis in heel Noord-Holland.
13: Het is 3 uur.
14: Casper Meijer met het NOS-journaal. Opnieuw zijn er aardbevingen gemeld in en bij Indonesië. In het noorden van Sumatra was er een schok van 6,4. Het epicentrum was niet ver van de stad Medan. Bij de noordkust van buurland Papua-Nieuw-Guinea was vandaag ook een aardbeving. Over slachtoffers of schade na beide schokken is niets bekend. Vannacht kostte een sterke aardbeving voor de kust van het Indonesische eiland Flores aan zeker 38 mensen het leven. Dat was een schok van 7,7. De natuurbrand in de Hoge Venen in het oosten van België blijft zich uitbreiden. Vanochtend stond 900 hectare in brand, nu is het 1600 hectare. Volgens Belgische media zijn er 3 brandhaarden en is het vuur moeilijk te bestrijden. De Belgische brandweer krijgt van alle kanten hulp. Zo komen er helikopters en blusvliegtuigen uit Nederland, Tsjechië en Zweden. Wielerploeg NSN Development Team gaat vandaag niet van start in de voorlaatste etappe van de Ronde van Portugal. Gisteren kwam ploeggenoot Finlay Tarling om het leven bij een ernstig ongeluk. Portugese media schrijven dat de 19-jarige Brit in botsing kwam met een auto die niet op het parcours had mogen zijn. De organisatie van de Ronde van Portugal kan dat niet bevestigen. Vanwege dodelijk ongeluk zijn alle feestelijkheden in de laatste 2 etappes geschrapt. De Nederlandse vrouwen zijn er niet in geslaagd om een finale plek te bereiken op de 4x100 meter estafette. Op de EK atletiek in Birmingham eindigde Isabel van den Berg, Britte Blauw, Fenne Achterberg en Anna Roelofs op de achtste en laatste in de serie. Nederland miste de sterkste loopster omdat Minke Bisschops geblesseerd is. De Nederlandse estafette mannen hebben zich wel geplaatst voor de finale van de 4x100 meter vanavond. Het weer verspreidt over het land stevige buien, mogelijk met onweer. Ook af en toe zon, een matige noordenwind en 24 tot 32 graden. Morgen droog en zon en bewolking en een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
12: Helpende hand uit de buurt nodig? Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken tot gezelschap en begeleiding. Voor jezelf of iemand waar je voor mantel zorgt. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
13: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
15: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
16: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
17: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
18: Drie sterren slot.
17: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
19: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
20: Hallo, eet smakelijk voor straks.
19: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
21: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
19: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
22: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
23: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
24: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
23: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
24: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
22: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
25: De zomer is begonnen.
26: Ik heb er zin in.
27: De duizend van Driessen.
28: Staat zijn handen te wassen.
29: En Nico Driessen.
30: Heribert.
31: Heribert Stroomhoven.
30: Heribert Stroomhoven staat zijn handen te wassen. Je hebt een...
31: Zit een tweede uur vrienden en vriendinnen van de radio vanuit Bakken komen. Het is wel goed om, dat er die lijnen zijn. Maar ik moet zeggen, Reinoud die kan niks.
30: Ja.
31: Maar die lijnen zijn altijd wel in orde. Ja, dat... Iemand anders die dat doet, vraag eens van Reinoud.
30: Reinoud, leg jij zelf die lijnen aan met Hilversum? Doe je?
32: Ja, dat regel ik.
31: Vraag even aan Reinoud of die liegt.
30: Reinoud, lieg je wel eens?
32: Altijd toch?
30: Nou, oké.
31: Vraag even aan Reinoud hoe ooit dat sollicitatiegesprek gegaan is.
30: Reinoud, hoe ben jij ooit dat sollicitatiegesprek ingegaan met de mensen hier in het bedrijf?
32: En dan krijg je
31: wist jij iets
32: hiervoor,
31: of die iets van de baas wist?
30: Wist jij iets van de baas?
32: Nou, nee.
30: Nee?
31: Wist je überhaupt iets?
30: Wist je überhaupt iets?
31: Überhaupt is een Duits woord, zeg even.
30: Ik weet het. Is een Duits woord, zeggen. Is er een potje voor
32: ja, dat zal wel, ja.
30: Oh, een subsidiepotje.
31: Potje van wie er een potje van maakt.
30: Oh, potje. Leo, ik moet er even iets zeggen. Wij beginnen straks op nummer 14 met Vincent Edwards.
31: Bakkum is wel een mooie plaats, hè?
30: Bakkum.
31: Hoe heet Bakkum eigenlijk echt? Welke gemeente is het ook alweer?
30: Kastrikum. Kum, Bakkum, Kastrikum, Bakkum.
31: Hij laat zoek eens uit.
30: Ja, maar ik had graag even...
31: Ja, wat wou je zeggen?
30: Nou, het begin, de eerste 5 seconden van het volgende liedje... Daar word je nou vrolijk van. Kun je het even
31: alleen voor de eerste 5 seconden?
30: Nee, het hele lied is geweldig.
31: Laat eens even horen die 5 seconden.
30: 5 seconden van Jay Vincent Antwoord, thanks. Dat moet je even kijken. Dat brengt me terug naar oude kantines waar gezelligheid in. En een beetje aan Jay Vincent Edwards met Thanks, moet je kijken.
31: Ja, dames en heren, dadelijk meer. Maar we gaan hem eerst even zeggen wat het is. Jay Vincent Edwards. Jay, waar staat die Jay voor? Stond er ook een O voor? Oh, Jay.
0: Stil eens even.
1: Klaar voor de start.
2: Dat weet jij ook wel, je kind.
1: Het elftal van de week.
3: Ja, dit is een goed stel, hoor.
1: Nummer 11.
4: Klote dag. Alles gaat fout vandaag.

0: Wat eet jij meestal tussen de middag?
1: Oh ja, ben ik ook benieuwd naar.
0: Hoe laat is het meestal tussen de middag? Hoe laat is dat?
2: Nou, tussen 12 en 1 bij mij.
0: Nee, dat kan helemaal niet. Dat tussen de middag bestaat helemaal niet.
2: Niet?
0: Nee, dat bestaat niet.
2: Waarom heet het dan zo?
0: Ja. Zoek jij het nou even uit.
1: De morgen gaat na.

0: Ook leuk.
1: Ja, je had ook een groep die heette, was één grote B, dat was BZN.
0: Ja, nee, dat. En Herman van Veen en de Stranglers. Waar blijft die kerel nou, Leo?
1: Ja, die is geil. Wat?
0: Die Herbert, waar blijft hij?
1: Herbert is even aan het reorganiseren. Het is aan het reorganiseren.
0: Oh,
1: zet het museum Reuzelkwak in Bakken waar we zitten.
0: Ja, ja.
1: Ik heb hier nog een alleraardigst recept voor die drie liedjes laten horen. Van het recept van voorhoofdspek.
0: Voorhoofdspek? Kennebakspek?
1: Nee, voorhoofdspek.
0: Voorhoofdspek.
1: Ja.
0: Nou, ik ben benieuwd. Laat eens horen.
1: Men pakken een pan.
0: Ja.
1: En leggen het voorhoofd in de pan en verhitten dit totdat een gedeelte van het voorhoofd in de pan blijft zitten.
0: Dat is voorhoofd.
1: Dit is spek.
0: Dat is voorhoofdspek.
1: Voorhoofdspek. Ja. En je kan er dan meteen een ei op doen.
0: Oh, dan is het in één keer raak. Klaar.
1: Nee, op het voorhoofd.
0: Oh ja.
1: Tegen dat het dan een beetje geneest weer.
0: Prima.
1: Het is geen pretje.
0: Nee, het is geen pretje. En de Stranglers nog.
1: En toch alleen met kerst en oud en nieuw gedaan. Als de dagen wat korter werden. Dan ging men over op de voorhoofdspek.
0: Haal je dat uit het oude boek?
1: Nee, uit Reinouds Broek.
0: Uit Reinouds Broek.
2: Het elftal van de week. Nummer 9.
3: Hou je vast, daar gaat u weer.

0: Vrienden en vriendinnen van de radio, als je zelf een recept hebt... Stuur het nou eens op.
1: En je hebt ook nog je eigen receptje, toch?
2: We hebben ook nog, maar ja.
0: Dan lees je eigen recept eens, Arend.
1: Nou, dan moet je dat nu doen?
2: Moet je tunen.
0: Nee, dat is deze tune. Kondig
2: maar aan tijdens de tune.
0: Hè?
2: Kondig maar aan.
0: Dames en heren. Goedemiddag. Op deze nazomerse middag. Ergens in ons land. Namelijk, om precies te zijn, in Bakken. Een plaatsje in Noord-Holland. Gelegen aan de Noord-Hollandse kust.
2: Jezus,
0: als je goed kijkt, zie je, als je aan die kust staat, zie je Engeland zwaaien.
2: Het gaat om mijn programma, hè?
0: Maar dan moet je wel goed kijken. Al met al, valt allemaal niet mee. Heeft u nog geen idee wat u wil eten? Dan is misschien Arend Marinade een oplossing.
2: Ja.
0: Ik zeg heel nadrukkelijk, misschien.
2: Ja. Kan ik?
0: Niet iedereen vindt wat Arend zo kokkerellerwijs te bedden brengt een goed idee.
2: Ja.
0: Maar goed.
2: Zal ik?
0: Leef in een vrij land. We zitten in Bakken. Ik kijk
2: mensen zitten
0: in het gezicht van een behoorlijke onnozele man. Dat moet Arend zijn.
2: Ja,
0: dames en heren, mag ik uw aandacht helaas... helaas voor Arend in de kaas. Marina.
2: Nou, vandaag wil ik... dank u wel voor die warm onthaal.
0: Dit was het?
2: Nee, ik wil het hebben over de boterham met kaas en tomaat. Wat je daarvoor nodig hebt is een boterham.
0: En kaas waarschijnlijk.
2: Kaas, oude, jong of belegen. En dan snij je de tomaten in kleine plakjes, leg je erop en dan leg je een andere boterham bovenop en smullen maar. Smullen maar.
0: Je witbrood of bruinbrood? Wat?
2: Nee, dat is niet. Dat is voor secundair belang. Dat is niet zo.
0: Je moet het nog één keer herhalen voor de meeschrijvers.
2: Voor de meeschrijvers, ja, de wedstrijd.
0: Die de pen niet in de hand hadden.
2: Nee, die pen even niet bij de hand hadden. Pak je pen, pak een klop.
0: U luistert dus juist.
2: Nee, niet die aankondiging. Even het recept. Je pakt een boterham.
0: Ik moet toch zeggen dat ze zojuist geluisterd hebben en dat ze dat nu weer kunnen doen?
2: Kunnen ze nog één keer doen. Ja, maar dat hoeft niet zo lang te duren, Leo.
0: Zo lang duren? En, je bent toch een ster? Dames en heren, goedemiddag.
2: Ja,
0: waar u ook bent.
2: Nee, hoeft niet. Een boterham, kaas en tomaat en de andere boterham erop. En
0: u heeft zojuist kunnen luisteren.
2: Ja, dankjewel.
0: Nu zie ik er zo één.
2: Ja.
0: Het was door de smurrie. Ik vind het helemaal niet lekker ook daar, kaas en tomaat. Een walgelijke combinatie. Net als, laten we zeggen, de combinatie Reinoud-Arend. Ook niks. Waar zitten we, Arend?
2: We gaan naar nummer 6 toe.
0: Ja. En dan Cornelis Vrieswijk en David Schoen.
3: Nummer 6.
4: I wanna dance by water neath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: vrienden van de radio, het is zover. Ja. Zie Arend daar met een grote ouderwetse jaren 30 microfoon.
1: Ja.
0: En hij heeft bij zich Heribert Stroomvogel uit Bekkum. Het is namelijk zo, als u net bent ingeschakeld. Als u net bent ingeschakeld. Wie doet hier nou de aankondigingen? Neem me even serieus. Wie geeft dit programma nou nog een beetje smol en cachet?
1: Het is één grote aankondiging, het hele programma.
0: Maar wie doet dat?
1: Ja, dat doe jij, ja.
0: Snap je?
1: En ik wil er,
0: waarom zit jij daar met je lelijke bek altijd weer tussen?
1: Nou,
0: Reinhard, zeg eens wat van.
2: Ja, dat kan echt niet, Arend.
1: Nee, dat kan echt niet, Arend. Ja, nee, dat kan echt weer niet, Arend. Nee, slijmbal. Nee. Je zit, ja. Kondigt iets aan en dan komt het niet.
0: Nee, omdat die aankondiging is nog niet klaar.
1: Nee, maar dat duurt te lang.
0: Dus dan moet ik het weer beginnen.
2: Nou, gaan we weer.
0: Voor degene die net hebben ingeschakeld. Zit je... Ga je mee praten?
1: Schiet op, nou man.
0: Hoe is je Duits trouwens? Arend?
1: Ja,
0: is
1: gewoon...
0: het een beetje bijgepoetst?
1: Verstaanbaar.
0: Ja, voor wie?
1: Voor ik hoop
0: voor de goede verstaander. Dames en heren, we zitten in Bakkum in het receptenmuseum Reuzel Kwak. Wie was Reuzel Kwak, zult u zich afvragen. Nou, dat gaat dadelijk Reinoud vertellen. Want Reinoud is, hebben we even uitgezocht, hè, een verre achterneef van de Reuzel Kwak.
1: Ja.
0: Zie je ook nog wel een beetje aan zijn hoofd.
1: Ja, zien, ja.
0: Hè? Maar goed, de eigenaar daarvan is Heribert Stroomvogel uit Bekkum. En onze eigen Arend Marinade heeft zich eens verdiept in deze eigenaar. En heeft nu tijd en ruimte gevonden voor een alleraardigst gesprekje. Een één-op-eentje met Heribert.
1: Dat is heel leuk dat je dat noemt, een één-op-eentje. Want dat is echt...
0: Heribert Stroomvogel uit Bekkum.
1: Dat vind ik het leukste.
0: Nou, dames en heren, mag ik uw aandacht voor... U hoort links Arend en rechts,
1: door Heribert.
0: Als het goed is, Heribert Stroomvogel. De komende minuten uw aandacht voor een één-tweetje.
1: Een één-op-eentje.
0: Vanuit Bakkum, het receptenmuseum. Reuzel Kwak, vernoemd naar... De man die dit museum opende, dat was namelijk ook Reuzel Kwak.
1: Reuzel Kwak.
0: En dat was weer een verre achterneef van Reinoud.
1: Nou,
0: die ook wel een
1: weg.
0: Beetje ruikt naar Reuzel.
1: Die man gaat weer weg.
0: Hè?
1: Ja, die man gaat weg. Ik heb helemaal geen tijd voor...
0: Nou, dan even een stukje muziek eerst. Ja, dan doen we het straks.
1: We gaan nummer 3 en 2 doen.
0: Ja, dan doen we straks wel even dat interview.
1: Ja, dan als we er toe komen.
0: Je moet ook toeslaan als je aangekondigd wordt.
1: Ik wil je niet onderbreken...
0: Nee.
1: Af en toe zou ik wel eens...
0: Stones doen? En Elton John doen?
1: Ja.
0: Is dat een nieuwe van Stones?
1: Dat is de nieuwste.
0: Goed man. Reinoud,
2: ja.
0: Kom jij eens een keer met wat nieuws. Nieuwe schoenen bijvoorbeeld.
2: Schoenen, waarom?
0: Nou, dat is
2: zo lekker.
0: Ja, voor jou, ja.
3: Het elftal van de week. Nummer 3.
4: Wauw, geweldig.

Het elftal van deze week is historie. Is in elkaar gerot door Reinoud. Reinoud. Reinoudje. Reinoud.

0: mooie aankondiging.
1: Het elftal van de week.
2: Ja, dit is een goed stel, hoor.
1: Nummer 11.

Don't give up on us, baby.

0: Nou, dat zit weer goed in elkaar. Dat heeft hij goed gedaan.
1: Ja, in elkaar zitten, dat zit er best als een auto.
0: Dat doet hij heel erg goed.
1: Auto nee, zit ook goed in elkaar.
0: Leo, je kan ontzettend veel van die jongen zeggen.
1: Maar niet, nou, nee hoor.
0: Nee.
1: Ik kan eigenlijk...
0: Het is een enorme lul.
1: Even, ja, zeker. Maar nou, dames en heren, even dat interview met Harry Bert Schroenvoort is verplaatst naar het laatste uur.
0: Oh, nou, dan gaan we alleen...
1: Want Harry Bert, die moest even nog dit en dat.
0: Je kan heel veel over Reinoud zeggen.
1: En met een broek los. Ik vond het ook raar.
0: Wat? Je kan heel veel over Reinoud zeggen.
1: Ja,
0: dit maar... ziet er weer picobello uit.
1: Wat?
0: Nou, dit overzicht.
1: Reinoud, waar gaan we volgende week heen?
2: Ja, dat zien we volgende week. Moet het een beetje spannend houden.
0: Ja, dit moet het wel spannend houden. Dat vind ik wel... Kijk, dat is een typisch radiomaker. Cliffhanger. Ja,
2: we gaan toch niet vertellen waar wij heen gaan. Dat, zien, dat horen de mensen volgende week wel weer.
1: Weet je wat een hele slechte plaats is om naartoe te gaan als radioluisteraar?
0: Nou?
1: Dover.
0: Dover, oh ja.
1: En waarom, Reinoud?
2: Nou, omdat je niks hoort waarschijnlijk.
1: Nou, als je lang blijft, hoor je steeds...
2: Dover.
0: Heb je nog een razeltje?
1: Een
2: ja, waarom neem ik een ladder mee de supermarkt in?
1: Waarom kijk je nou altijd naar die gek? Ja, ik zit hier.
2: Jij wil niet praten met me dus.
0: Ben ik een gek?
1: Ja, nou.
0: Je zit met het aankondigen van een half uur. Je komt toch een gek een half uur uit?
2: Een rare man toch?
0: Ja, een ladder voor de hoge prijzen?
2: Ja, voor de hoge prijzen tegenwoordig.
0: Nee, waarom loopt iemand over de grond? Waarom kruipt iemand over de grond?
2: Ja, maar
0: in de supermarkt.
1: De aanbiedingen?
0: Voor de lage prijzen.
2: Dat is voor de lage prijzen.
0: Oké, okay, nou straks... Dat
1: zijn jullie leuk, hè, met z'n tweeën?
2: Wij wel.
1: Heb je nog een nummer 1 of wat? Dat is Connie van den Bos en met carnaval.
0: Connie van Oeteldonk.
3: Het elftal van de week.
4: Nummer...

0: waterstuw. Waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
1: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
2: Dus het maken van staal wordt schoner.
3: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
4: Maar moet dat dan in Nederland?
5: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
0: En wat levert dat dan op?
3: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
0: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
6: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
7: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: In het echte Amsterdam is er Kema Vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Let op! De hele maand augustus varkensbraadworsten 7,99 per kilo. Kijk op kemavlees.nl.
9: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de nationale herdenking live op NPO 1. U ook?
10: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
11: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
12: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
13: Hallo, eet smakelijk voor straks.
12: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
14: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
12: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
15: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
16: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
17: Mijn naam is Loes en ik kom uit Haarlem.
18: Ik ben Nicky uit Amstelveen.
19: Ik ben Nanda en ik kom uit Monnikendam.
20: Ik ben Sadu uit Amsterdam.
21: Ik ben Monika. Ik woon hier in Hoofddorp.
22: Thuis in heel Noord-Holland.
23: Het is 4 uur.
24: Casper Meijer met het NOS-journaal. Het waterpeil in het IJsselmeer is door de ondergrens gezakt die in de zomer wordt gehanteerd. De aanvoer van water uit de IJssel blijft ver achter bij de normale hoeveelheid. Het IJsselmeer staat nu lager dan de grens van 30 centimeter onder NAP. NAP is ongeveer gelijk aan zeeniveau. Komende week kijkt Rijkswaterstaat met de waterschappen die grenzen aan het IJsselmeer of er maatregelen genomen moeten worden, zoals sproeiverboden. Tientallen klimaatactivisten van Extinction Rebellion hebben vanmiddag enige tijd de toegang tot de A12 in Den Haag geblokkeerd. De actie was niet aangekondigd bij de gemeente en werd meteen verboden. Op dezelfde plek was vorige week ook een blokkade. De klimaatactievoerders willen dat de Tweede Kamer terugkomt van reces voor een debat over de droogte en de hitte. Bij een Israëlische luchtaanval op Zuid-Libanon zijn 11 mensen gedood, onder wie 3 kinderen. 19 mensen raakten gewond, dat meldt het Libanese ministerie van Gezondheid. De aanval zou gericht zijn geweest op een huis aan de rand van een dorp. En het is een van de dodelijkste aanvallen sinds het wankelen staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah inging op 20 juni. Ondanks dat bestand voerde Israël nog bijna dagelijks aanvallen uit op het zuiden van Libanon. Een Franse vader heeft met twee jonge kinderen meer dan 16 uur vastgezeten op zee. De drie hadden op vakantie in Thailand een waterscooter gehuurd. Toen ze na de afgesproken 3 kwartier niet terugkwamen, werd een zoekactie gestart, maar die werd gestaakt toen het donker werd. De volgende ochtend pas werd het gezin op zee gevonden, dobberend op de jetski die half gezonken was. Volgens een overheidsfunctionaris waren de 3 Fransen uitgeput en hadden ze veel zeewater ingeslikt. Ze zijn nagekeken in het ziekenhuis. Het weer, vooral in het zuiden en oosten nog buien, mogelijk met onweer. Ook af en toe zon, het is 24 tot 32 graden. Morgen droog, met zon en bewolking en een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
1: Wil je even terug naar je roots? Ontdek het moderne Midden-Oosten op de Bazaar.
2: Dit is een uittip.
3: Wat voor spelletjes speelden kinderen in het oude Griekenland? Je ontdekt het in het Allard Pierson in Amsterdam. Het museum waar erfgoed, cultuur en wetenschap tot leven komen voor het hele gezin. Plan je bezoek op allardpierson.nl.
2: Dit was een uittip.
1: Ontdek de parel van Noord-Holland. Met honderden outlets, boutiques en markten is De Bazaar het meest afwisselende winkelgebied van Europa. Er zijn producten en gerechten uit meer dan 50 culturen. De Bazaar. Shop, eet en word verrast.
4: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
5: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
25: Mensenrelatie, Radboud Visser.
26: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
25: Jazeker.
26: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
27: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand Reis Specialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
26: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
27: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis? Kijk op travelessence.nl.
28: Ik doe het voor gezonde nieren.
29: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
30: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
31: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
32: Tuurlijk wel!
31: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
33: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
34: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
31: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000? Dewarmte.nl.
34: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
35: De zomer is begonnen.
36: Ik heb er zin in.
37: De duizend van Driesen.
38: Met Leo en Nico Driesen.
39: Pietermientje, dat vind ik leuk. Dan moet ik een keer op zo'n pietermientje.
40: Oh, die pinnekaas reclame, ja. Ja, ik moest laatst wel een keer redelijk lachen op reclame. Ik weet niet wat.
39: Ja?
40: Dat zijn wel reclames die te lang doorgaan. Dat vind ik zo...
39: Je bedoelt het dezelfde steeds?
40: Ja.
39: Ja, maar dat is feest en herkenning, hè?
40: Nou, feest niet. Was het
36: maar
40: feest.
36: En mama zegt dat het goed voor me is, omdat er veel pietermientjes in zitten. Stom, hè?
40: Ja.
39: Dat was jij toch, Reinoud?
41: Nou, het lijkt er wel op vroeger, maar... Nou, ik was het niet.
39: Ik hoor je er nog steeds in, hoor. Ik ben Reinoud en ik ben de technieke. Stom, hè? mijn vader zegt dat ik het heel goed kan.
40: Stom, hè?
39: Techniek. Stom, hè?
40: Hey, hebben we nog een op eentje straks?
39: Ja, je hebt toch nog een gesprek met...
40: Ja, als jij me aankondigt. Maar eerst even een triootje doen met van Gonneke Laatklep.
0: Die heeft, Gonneke Laatklep, ja, dat is leuk, hè? De vader is vrachtwagenchauffeur geweest.
40: Ja, daarom, dat is wel leuk. Maar de vader werd vrachtwagenchauffeur omdat hij Laatklep heeft.
0: Omdat hij zo heette.
40: Ja, en Gonneke die kreeg de naam mee gewoon. Gonneke die werkte bij Autoponneke. Nee. Roger Whittaker, Finnish Whistler. En Bob Fosco. En de Whistling Jack Smith met
0: Bob Fosco, een eerbetoon ook aan Bob zelf en aan het oorspronkelijke liedje. Dat was?
40: Roger.
0: English Country Garden.
40: Ja, Roger.
0: En de vertaling is van Jos. Onze Jos.
40: Onze eigen Jos. Van
0: ik had wel het idee, Jos heeft het arbeid gedaan. Jos in my English Country Garden. En van wie was dat oorspronkelijk, Reinoud? In my English Country.
41: Ik weet het eigenlijk
0: garden.
41: Niet.
40: Roger.
0: Denk het niet. In my English Country Garden. In my English.
41: Jimmy Rogers.
40: Jimmy Roger Jimmy's. ja. Leuk triootje.

0: Vrienden en vriendinnen van de radio, we bevinden ons nog steeds in Bakkum.
1: Ja, kom eens maar hier. Kon ik even aan huis staan?
0: Nou. Reinoud, dit is by far het slechtste wat je ooit geregeld hebt. En je hebt het niet eens geregeld.
2: Ik heb het niet geregeld. Dus
0: nee, je hebt het museum niet op mij. Heb jij het jouw achterneef toch, Reuzelkwak?
1: Dat is wel jouw achterneef.
2: Ja, dat was een hele vieze man, heb ik gehoord.
0: Ja?
2: Ja, die werd om zijn geur niet echt geliefd.
0: Was dat een familiekwaaltje dus, blijkbaar?
2: Ja, dat denk ik.
1: Het zat in de familie.
0: Dat, ja, rondom de familie.
1: Odeur!
2: Zoiets, ja.
0: Het hing een beetje aan die familie.
1: Het hing een beetje aan die familie, ja. Ja, goed.
0: Vrienden en vriendinnen van de radio, we hebben een interview vorige uur aangekondigd met onze eigen Arend Marinade, onze master interviewer, zeg maar, onze eigen zomergast presentator.
1: Die taalvaardig is.
0: Die, nou, wat heet. Ik ben jou aan

0: tegengekomen?
1: Heet nou niet zo uit. Kondig maar aan die mensen. We staan daar.
0: Heb jij nog een recept gezien, Reinoud?
2: Ja, een pannenkoekrecept. Met,
0: ja, pannenkoekrecept. We hebben net al een pannenkoekrecept gehad, man.
2: Ja, maar dat is wel lekker.
0: Ja, dat is wel lekker, maar dat is toch niet voor een heel museum? Is dat, wat is dat nou toch, man?
1: Ik denk dat ik maar eens opstap.
0: Nee.
1: Ja, wat kondig maar dan aan?
0: Ja, oh. Ja, die mensen. We zijn ineens, hè? Die en die geworden. Je voor niet of zo. Hè? Reinoud, die man kan naar huis.
2: Oh, ik bedoel een interviewmuziekje, maar...
0: Dit is een interviewmuziekje.
1: Dit is een beetje.
0: Oké. Nou, hartstikke leuk. Vind je het leuk, dit muziekje erbij?
1: Ja, niet het hard, interview. Anders hoor ik het bij niet meer.
0: Dames en heren, vanuit het receptiemuseum Reuzelkwak hoort u onze star reporter Aard Marinade in gesprek met Heribert Stroomfholzen uit Beckum.
1: Maar kunnen we even...
0: Zustergemeenten.
1: Kunnen we even drie liedjes doen? Hij moest zich even fatsoeneren.
0: Ja hoor.
1: Doe even drie liedjes. Doe even van Tosse van Beerland, Nancy Sinatra, Arie Paschier en de

0: NH.
1: De 1000 van Driessen met Leo en Nico Driessen.

0: Dames en heren, we zijn in Bakkum bij het receptenmuseum Reuzelkwak.
1: Ja, kom maar zitten.
0: Ik heb hier zelf nog een alleraardigste receptje gevonden uit dat museum. Arend, ja, dat... schrijf even mee.
1: Nee, de man zat te wachten nu. Bob, nee, je kan niet weer uitstellen.
0: Schrijf er even mee.
1: Ja, ik schrijf mee. Wat moet ik opschrijven?
0: Het is andijvie voor beginners.
1: Andijvie voor beginners?
0: Ja. Mm-hmm. Met, wat zeg jij daar?
2: Hij moet er meeschrijven, toch?
0: Ik heb toch tegen Arend...
2: Ja.
0: Je hebt toch niet tegen Reinoudje, nee, of wat?
2: Jawel.
0: Haal mij even koffie of zo. Vlegel. Nou ja, we nemen andijvie. Mm-hmm. En eet smakelijk.
1: Ja,
0: het waren eenvoudige recepten.
1: Maar Leo.
0: Zeg u.
1: Ik zie ervan komen dat ik niet...
0: Jawel, dames en heren, vanuit Bakkum, het receptenmuseum Reuzelkwak... hoort u nu onze star reporter, onze, zeg maar, onze avondgastpresentator... in gesprek... met Heribert Stroomvrolsen uit Bekkum over het dit en dat en het hoe en waarom van een receptenmuseum door de jaren heen. Nou, Arend, wij gaan.
1: Ja, nou ben ik mijn openingszin kwijt. Hetzlich...
0: Ga je die toch over?
1: Oh ja, Hetzlich...
0: Die, oh, hey, dan doe je die openingszin niet.
1: Maar dan sla ik de openingszin over.
0: Ja.
1: Waar kom je, Sifon?
3: Ja, dankjewel. Ik ben een beetje... Ik heb geoefend dat ik ook een beetje een lille spreken kan.
1: Oh ja.
3: Voor u. Want ik heb begrepen dat u nogal onnozel bent.
1: Ik ben onnozel.
3: Ja, u snapt, van een andere taal snapt u helemaal geen ene kwats.
1: Laat me maar even proberen. Hebben ze zo'n huizen allemaal boeken met vol met oude recepten?
3: Waarom? Dat is toch een museum, is daar toch geschikt voor? Om dat daarin te planten.
1: Zo, u heeft touw het zo huis kein boeger...
3: Nee, wat moet ik dan zo huis met recepten?
1: Met al te recepten?
3: Nee, wat moet ik dan met?
1: Loopt het een beetje, hè?
2: Ja, nou ja, niet echt, hè.
1: Oké. Okay. Is het alteste recept wat ze hebben?
3: Nou, dat is het recept van... Oude spek.
1: Oude spek. Schrijft u even mee?
3: Oude...
1: El Alte Spach.
3: Ja, dat is een heel oud recept. Want het recept, is, zeg maar, het recept is zo ongeveer net zo oud als de spek.
1: Ik weet niet of ik blij moet zijn met dat één op één muziekje erbij. Nee, het is...
3: Even, ja, vraag het niet aan mij. Ik ben hier de star vrager geworden. Nee, maar dat, weet u niet weten hoe oud dat is dan? Dat één met het ander?
1: Dan moesten de mensen maar in het museum komen koeken.
3: Ja, dat is wel een hele...
1: Laatste vragen voor Ihnen.
3: Kinderbakspek heet het. Wat?
1: Voor Ihnen. Hebben ze deze morgen, want we hebben een toilet in deze bakken... Hebben ze vanmorgen toevallig draaistramme maxen op?
3: Wat zou je?
1: Hebben ze toevallig draaistramme maxen gegessen?
3: Ja.
1: Ze liggen nou in de toiletten. Dank u, heer Hinselbroeke.
0: Nee, Stroomvrolsen. Heribert.

0: Vriend van de show, Arno van Leeuwen. Daar was hij weer. Arno, dankjewel. Fortunes, Marvelet en Spin Doctors. Dat had allemaal iets met de regen te maken.
1: Ja.
0: Heb je zelf een idee voor een triootje, muzikaal?
2: Stuur een mailtje naar nico.riessen@nhmedia.nl.
0: Komt die daar nou eigenlijk, Reinoud?
1: Nick Velderman.
0: Waar gaan we volgende week heen, Reinoud?
1: Nou, dat gaan de mensen dan horen.
0: Nee, dat ga jij nu zeggen. Nou, Arend, wat vind jij?
1: Nou, zeg maar.
2: Ik heb een vraagje van een appje binnengekregen van een luisteraar. Die zegt van, een vraag is aan de mannen. Aan mij dus, niet aan mij, maar aan jullie tweeën. Als je een patatje speciaal neemt of een hork speciaal neemt, doen jullie er dan rauwe uitjes op?
1: Altijd, heerlijk. Jij niet?
2: Leo?
0: Ja, nee.
1: En, nou, en haring, doe ik dat ook.
2: Dat heet dan in Amsterdam gestoffeerd.
1: Ja.
2: Maar als jij een haring afhapt, nee, ik heb met uitjes, ik en dan ga je hem daarna afhappen en ga je hem daarna weer door diezelfde bak uien heen halen.
1: Nee, ik heb altijd een broodje. Broodje haring.
2: Je mag een afgehapte huid niet nog een keer door die uitjes heen halen.
1: Nee, dat is vies, denk ik.
2: Dat is heel erg onhygiënisch.
0: Dat is ook niet leuk voor die haring.
2: Zeker niet leuk voor die haring.

0: Dames en heren, we hebben ons museum gesloten.
1: Ja.
0: Receptmuseum Reuzelkwak. Wat vond jij het leukste recept, Reinhard?
2: Ja, die pannenkoeken.
0: Ach, joh, dan toch eens op met je pannenkoeken. Man. Ja. Arend, wat vond jij het leukste recept?
1: Die ontbijtkoek met rauwe ui.
0: Ja, die vond ik ook wel...
1: Dat is heel apart eten.
0: Zeker.
1: Wat hebben we nog als laatste? Door Tonneke Leerbesser. Die heeft Frank Sinatra, Don McLean en Andy Kim. Allemaal met het ouderwetse thema. Liefde, I love you. Heb je nog een raadseltje er, toevallig, Reinhard?
2: Heel toevallig. Ja, toevallig wel.
0: Je kan ook, had je ook love kunnen doen met...
1: Misschien kan die pas er nog wel bij, denk ik.
2: Als ze tijd hebben.
1: Pak hem wel, ja.
0: Met Trojan Horse.
1: Trojan Horse. Zo.
2: Juist.
1: Had je nog een mopje?
2: Ja, waarom neem ik een mes mee in de auto?
1: Om de bocht af te snijden.
2: Juist. En een krant?
1: Om het lekker te scheuren. En een pak zout?
2: Voor de flauwe bochten.
1: De flauwe bochten. Nou, dan zijn we weer helemaal klaar.
2: Ja hoor.
1: We hebben dat weer gehad. Elke week hetzelfde mopje. Drie mopjes.
0: Drie mopjes voor de prijs van één.
1: Maar volgende week gaan we door met het één op eentje, Leo. Dat werkt lekker.
0: Hey?
1: Het één op eentje, dat werkt lekker.
0: Dat diepte interview.
1: Ja,
0: dat jammer dat zomergasten stopt.
1: Ja, maar het liefst in het Duits, want dat gaat steeds meer in me zitten.
0: Steeds meer jouw jasje toe.
1: Ja, dat gaat steeds met mijn ding.
0: Jouw ding.
1: Ja.
0: Hebben we nog grap? Of eerst de muziek?
1: Nee, we gaan naar de laatste.
0: Oh. Nou, wat komt hierna, Reinhard?
2: Nick Velderman, Leo. Ja, het is ongelooflijk dat je dat telkens vergeet. Nou, dames en heren, nog één keer dan. Nick Velderman van 5 tot 7 straks bij Noord-Holland. Met Noord-Hollandse producten. Wij zijn nog niet klaar. We gaan nog een liedje doen. En wel voor de scholen die maandag weer gaan beginnen. De dijk, we beginnen pas. Ah.

0: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
1: Tatenstiel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
2: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
3: Dus het maken van staal wordt schoner.
4: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
5: Maar moet dat dan in Nederland?
6: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
1: En wat levert dat dan op?
4: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
1: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
7: Wil je meer weten over het Groen Staal project? Kijk dan op www.groenstaal.com.
8: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06 2726 0222.
9: Dit is een huidtip.
10: Gezellig filmkijken onder de sterren? Filmhuis Alkmaar organiseert van 12 tot en met 16 augustus Sunset Cinema bij Ten Westen. Met 4 geweldige roadmovies op het programma. Tickets koop je via filmhuisalkmaar.nl.
11: Dit was een uittip.
12: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06 272 60222.
13: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
14: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
15: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
16: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de Nationale Herdenking live op NPO 1. U ook?
15: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
17: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah! Mam?
18: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
19: Mensenrelatie, Radboud Visser.
20: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
19: Jazeker.
21: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
18: Persave. Vanaf 10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
21: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
22: Met Petra uit het prachtige zonnige Den Helder.
23: Ik ben Peter en ik woon in Enkhuizen.
24: Ik ben Sandra en ik kom uit het prachtige dorp aan de kust, Heemskerk.
25: Ik ben Marianne uit Haarlem.
26: Thuis in heel Noord-Holland.
27: Het is 5:00.
28: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Nederland, Tsjechië en Zweden sturen blusvliegtuigen en helikopters naar het oosten van België. De Nederlandse Defensie stuurt 2 blushelikopters, meldt buitenlandminister Berendsen. In het gebied De Hoge Venen staat inmiddels 1600 hectare natuur in brand. De brandhaarden zijn moeilijk te bedwingen. In nabijgelegen dorpen zijn inmiddels de eerste mensen geëvacueerd. Tientallen klimaatactivisten van Extinction Rebellion hebben vanmiddag enige tijd de toegang tot de A12 in Den Haag geblokkeerd. De actie was niet aangekondigd bij de gemeente en werd meteen verboden. Op dezelfde plek was vorige week ook een blokkade. De klimaatactievoerders willen dat de Tweede Kamer terugkomt van reces voor een debat over de droogte en de hitte. Bij een Israëlische luchtaanval op Zuid-Libanon zijn 11 mensen gedood, onder wie 3 kinderen. 19 mensen raakten gewond. Dat meldt het Libanese ministerie van Gezondheid. De aanval zou gericht zijn geweest op een huis aan de rand van het dorp. Het is een van de dodelijkste aanvallen sinds het wankelen staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah, dat inging op 20 juni. Ondanks dat bestand voert Israël nog bijna dagelijks aanvallen uit op het zuiden van Libanon. Het waterpeil in het IJsselmeer is door de ondergrens gezakt die in de zomer wordt gehanteerd. De aanvoer van water uit de IJssel blijft ver achter bij de normale hoeveelheid. Het IJsselmeer staat nu lager dan de grens van 30 centimeter onder NAP. NAP is ongeveer gelijk aan zeeniveau. Het IJsselmeer staat normaal in de zomer hoger dan in de winter, maar door de droogte en de hoge temperaturen lukt dat niet meer. Komende week kijkt Rijkswaterstaat met de waterschappen die grenzen aan het IJsselmeer of er maatregelen genomen moeten worden, zoals sproeiverboden. Het weer verspreidt, komen nog buien voor. Tussendoor af en toe zon. Het is een graad of 25. Morgen droog met zon en wolken en dan een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
0: In het echte Amsterdam is er Kema-vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Let op! De hele maand augustus varkensbraadworsten 7,99 per kilo. Kijk op kemavlees.nl.
1: Wil je er echt even tussenuit? Kom slenteren en mensen kijken op de bazaar.
2: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
1: Ontdek de parel van Noord-Holland. Met honderden outlets, boutiques en markten is De Bazaar het meest afwisselende winkelgebied van Europa. Er zijn producten en gerechten uit meer dan 50 culturen. De Bazaar. Shop, eet en word verrast.
3: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
4: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, eet smakelijk voor straks.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
4: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
13: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
14: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
9: Mam, waar is mijn zwemband?
11: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
29: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar AllSafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. AllSafe
16: geeft ruimte. De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 7:15 naar de nationale herdenking live op NPO 1. U ook?
29: Nu toch 50%

bij NH Dua Didi Didi. Ik zit even na te denken. Wie zou jij nou eens een bloemetje willen geven? Ik bedoel, echt namens jezelf. Hè? Dat je zegt, nou, dankjewel dat je bent in mijn leven. Nou, Danny de Munk zingt erover. Bloemetje hoor je bij NH.

Leuk gelukt hoor. Ja, is toch heerlijk dik. Wesley Bronkhorst bij NH met Tutti Colori. Goed hè? Kan het zelf ook wel doen hè? Zou ik zelf een liedje opnemen anders? Ga misschien de goede kant op. Goedemiddag Noord-Holland. Het is helemaal NH op de zaterdagmiddag.

0: Piep voor help. Soms heb je hulp nodig. Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken, tot gezelschap en begeleiding. Voor jezelf, voor iemand waar je voor mantelzorgt, of voor jullie allebei. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Boek nu via piepvoorhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
1: Dit is een uittip.
2: Hoe keken mensen duizenden jaren geleden naar de sterrenhemel? Je ontdekt het in het Allard Pierson in Amsterdam. Het museum waar erfgoed, cultuur en wetenschap tot leven komen voor jong en oud. Plan je bezoek op allardpierson.nl.
1: Dit was een uittip.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
4: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
5: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
6: Hey Raymond! Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
7: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
8: Hey Raymond!
6: Ontdek de voordelen van zacht water op raymondwaterontharders.nl.
9: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
10: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Tergasom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
9: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
10: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
11: Ik ben Glamer, ik kom uit Sint Maarten.
12: Ik ben Hewi uit Amsterdam.
13: Ik ben Nico uit Berkhout.
14: Ik ben Rodi uit Alkmaar.
15: Ik ben Metin Aksoy uit Zaanstad.
16: Ik ben Louise uit Purmerend.
17: Thuis in heel Noord-Holland.
18: Het is 6:00.
19: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Nederland, Tsjechië en Zweden sturen blusvliegtuigen en helikopters naar het oosten van België. Nederlandse Defensie stuurt 2 blushelikopters, meldt buitenlandminister Berendsen. In de Hoge Venen staat inmiddels 1600 hectare natuur in brand. Daarmee is het de grootste brand in de geschiedenis van België. In nabijgelegen dorpen zijn inmiddels de eerste mensen geëvacueerd. Bij de luchthaven van Catania op Sicilië wordt het vliegverkeer langzaam weer opgestart. Door uitbarstingen van de vulkaan Etna waren vluchten dagenlang ontregeld. Vanmiddag ging het waarschuwingsniveau van rood naar oranje, maar ook nu nog worden niet alle vluchten uitgevoerd. De vulkaan is nog steeds actief. Afhankelijk van de windrichting zouden er de komende dagen opnieuw problemen kunnen ontstaan door aswolken. Het waterpeil in het IJsselmeer is door de ondergrens gezakt die in de zomer wordt gehanteerd. De aanvoer van water uit de IJssel blijft ver achter bij de normale hoeveelheid. Het IJsselmeer staat nu lager dan de grens van 30 centimeter onder NAP. NAP is ongeveer gelijk aan zeeniveau. Het IJsselmeer staat normaal gesproken in de zomer hoger dan in de winter, maar door de droogte en hoge temperaturen lukt dat niet meer. Komende week kijkt Rijkswaterstaat met de waterschappen die grenzen aan het IJsselmeer of er maatregelen genomen moeten worden, zoals sproeiverboden. De Nederlandse hockeysters zijn het WK in Nederland en België begonnen met een 2-0 overwinning op Chili. De Oranje Vrouwen zijn regerend Olympisch, wereld- en Europees kampioen. Maandag spelen ze in de groepsfase tegen Australië en woensdag tegen Japan. De Nederlandse hockeymannen beginnen het toernooi morgen met een wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland. Het weer. Vanavond trekken de buien naar het oosten weg. Vannacht is het droog. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen is het zo goed als droog met zon en wolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
20: Wil jij jezelf eens goed verwennen?
14: Kom lekker winkelen op de Bazaar.
18: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
20: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
21: Dus het maken van staal wordt schoner.
22: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
23: Maar moet dat dan in Nederland?
24: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
18: En wat levert dat dan op?
22: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
18: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
25: Wil je meer weten over het Groen Staal project? Kijk dan op www.groenstaal.com.
26: Ontdek de parel van Noord-Holland. Met honderden outlets, boutiques en markten is de Bazaar het meest afwisselende winkelgebied van Europa. Er zijn producten en gerechten uit meer dan 50 culturen. De Bazaar. Shop, eet en word verrast.
27: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
28: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
29: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
30: Hallo, eet smakelijk voor straks.
29: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
28: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
29: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
31: Je hebt minder last van een droge huid met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
32: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
31: Hey, Remo! Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
33: Helemaal NH.
34: Met Nick Velderman.

zijn Martin Garrix en Ed Sheeran bij NH Repeated. Veel aangevraagd wordt vandaag een liedje van Willeke Alberti. Natuurlijk doe ik dat. Ome Jan wordt heel veel aangevraagd. Nou, die hoor je dus nu bij NH.

Het is Stan Sharp met Jewel bij NH. Blijft toch prachtig, hè? Ik zou bijna ook niet denken, hè, dat dit Noord-Hollands is. Nou, dat is het dus wel. Gisteren bij mij te gast Martin Buitenhuis van Dikhout. Ze hebben een nieuwe single uitgebracht. Hij vertelde er gisteren over. Ik dacht vandaag nog even meedraaien. Te veel is niet genoeg. Van Dikhout dus bij NH.

Full House bij NH Standing on the Inside. Dat is over helemaal na voor deze week, maar volgende week weer een nieuwe editie. Zeg ik tegen jou, fijn weekend. En is dit nog Mol? We blijven rijden.

0: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
1: Mam, waar is mijn zwemband?
2: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
3: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar AllSafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. AllSafe
4: geeft ruimte.
5: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
3: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
5: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
8: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo, eet smakelijk voor straks.
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
10: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 18:45 naar de Nationale Herdenking live op NPO 1. U ook?
8: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
11: Ik ben Edwin en ik kom uit Alkmaar.
12: Ik ben Monika. Ik woon hier in Hoofddorp.
13: Ik ben Chris uit Amsterdam.
14: Ik ben Monique uit Opdam.
15: Ik ben Henny uit Hippolytushoek.
16: Hallo, ik ben Mayet en ik woon in Schellinghout.
17: Thuis in heel Noord-Holland.
18: Het is 7 uur.
19: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij het Indisch monument in Den Haag is de nationale herdenking 15 augustus 1945 begonnen. Op die dag capituleerde Japan in Nederlands-Indië en kwam er een einde aan de Tweede Wereldoorlog in het hele Koninkrijk der Nederlanden. Bij de herdenking zijn ook premier Jette en minister Sterk aanwezig. Zij leggen een krans namens de regering. De herdenking eindigt met een defilé. Op 75 plekken in Nederland en Indonesië wordt het einde van de oorlog herdacht. Volgens de organisatie zijn er inmiddels meer dan 2 miljoen Nederlanders met een Indisch oorlogsverhaal in de familie. Het dodental van een bootongeluk in Zimbabwe is nog verder opgelopen, naar 68. Dat maakte de lokale politie bekend. De afgelopen dagen zijn er nog 22 lichamen uit het water van het Caribameer gehaald. De veerboot sloeg dinsdagavond om, vermoedelijk door harde wind en hoge golven. De boot was geschikt voor maximaal 90 mensen, maar volgens een bemanningslid waren er meer dan 150 mensen aan boord toen het ongeluk in Zimbabwe gebeurde. Zo'n 2000 vrijwilligers hebben de afgelopen 2 weken ruim 4000 kilo afval en bijna 80.000 peuken van de Nederlandse stranden geraapt. Met de strandopruimactie vraagt Stichting Noordzee aandacht voor het probleem van strandafval, plastic in het bijzonder. Er werden onder meer plastic flesjes uit China en Maleisië gevonden, een videoband en een 35 jaar oude verpakking van een chocoladereep. In de Eredivisie heeft NEC uit bij Willem II gewonnen met 4-1. Vlak voor rust begon NEC iets meer druk te zetten en maakte debutant Tahawi de 1-0. Daarna kwam NEC niet meer in de problemen met doelpunten van Sherry, Linssen en Sierhuis. Verheid maakte daarna voor Willem II nog het enige doelpunt. Vorige week verloor Willem II ook al met 4-1, toen van Go Ahead Eagles. Het weer, vanavond trekken de buien weg. Vannacht is het droog en een graad of 15. Morgen zo goed als droog met zon en wolken. En het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
20: Non-stop muziek.
21: De NH Muziek.

0: tekst en uitleg.
1: Tulip Town is een punk-operette met een sterrencast. Theatermaker Steef de Jong is de bedenker van deze bijzondere theatervorm. En hij wist grote namen te strikken als Ilse Warringa en Rob Verheijen. Steef de Jong komt uitgebreid aan het woord over Tulip Town en wat nou eigenlijk een punk-operette is. Verder hebben we de vertaalplaat en natuurlijk de vergeetmeliedjes.
0: Zondag van 10 tot 12.
2: Tekst en uitleg.
0: Met Jos Heremans.
2: Bij NH.

0: Damn.
1: Straks nog veel meer van het beste uit 6 decennia popmuziek in de NH Muziekmix. Maar zometeen eerst het NOS Journaal.

0: Ik ben Jan uit Egmond aan Zee.
1: Hi, ik ben Jennifer en ik kom uit Hoofddorp.
2: Ik ben Michael uit Amsterdam.
3: Ik ben Rachel en ik woon met heel veel plezier in Hilversum.
4: Ik ben Jonathan uit Haarlem. Thuis in heel
5: Het is 8 uur.
6: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij het Indisch Monument in Den Haag is het einde van de Tweede Wereldoorlog in het hele Koninkrijk der Nederlanden herdacht. Op 15 augustus 1945 capituleerde Japan in toenmalig Nederlands-Indië. Bij de herdenking klonk veel muziek, er waren voordrachten en premier Jette legde een krans namens de regering. Op 75 plekken in Nederland en Indonesië zijn vandaag herdenkingen. Er zijn steeds minder mensen die het nog hebben meegemaakt, maar volgens de organisatie zijn er inmiddels meer dan 2 miljoen Nederlanders met een Indisch oorlogsverhaal in de familie. Het Marokkaanse leger heeft honderden mensen verjaagd die vanuit Marokko Ceuta probeerden binnen te komen. Volgens Marokkaanse staatsmedia zijn 294 migranten aangehouden. De meeste van hen zouden uit landen ten zuiden van Marokko komen. Op sociale media gingen oproepen rond om opnieuw de Spaanse exclave te bestormen. 2 weken geleden slaagden tienduizenden migranten erin om Ceuta te bereiken. De meeste waren na een dag weer terug in Marokko, maar de chaos leidde wel tot politieke onrust. De natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen is nog niet onder controle. Aan de noordkant is het vuur ingedampt, maar richting het oosten breidt de brand zich uit. De brand is de grootste in de Belgische geschiedenis. Aan het einde van de middag was een gebied zo groot als de gemeente Gouda verbrand. Nederland, Tsjechië en Zweden sturen blusvliegtuigen en helikopters naar België. Koen de Groot heeft op de EK Zwemmen in Parijs zilver gepakt op de 50 meter schoolslag. Hij verbeterde ook zijn eigen Nederlands record met 600ste van een seconde. Milou van Wijk en Marit Steenbergen grepen op de 50 meter vrije slag naast de medailles. Van Wijk werd vierde en Steenbergen vijfde. Het weer. Vanavond trekken de buien naar het oosten weg. Vannacht is het droog en het koelt af naar een graad of 15. Morgen is het zo goed als droog met zon en wat wolken. En het wordt dan 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Non-stop muziek.
7: De NH Muziek.

0: De Muziekmiddag.
1: Iedere zondag.
0: Het beste uit 60, 70 en 80.
1: De Muziekmiddag.
0: 1970.
1: 1982.
0: 1965.

0: Ik ben Tonia Agatha en kom uit Groet.
1: Ik ben Wim en ik kom uit Amsterdam, Gaasperdam.
2: Ik ben Corrie en ik kom uit Uithoorn.
3: Hallo, ik ben Vera en ik kom uit Purmerend. Thuis in heel Noord-Holland.
4: Het is 9 uur.
5: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Politievakbond ACP wil duidelijkheid van het Openbaar Ministerie over de handhaving bij demonstrerende trekkerbestuurders op de snelweg. Gisteren was op de A59 in de staart van een file een dodelijk ongeluk. Die file was veroorzaakt door tientallen trekkers die voor een boerenprotest onderweg waren naar Den Bosch. Premier Jette was gisteren kritisch over het optreden van de politie, maar volgens ACP moet eerst duidelijk worden met welke opdracht de agenten op pad zijn gestuurd. Pas dan kan worden vastgesteld of die opdracht goed is uitgevoerd. De natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hogeveen is nog niet onder controle. Aan de noordkant is het vuur ingedampt, maar richting het oosten breidt de brand zich uit. In het gebied de Hogevenen is inmiddels 2000 hectare natuur verbrand. Daarmee is het de grootste brand in de geschiedenis van België. In nabijgelegen dorpen zijn inmiddels zo'n 600 mensen geëvacueerd. Ook in plaatsen over de grens met Duitsland bereiden mensen zich voor op evacuatie. De Nederlandse Defensie stuurt 2 blushelikopters naar België. Honderden mensen hebben weer geprobeerd om vanuit Marokko de Spaanse exclave Ceuta te bereiken. Het Marokkaanse leger had oproepen op sociale media gezien en heeft mensen verjaagd. Volgens Marokkaanse staatsmedia zijn 294 migranten aangehouden. De meeste van hen zouden uit landen ten zuiden van Marokko komen. 2 weken geleden kwamen ineens tienduizenden migranten Ceuta in. Marit Steenbergen heeft op de EK Zwemmen in Parijs zilver gepakt op de 100 meter rugslag. Het is haar 6e medaille op dit EK. Ze had al 3 keer zilver en 2 keer goud. Eerder op de avond werd Koen de Groot 2e op de 50 meter schoolslag. Hij verbeterde ook zijn eigen Nederlandse record met 600ste van een seconde. Het weer, de laatste buien trekken weg en vannacht is het droog. Het koelt af naar graad of 15. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Non-stop muziek.
6: De NH Muziek Mix.

0: adres onbekend is op vakantie. Dus nemen de vakantiekrachten het deze zomer graag van ze over.
1: Vakantieadres.
0: Elke zondag van 12 tot 2 hoor je Vakantieadres met Bastiaan Meijer en Bas van Teylingen. Stuur ons jouw gekste, grappigste of meest bijzondere vakantiekaart. Stuur dat naar NH ter attentie van Vakantieadres, Schravelandseweg 80, 1217 EW in Hilversum.
2: Of mail naar vakantieadres@nhradio.nl.
1: Vakantieadres.
0: Elke zondag van 12 tot 2, hier bij NH.

0: Hallo, ik ben Andrea en ik kom uit het prachtige Zaanstad.
1: Ik ben Henk uit Castricum.
2: Ik ben Irene uit Heemstede.
3: Ik ben Anne en ik woon in Beverwijk.
4: Thuis in heel Noord-Holland.
5: Het is 10:00.
6: Casper Meijer met het NOS-journaal. Politievakbond ACP wil duidelijkheid van het Openbaar Ministerie over de handhaving bij demonstrerende tractorbestuurders op de snelweg. Gisteren was op de A59 in de staart van een file een dodelijk ongeluk. De file was veroorzaakt door tientallen trekkers die voor een boerenprotest onderweg waren naar Den Bosch. Premier Jette was gisteren kritisch over het optreden van de politie. Maar volgens ACP moet eerst duidelijk worden met welke opdracht agenten op pad zijn gestuurd. Want volgens de bond bepalen burgemeesters en het OM wat de politie wel en niet mag. Het Marokkaanse leger heeft honderden mensen verjaagd die vanuit Marokko Ceuta probeerden binnen te komen. Volgens Marokkaanse staatsmedia zijn 294 migranten aangehouden. De meeste van hen zouden uit landen ten zuiden van Marokko komen. Op sociale media gingen oproepen rond om opnieuw de Spaanse exclaven te bestormen. Twee weken geleden slaagden tienduizenden migranten erin om Ceuta te bereiken. De meeste waren na een dag weer terug in Marokko, maar de chaos leidde wel tot politieke onrust. Emma Oosterwegel heeft een zilveren medaille veroverd op de zevenkamp bij de EK Atletiek in Birmingham. Op het slotonderdeel, de 800 meter, wist de atlete haar race te winnen, maar het lukte niet om de achterstand in te halen op de Ierse Kate O'Connor, die er met het goud vandoor ging. Sophie Dokter pakte het brons. Marit Steenbergen heeft op de EK Zwemmen in Parijs zilver gepakt op de 100 meter rugslag. Het is haar zesde medaille op deze EK. Ze had al 3 keer zilver en 2 keer goud. Eerder op de avond werd Koen de Groot tweede op de 50 meter schoolslag. Hij verbeterde ook zijn eigen Nederlandse record met 600ste van een seconde. Het weer, de laatste buien trekken weg. Vannacht is het droog, het koelt af naar een graad of 15. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. En het wordt dan 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Non-stop muziek.
8: De NH Muziek Mix.

0: Agenda.
1: Organiseer je iets? Wil je dat mensen op je voorstelling afkomen? Vertel het in de Agenda. Iedere zaterdag en zondagochtend van 8 tot 10 bij NH op de radio.
2: Wij geven je de kans om het aan heel Noord-Holland te vertellen.
1: Bel ons tijdens de uitzending of spreek alvast nu een voicemail in op 088-8505-707.
2: 088-8505-707.
0: De Agenda, elke zaterdag en zondag van 8 tot 10 bij NH.

0: Ik ben Marga Verseur uit Lisserbroek.
1: Ik ben Jan uit het altijd zonnige, maar ook winderige Den Helder.
2: Ik ben Adriana. Ik kom van de snelle Overtoom in Amsterdam. Thuis in heel
3: Het is 11 uur.
4: Casper Meijer met het NOS Journaal. Honderden mensen hebben weer geprobeerd om vanuit Marokko de Spaanse exclave Ceuta te bereiken. Het Marokkaanse leger had oproepen op sociale media gezien en heeft mensen verjaagd. Volgens Marokkaanse staatsmedia zijn bijna 300 migranten aangehouden. De meeste van hen zouden uit landen ten zuiden van Marokko komen. Politievakbond ACP wil duidelijkheid van het Openbaar Ministerie over de handhaving bij demonstrerende tractorbestuurders op de snelweg. Gisteren was een dodelijk ongeluk in de start van een file die was veroorzaakt door tientallen trekkers die voor een boerenprotest onderweg waren naar Den Bosch. Premier Jette was gisteren kritisch over het optreden van de politie, maar volgens ACP moet eerst duidelijk worden met welke opdracht agenten op pad zijn gestuurd, want volgens de bond bepalen burgemeesters en het OM wat de politie wel en niet mag. Bij het Indisch monument in Den Haag is het einde van de Tweede Wereldoorlog in het hele Koninkrijk der Nederlanden herdacht. Op 15 augustus 1945 capituleerde Japan in toenmalig Nederlands-Indië. Bij de herdenking klonk veel muziek, er waren voordrachten en premier Jette legde een krans namens de regering. Meerdere Nederlandse medailles op de EK Atletiek in Birmingham vanavond. Stefan Nillissen heeft gestunt door goud te winnen op de 1500 meter. Hij is de eerste Nederlandse Europees kampioen op deze afstand sinds 1950. Dieke Klaver haalde brons op de 400 meter. En eerder op de avond wist Emma Oosterwegel een zilveren medaille in de wacht te slepen op de zevenkamp. Op het slotonderdeel, de 800 meter, wist de atlete haar race te winnen. Maar het lukte niet om de achterstand in te halen op de Ierse Kate O'Connor, die er met goud vandoor ging. Sophie Dokter pakte het brons. Het weer, vannacht is het droog, het koelt af naar een graad of 15. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken bij 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Non-stop muziek.
6: De NH Muziek.

0: King John uit het krachtige en gezellige Bergen.
1: Ik ben Jeanette en ik woon in het groene Amstelveen met het Amsterdamse Bos als mijn voortuin.
2: Hoi, ik ben Simon Keizer en ik kom uit Volendam. Thuis in heel
3: Noord-Holland. Het is 12 uur.
4: Middernacht, het begin van zondag 16 augustus. Irma de Vries met het NOS-journaal. In Duitsland mogen de 2000 inwoners van het dorpje Gai weer naar huis. In de buurt woedt een natuurbrand. Vrijdagochtend werden inwoners opgeroepen om te evacueren. Uiteindelijk naderden de vlammen het dorp tot zo'n 150 meter. De situatie is nu verbeterd en er is geen direct gevaar meer. Gai ligt in de buurt van Aken, niet ver van de Nederlandse grens. In het gebied is zo'n 300 hectare afgebrand. De natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen wordt steeds groter. Inmiddels is een gebied van 2700 hectare verwoest. Dat is vergelijkbaar met de omvang van de gemeente Haarlem. Daarmee is het de grootste brand in de geschiedenis van België. In nabijgelegen dorpen zijn inmiddels zo'n 600 mensen geëvacueerd. Ook in plaatsen over de grens met Duitsland bereiden mensen zich voor op evacuatie. De Nederlandse Defensie stuurt 2 blushelikopters naar België. Politievakbond ACP wil duidelijkheid van het Openbaar Ministerie over de handhaving bij demonstrerende trekkerbestuurders op de snelweg. Gisteren was een dodelijk ongeluk in de staart van een file die was veroorzaakt door tientallen trekkers. Zij reden over de snelweg naar Den Bosch voor een boerenprotest. Premier Jette was gisteren kritisch over het optreden van de politie, maar volgens ACP moet eerst duidelijk worden met welke opdracht agenten op pad zijn gestuurd en kan dan pas worden vastgesteld of die opdracht goed is uitgevoerd. In de Eredivisie heeft PSV zijn eerste overwinning van het seizoen te pakken. De Eindhovenaren wonnen met 2-1 van Excelsior. Fortuna Sittard won met 3-1 van Cambuur en eerder op de avond won AZ met 4-1 van FC Utrecht. NEC versloeg Willem II eveneens met 4-1. En het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 15 en het blijft droog. Ook morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Non-stop muziek.
5: De NH Muziek Mix.

0: tekst en uitleg.
1: Tulip Town is een punk-operette met een sterrencast. Theatermaker Steve de Jong is de bedenker van deze bijzondere theatervorm. En hij wist grote namen te strikken als Ilse Warringa en Rob Verheijen. Steve de Jong komt uitgebreid aan het woord over Tulip Town en wat nou eigenlijk een punk-operette is. Verder hebben we de vertaalplaat en natuurlijk de vergeetmeliedjes.
0: Zondag van 10 tot 12.
2: Tekst
0: en uitleg.
2: Met Jos Heremans.
3: Bij NH.

0: Ik ben Marjan uit Mokum.
1: Ik ben Jelle uit de stad waar Nederland begint.
2: Ronaldo de
3: Cora Broeren en ik kom uit Lemuiden. Een heel gezellig klein dorpje aan heel veel water.
4: Thuis in heel Noord-Holland.
5: Het is 1 uur.
6: Irma de Vries met het NOS-journaal. Het dodental door de zware aardbeving maandag in Colombia is opgelopen tot 294. Nog ruim 300 mensen worden vermist. Reddingswerkers zijn bang dat de kans heel klein is dat er nog mensen levend onder het puin vandaan worden gehaald. Ongeveer 2/3 van alle slachtoffers zijn in de steden Cali en Pereira om het leven gekomen. De aardbeving van 7,4 was ook te voelen in buurlanden Panama, Ecuador en Venezuela. Sinds de beving zijn er nog ruim 250 naschokken geweest. In Duitsland mogen de 2000 inwoners van het dorpje Guy weer naar huis. In de buurt woedt een natuurbrand. Vrijdagochtend werden inwoners opgeroepen om te evacueren. Uiteindelijk naderden de vlammen het dorp tot zo'n 150 meter. De situatie is nu verbeterd en er is geen direct gevaar meer. Guy ligt in de buurt van Aken, niet ver van de Nederlandse grens. In het gebied is zo'n 300 hectare afgebrand. Het moet duidelijk worden met welke opdracht agenten op pad zijn gestuurd bij het boerenprotest van zaterdag. Dat zegt politievakbond ACP. Gisteren kwamen er 2 mensen om in een file die was veroorzaakt door trekkers die op de snelweg reden. Premier Jette was kritisch op de politie. De vakbond zegt dat de politie wordt aangestuurd door burgemeesters en het OM. En na een succesvolle atletiekavond is Nederland opgeklommen naar de 4e plaats op de medaillespiegel van het EK Atletiek in Birmingham. Stefan Nillissen heeft gestunt door goud te winnen op de 1500 meter. Lieke Klaver haalde brons op de 400 meter. En eerder op de avond wist Emma Oosterwegel een zilveren medaille in de wacht te slepen op de zevenkamp. Het brons was voor Sophie Dokter. En het weer, vannacht droog en het koelt in het noorden af naar een graad of 11. In het zuiden blijft het zo'n 18 graden. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Non-stop muziek.
7: De NH Muziek.

0: De Muziekmiddag.
1: Iedere zondag.
0: Het beste uit 60, 70 en 80.
1: En 80. De Muziekmiddag.
0: 1970.
1: 1982.
0: 1965.

0: Ik ben Sverre uit Medemblik.
1: Ik ben Nico uit Alkmaar.
2: Ik ben Ursula en ik woon hier in de Bijlmer.
3: Ik ben Peter uit Haarlem.
4: Ik ben Gina en ik kom uit Amsterdam, Oud-Zuid. Thuis in heel Noord-Holland.
5: Het is 2:00.
6: Irma de Vries met het NOS-journaal. Het dodental door de zware aardbeving van maandag in Colombia is opgelopen tot 294. Nog ruim 300 mensen worden vermist. Reddingswerkers zijn bang dat de kans heel klein is dat er nog mensen levend onder het puin vandaan worden gehaald. Ongeveer 2/3 van alle slachtoffers zijn in de steden Cali en Pereira om het leven gekomen. De aardbeving van 7,4 was ook te voelen in buurlanden Panama, Ecuador en Venezuela. Sinds de beving zijn er nog ruim 250 naschokken geweest. De natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hogevene wordt nog steeds groter. Inmiddels is een gebied van 2700 hectare verwoest. Dat is vergelijkbaar met de omvang van de gemeente Haarlem. Daarmee is het de grootste brand in de geschiedenis van België. In nabijgelegen dorpen zijn inmiddels zo'n 600 mensen geëvacueerd. Ook in plaatsen over de grens met Duitsland bereiden mensen zich voor op evacuatie. De Nederlandse Defensie stuurt 2 blushelikopters naar België. Het moet duidelijk worden met welke opdracht agenten op pad zijn gestuurd bij het boerenprotest van zaterdag. Dat zegt politievakbond ACP. Gisteren kwamen er 2 mensen om in een file die was veroorzaakt door trekkers die op de snelweg reden. Premier Jette was kritisch op de politie. Maar de vakbond zegt dat de politie wordt aangestuurd door burgemeesters en het OM. In de Eredivisie heeft PSV zijn eerste overwinning van het seizoen te pakken. De Eindhovenaren wonnen met 2-1 van Excelsior. Fortuna Sittard won met 3-1 van Cambuur. En eerder op de avond won AZ met 4-1 van FC Utrecht. NEC versloeg Willem II eveneens met 4-1. En het weer vannacht droog en het koelt in het noorden af naar een graad of 11. In het zuiden blijft het zo'n 18 graden vannacht. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Non-stop muziek.
7: De NH Muziek.